0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden.

0: 1 met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden.
2: Show.
3: Dit is L1.
4: Het is woensdag.
5: Woensdag.
4: Welkom bij de voorgloeier.
6: Goeie mooie mannen, het is weer gewoon zicht. Oh, lekker, dat breekt zo fijn de weg, ja.

0: Ik ben Kerstmis, hè. Het is een zeer saaie muziek.
1: Ben je wel wakker?
0: Ja, wel wakker. Dan beginnen we ook maar een beetje verder met Kerstmis. Ja.
2: Terwijl de nachtwaker in het museum zo rondloopt...
1: Ja. Nul.
2: Wat goed. De bakker verse Limburgse vlaai maakt... De vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet...
3: Lekker.
2: Klikken overal in Limburg... Wekkerradio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg. Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1.

0: van Jannie de Reup, hè?
1: Beste luisteraars, welkom op de Classic Woensdag. De dag van de grote plaatjes met de kleine gaatjes.
0: Hoppa! Zien we er weer. Limburg, goedemorgen allemaal. Heb je de uigel een klein beetje open? Moeten we je een klein beetje helpen? Ja, af en toe hebben ze elastiekjes nodig om ze open te haaien. Maar oké, bij ons zien ze weer open. Dus 8 over 6 geworden. We zien er weer met de Vurgeleur op deze Classic Woensdag. We gaan die lekkere klassiekers vandaag maar eens een keertje verzamelen. Eén het roet plukken. En straks op ons Spotify-liedje erbij zitten. Goedemorgen, meneer Bonnemeyers.
2: Goedemorgen.
0: Oh, klinkt ook een beetje...
2: Ja, nee, ik was net aan
0: het koffie. Ja, heel nou, dan moest ik de microfoon op en hij begint in de koffie te lurken. Wat is dat, jongen? Als er geen koffie
2: kan
0: gehad?
2: Gebeuren, nee.
0: Nou, heb ze wel aan boterham naar binnen gewerkt?
2: Dat wel, want anders dan ken ik niet op mijn wijn stoel.
0: Ja, ik zog het al. Maar ze aan het herkouwen. Hij stond in de 9e maag, jong. Kort zo, welkom. Kijken wat dit van vandaag is. Ja, langzaam kroepen we toch naar het WK toe, hè. Begint het al een beetje remunje oranje te weer, hè?
2: Ik ben langs het Strooten gereden gisteren en ik zoeg het oranje vlechtjes.
0: De witte kuipstulkens in sommige weken, veurende tuin, die zijn al opgekeurd. Oranje,
2: Ik denk van het weekend, als het echt begint, ja, dan ga je het los.
0: En op
2: Ruiven dan?
0: Nou ja, dan moest bij ons de supermarkt binnenkomen. Is niet normaal, was die gedoe groeien. Dus liep als je binnenkomt, zit als een kerk aan de rechterkant alleen maar oranje spul. Alleen maar rommel. Echt hoor. Ik doe alleen een vaantje of doe alleen een t-shirtje of zo. Dat ze een keer aan kunnen doen. Dat ze er nog ook een keer kunnen gebruiken met de vaste loven of zo. Nee, allemaal troep en slingers. En ik weet wat ze op verzonnen hebben. Het is te gek voor woord.
2: Een drogisterijketenwinkel.
0: Ja.
2: En ik kocht Arget en stond op mijn nota stond. Hups, een. Get gratis gewonnen.
0: Hups, get gratis gewonnen.
2: Dus ik naar de kassa, ik zeg, ik heb get gratis.
0: En hè?
2: Kreeg ik een oranje cap. Met een of andere vogel voorop.
0: Een vogel?
2: Ik zeg.
0: Heeft het te maken met WK?
2: Grijpvogel.
0: Een wat?
2: De grijpvogel.
0: De grijpvogel.
2: Oh. Ik denk, ja, wat moet ik hier met?
0: Ja.
2: Dat heb ik maar een kleinzoon gegeven.
0: Ja, daar zijn er blij mee. Hè. Die kleintjes, ja, die vinden dat prachtig natuurlijk, hè. Bijna destijds, het was niet de 78 volgens mij, dus dat is al heel lang geleden. Argentinië, dan had ze alles in het blauw-wit, hè. Had ze van die strepen allemaal.
2: Ja.
0: Maar toen kreeg ze een handdoek. En die handdoek, nou, ik ruik hem nu nog. Dat leek bij mijn moeder nog op een zolderhuis in de kast. Heeft ze gewoon bewaard dat het gewoon toch een van de eerste oranje dingen was die ermee te maken hadden. Hè?
2: Ja, zeker. En de Fufuzela dan?
0: Dat ellendig ding, man. Dat is voor ons blazen. Maar dat was sowieso
2: overal.
0: Ja, bewusteloos als ze erop geblazen had. Maar voor de rest, het klonk ook nergens op. Maar goed, we zijn kijken wat het allemaal moet gaan werken, jongens. Aanstaande zondag, dit is zover tegen Japan, moet door de allereerste wedstrijd spelen. En morgen kunnen we daar even van oproten. En voor de rest gaan we maar eens kijken wat deze dag gaat brengen. Want ja, Frans Broekhuizen, die heeft natuurlijk al iets gedaan. Dan gaan we zo meteen nog kijken op televisie. En het eerste blaadje werd al van de kalender afgehold. En Maarten is al druk bezig met het kijken naar de kalender.
2: Ja,
0: wat de QR-code is, want die moet weer gescand worden.
2: Zeker.
0: En ik heb er weer een liedje uit. Gisteren was het een beetje een moeilijk liedje. En dan ben ik benieuwd wat het vandaag is, jong.
2: Ja, ik ben ook weer heel benieuwd. Maar ja, het is wel weer een vastelovensliedje.
0: Alweer?
2: 10 juni, daar staat verder niks bij.
0: Mm.
2: En dat terwijl het toch wel een bijzondere dag is, hè?
0: Ja, vind ik ook, joh.
2: Ja.
0: Maar goed, er staat niks bij. Maar een liedje wat er bij huurt, is dat wel leuk.
2: Dat wel, natuurlijk. Maar ja, je weet hoe het gaat. Daar zit altijd wel wat bij van een reclame. Hij start niet op.
0: Start niet op. Dat
2: de reclame
0: niks
2: start niet op.
0: Nou, dan vergeten we het toch.
2: Blijven
0: we
2: aan de gang. Er staat een liedje bij. Ik kan het wel voorlezen. Get Schulzkes Langer.
0: Wat?
2: Get Schulzkes Langer.
0: Get Schulzkes Langer?
2: Oudneer 2018. Artiest. Het grote koer.
0: Het grote koer.
2: Grote koer.
0: Hadden we dit deze week dit ook nog een keer het grote koer?
2: Ik was er niet, dus dat weet ik niet.
0: Mm.
2: Het kan. Kan.
0: Ja, goed.
2: Maar goed, laten we maar gewoon even doorgaan naar Fransje Broekhuizen. Want die weet namelijk wel wat voor dag het vandaag is.
0: Jazeker.
2: Het is namelijk buitenspeeldag.
0: Oh, wat lekker. De kinderen kunnen lekker de woede toe. Heerlijk.
2: Als ik de weersverwachting mag geloven, dan wordt het niet zo fantastisch.
0: Nou ja, de windvogels deed ik ook al door inmiddels. Hè. Fantastisch om dit weer een keer te zien.
2: Ja.
0: Vroeger deden we het ook altijd. Nou, dan gingen we touw halen, man. Dan kneuden we allerlei touw aan elkaar. Dat ding zoekt ze dan niet meer een moeilijkheid, de windvogel.
2: Klopt.
0: Maar dat vond je wel prachtig om te doen allemaal. Hè.
2: Ja.
0: Heerlijk.
2: Ja, geweldig. Ik denk dat dit soort vliegers niet meer gemaakt worden.
0: Nee, dat denk ik niet. Het kostte vroeger gewoon nog zelf gemaakt.
2: Zo'n ruit,
0: van die plastic. Ja, dat was fantastisch allemaal. Oké, nou, dat hebben we gehad.
2: Even eventjes. Nee, hij zegt op deze Classic Woensdag gaan we verder met onze landelijke buitenspeeldag. En geef ik het voorgloeierstokje graag door aan...
0: Hè? Body Sinclair.
2: Oh, met Body kom je buiten spelen.
0: Dat is waar een soort blaad. Body kom je buiten spelen.
2: Wel een klassieker.
0: Kom zeker. Ja, zeker klassiekertje. Gaan we erbij zetten. Goedemorgen, Harold. Welkom, koning Harold.
3: Goedemorgen, Maarten Pascal. Hey. Alle gloeiwappies. Voor deze Classic Woensdag ga ik voor een nummerje van Creed met Creed. Arms Wide Open. Wanneer allemaal een koninklijke woensdag wensen en radio.
0: Hij ligt een klein beetje op onze andere grote vriend Maurice van der Ven, hè?
2: Ja.
0: Van die bijzondere platen altijd, Creed. Arms Wide Open. Nou, gewoon weer zeker erbij zitten. Emma van Ewijk, goedemorgen, jong. Hallo.
4: Goedemorgen, en Maarten heb ik al. En alle loeiwappies. Ja, wanneer. Nou, gisteren een leuke dag gehad. Ja. Met de vrouw. De vier dagen lekker
0: uitgekeken. Oh, heerlijk, man. Oh.
4: We hebben allemaal uitgekeken om kieken. Dus een dag wel goed om gekregen gisteren. We vandaag. Classic Woensdag.
0: Ja.
4: Dan ga ik aan Kumba Dance Band met Son of Jamaica.
0: Dat is wel een goeie. Ja, ja.
4: Deze kant ook uit die zon, hè.
0: Ja, dat hoop ik ook.
4: Dus iedereen een fijne woensdag. Werk ze allemaal. En radio.
0: Radio, het zijn allemaal goed komen, want ik zorg in ieder geval volgende week kunnen we zomaar zitten in de 27 graden. En, ho, ho, ho. Ja, dan geeft de oranje koorts ook helemaal moeig, hè. Geluid dat maar. Maarten, de allereerste weerbaas uit deze ochtend.
2: Jantje Stultjes, oftewel Otje Oetneer.
0: Otje Oetneer,
2: we waren weer om 1:06.
0: Mm-hmm.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende voor 10cc met Dreadlock Holiday.
0: Dreadlock Holiday is ook lekker zomerspleertje, hoor. Gewoon met de bie zitten.
2: Ja, Roland de Buxemeister, daar waren ook al vruchten bij.
0: Echt hoor.
2: Half veer.
0: Oeh.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor Liam Hayward met Don't Push It, Don't Force It.
0: Nou, dat is ook een show, hoor.
2: Jazeker.
0: Maar kon jij erbij?
2: Margot Heijnen, ook zij was er weer vroeg bij. 4:30 vanochtend al.
0: Zo.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze Classic Woensdag ga ik voor Fleetwood Mac en Go Your Own Way.
0: Dat zijn de lekkere pleertjes. We zoeken vandaag die lekkere klassiekers hier bij L1 in de L1 Ochtendshow.

0: man zijn of weer pakket voor elkaar gekregen. Het een grote bruiloft gevierd. We hebben zich als Milaan of zich uit afgezat. En echt ongelooflijk. En mensen allemaal boos. Zeiden van, nou, die kent zijn stad niet kopen. Maar ja, doe een liever, kan dat blijkbaar wel. Om 3 dagen te even een bruiloft te gaan vieren. Nou ja, goed. Het is natuurlijk wel een wereldster. Maar ja,
1: ik dacht mensen... dat op Sicilië waren.
0: Af Sicilië, weet ik voor de waas. Iedereen helemaal maakt met zijn foutjes. Zoals CBL1, want het is nog steeds 0 graden bij ons. Ja. Kijk, niet goed op televisie, geloof ik, hè?
1: Nee, Michel Rutte, die had er ook al gezag.
0: Ja, dat zei er ook al.
1: Van de vrouwen nemen de macht over. Nee, Michel, de vrouwen nemen vandaag niet de macht over.
0: Nee, we zijn er nog steeds. En we gaan straks ook weer bekendmaken wat we vandaag voor mannen biosineven hebben zitten. Want zien toch weer mannen of zien het vrouwen vandaag die we hebben in BL1 die de koffie kon drinken? Ik weet niet wat ze geregeld hebben.
1: Koffie.
0: Dat was dus op de liefst gekeken. Doe op jouw loodje nu. Ik weet wel niks van,
1: joh. Maar ik mag nog niks zeggen.
0: Nee, dat wachten we nog even mij. Doe we net voor 7 uur. Dan kent ze weer kans maken op het grote pakket.
1: De koffie nog even.
0: Pakket ook even halen. Ja, zus, wel. Hebben ze alleen voor zichzelf gezorgd, maar voor de rest nog niks, hè. Hey, wel wie dit geeft. We gaan kijken op deze classic goal. Zeg, wie er allemaal weer wakker is. En Christian de Hovenier is alweer wakker. Ja, ja.
2: Een hele goedemorgen, Pascal. Hallo. En Maarten. Hier is Christian de Hovenier uit Brunsum.
0: Ja,
2: vandaag classic goal zeg. Dan ga ik voor Tom Brown met Funking voor Jamaica. Oh, no, wens jullie een hele fijne dag en een leuke uitzending. En dan zeggen we...
0: Maar naar beneden met je vliegmachine. Huppakee, daar was ze weer, Christian de Hovenier. En Marco Vonk, die is weer helemaal kloor. Dus als in de nek wel weer geschraap hebben om een heel fijn liedje te gaan zingen. Ik hoor bij een liedje van Elvis, maar het kan ook zo zijn dat het er anders zit. Goedemorgen, vriend.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hallo. Deze classic Wednesday.
0: Wednesday.
3: Ja, klassieke woensdag. Ik dacht bij mezelf van, opgenomen op 10 juni 1958.
0: Ja.
3: Een nummer van Elvis Presley.
0: Oh, zing even.
3: Pardon me. If I'm sentimental.
0: I'm sentimental.
3: When we say goodbye.
0: When we say goodbye.
3: Don't be angry with
0: me.
3: Should I cry? Ja, A Fool Such As I. Opgenomen op 10 juni 1958. Radio Recorders Hollywood. Eigenlijk voor de film van King Creole. Maar is later verschenen op een single op een A-kant.
0: Ja.
3: A Fool Such As I.
0: Ja.
3: Gezongen door Elvis Presley. Radio.
0: Radio. A Fool Such As I van Elvis Presley. Dames en heren. Ik heb het tot laatst al wel even gehad. We waren de kiek op televisie. Daar waren die familie Goris en Pfaff. Die gingen op vakantie. Ja. Hartstikke leuke serie eigenlijk. En die ging ook naar Las Vegas toe en naar Los Angeles. Ik weet niet wat ze waren geweest.
1: Nou, ik heb altijd idee dat die Goris het nergens zin in heeft.
0: Nou.
1: Nu wel natuurlijk.
0: Dit is mega enthousiast. En alles wat een beetje ruikers duiten. Ja, jong man, dit wil schade weten. Het is nu afgelopen trouwens, maar een hele leuke serie. En toen hadden we het alweer van, ja, Amerika wil best wel eens naartoe gewoon. Ik zeg, ja, best wel eens een keer naartoe wil ik gewoon. Nou, Graceland. Ik heb niet zoveel met Elvis. Maar ik zou er wel een keer willen zien door in Graceland.
1: Ja, dat lijkt me fantastisch.
0: Toen gingen we kijken, best wel een keertje kost hoor.
1: Nee.
0: 85 piek. PP, hè?
1: Ja.
0: Oh, dat schrik ik er niet van.
1: Daar schrik ik niet meer van.
0: Als je naar de Efteling geest, dan best een minder gebied, hoor.
1: Ja, maar ja. De geest naar de Efteling.
0: Ja, best wel.
1: De geest in de Elvis.
0: En door tegenover, kent ze nog John Spencer?
1: Ja, zeker.
0: Vroeger, die zong allemaal van die liedjes, Oh Johnny,
1: ja,
0: weet
1: ja,
0: wat.
1: Ja.
0: Tegenover Graceland, daar ligt een telefooncel. En in die telefooncel vroeger had ze van die grote telefoonbeuk. En
1: ja.
0: John Spencer, de echte John Spencer, Henk van Broekhoven uit, die ging er naartoe ooit een keer. En hij was fan van Elvis en hij wou ook een optreden als John Spencer.
1: Ja.
0: En toen keek er in de telefoonboek, heeft hij er opgemaakt, heeft hij met zijn vinger zoeken gedaan. En toen ging er Mr. John Spencer. En toen
1: zei
0: hij de naam gekomen. Ja, werd ze nog eens gek, hè?
1: Ah.
0: Ja, ja, dus zie mijn dingen. Maar dat zou dus best wel wat ik hier willen doen, naar Graceland. Best wel goed geweest?
1: Nee.
0: Best wel eens een dik kantje geweest?
1: Ja, wel, maar net bij Elvis.
0: Is niet eigenlijk bij Elvis, nee. Ja, in Las Vegas liep ik ook helemaal geweldig als ze dat allemaal zo stoor.
1: Ik ook, alleen volgens mij was het 2 dagen kloor.
0: Nou, weet je niet.
1: Heb ze al de lichten wel gezien?
0: Ja, dat kan op. Maar goed. Het eerste moeten we even sparen. Met vandaag de 10e van de morgen. Ik ken vanavond zomaar gebeuren, Maarten. De wet snoeit, hè? Want het was al niet goedkoop, zie
1: je. Als je morgen niet best, dan weet ik genoeg.
0: Nou, dan kom ik wel even zien. Goeiedag zeggen. Dat doe ik sowieso. Nee, ik ken het niet laten zongen dit, jongens. Zeker niet zongen de veelgroeiers. Dan gewoon maar eens even naar loesteren. Marco Vonk hebben gehad.
1: Ja.
0: Fools. Serious Ice Yard iets. Elvis,
1: kan je zeggen?
0: Ja, ik heb hem opgeschreven. Oh. Michel Bakker, hallo.
2: Goedemorgen, Pascal, Maarten, vrienden en de gezelligste community van de koffiebonenzender de Nederlander. Hier, gaan we met de volgloeien. We gaan vandaag eens terug naar 1982 met D-Train. Met You're the One for Me. Daarmee wil ik volgloeien in Classic Woensdag. Goed, de barregaande gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag. En we spreken ons morgen bij Dance Donderdag. Ja. Dit was de barregaande voor L1 Radio.
0: Zo.
2: Radio.
0: Dat is wel even een mooie fijne officiële aankondiging voor L1 Radio. Absoluut. Dit was de barregaande.
1: Deze kan morgen trouwens ook.
0: Wat?
1: D-Train op... Dance Donderdag.
0: Ik heb zo maar zien, hè, maar dat hij dit wet wat D-Train is. Hè? Ja. Ja, dat zien echt de vergeten disco-plaatjes. Hè? Maar goed, dankjewel. Dat was onze grote vriend. En van de grote vriend gaan we naar het grote liedje van Maarten Bollemeijer. Zo wat stijt allemaal op.
1: Ja, de andere grote vriend. De vriend van het heuveltje.
0: Oh, Fredje.
1: Fred, Fred, onze wegenbouwer.
0: Ja.
1: Dat is een goede morgen, zegt hij. Classic woensdag. Always look on the bright side of life. Lijkt me vandaag een
0: soepele Monty Python.
1: Rutje uit Klummen, vandaag op Classic Woensdag, gewoon ik het nog eens proberen, zegt hij.
0: Met?
1: Status Quo met In the Army Now.
0: In the Army Now van Status Quo. Rutje uit Klummen, dankjewel, we zitten er nog bij.
1: Maurice van der Vin, je had hem al eventjes net. En hij zegt, guess who, clap for the wolfman.
0: Dat is ook zo net,
1: hè? For the wolfman.
0: Ja, zeker.
1: Wolfman Jack, daar ging dat over. Monique de Marketenser, goedemorgen. Ik dacht aan Maud en McNeil met How Do You Do?
0: Dat is
1: eigenlijk. Dat is echt een klassieker. Ja. En dat is hier Hansje Dekkers.
0: Ja.
1: Die is zich natuurlijk op aan het maken voor het concert op het water.
0: Ja, dat gaat allemaal gebeuren, de 13e. Jongens, opletten. Prachtig.
1: Goedemorgen allemaal. Gisteravond de generale repetitie gehad voor het concert op het water.
0: Oeh.
1: Ik zal u één ding zeggen. Het werd verrekte mooi.
0: Zoé.
1: Dus als je niks te doen hebt, zoals er gewoon vond, kom gerust nou wel. Brengt het mee bij de klassieker van vandaag, zeg je. Dan bij zaterdag ook spelen Highway to Hell van AC/DC.
0: Oh, wat?
1: Oeh, dat vind ik wel heavy.
0: Dus gewoon het spelen met de harmonie, dat niet meer spannend.
1: Ja, Hansje, ik kan er niet bij zien, want ik ben zelf ook beschäftigd, zoals het heet.
0: Wat ben je beschäftigd?
1: Tap to remang.
0: Och, is het wel zover? Ja, ja. Dat
1: is zoiets.
0: Dat word ik gewoon zaterdag.
1: Nee.
0: Frühlingfest.
1: Echt hoor.
0: Ja, we moeten lederhozen weer aan.
1: Ja, dat doe ik al.
0: Geweldig, jongens. Maar goed.
1: Zal ik nog eventjes Ruudje Bouten doen?
0: Ja, doe hem even.
1: Dat komt wel met een mooi plaatje. Love Over Gold.
0: Oh, dat is van Dire Straits, hè?
1: Ja. Hij zegt goedemorgen, Maarten Pascal. De Dire Straits met Love Over Gold. Bliksemschicht.
0: Ja, dus daar op die hoes. Ik heb die al twee toes liggen.
1: Ja, ik ook.
0: Prachtig allemaal natuurlijk.
1: Fantastisch.
0: Kom maar zeker erbij zitten. En als allerlaatste pak ik even Dennis Thomas mee. Dennis, goedemorgen.
4: Hoi vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo man.
4: Ik wil geen bijdragen met Lou Reed met Walk on the Wild Side.
0: Walk on the Wild Side, Lou Reed.
4: Fijne hoed zijn hier.
0: En
4: Radioa.
0: En die is Frans Kapollix.
5: Absoluut.

0: Liedje van de Eeuwigheid deel 2 is opgedragen aan Franske Pollux. Dankjewel Maarten, lekker voor de koffie. Ik kreeg hier trouwens net de ongemien uig. En ik gewoon zo meteen kijken of ik kan laten zien op L1 Televisie. Een van de vurgluwappies is gisteren geweest op Nationale Televisie.
1: Ik heb het ook gezien.
0: Ja, en dit is niet zomaar Imus. Imus hebben we toch al een paar dagen missen. Want hij is lekker op vakantie, daar heb ik het over. René Oud-Brunsum. Ja. Niet normaal, jongens. Ze komen gewoon over in de plaats en dan zitten ze dan lekker op het podium voor de televisie. Het is toch waanzinnig, jongens. Man. Goed, kijk of we het zo meteen even kunnen laten zien. Had ze
1: dat
0: ook gezien,
1: ja, ik heb het ook gezien.
0: Ja, dit is toch... Zal er een reactie zijn van de mensen? Van, ik heb dit gezien. Eén reactie. Oud-Brunsum, yes, we waren erbij. Hartstikke gezellig. En leuk, morgen met de Groene Huis. Oh, en hij heeft nog een foto gemaakt van de achterkant van de presentatrice. Oh, dat is
1: van Helene Hendricks.
0: Joh. Ik zie het, joh. Ja, dat is wel een spannende moment, hè. Ik heb hem op televisie. Let op, de komt er.
1: Oh, heb ze maar. Ja.
0: René Oud-Brunsum.
1: Ja, het staat erbij.
0: Dat is toch?
1: Ja.
0: Ah, dit is toch eigenlijk een bekende, hè? De bekende geworden nu, hè?
1: Zeker.
0: Waanzinnig. Wie laat is het dan nu in de...
1: Ja, hallo.
0: Kijk maar, dat checken. Oh, we schoon ik hem bellen, hè? Oh nee.
1: Volgens mij kunt ze me niet bellen.
0: 12:30 s'nachts. Willem staat niet doen. Nee?
1: Nee.
0: Nee, gewoon niet doen. Oké.
1: Is dat Helene Hendricks? Heb toch hier bij L1 gewerkt?
0: Heeft hier gewerkt?
1: Ja.
0: Voor mijn tijd.
1: Ja, ver voor die tijd.
0: Wel in die tijd.
1: Ja.
0: Maar dat was toen ze die gouden polsloge kreeg. Toen in die tijd.
1: Nou, laten we daar maar niet over hebben.
0: Goed, lang geleden, jongens. Maar wel schoenen we even te zien. René Oud-Brunsum, begin even die vakantie, jongen. En we zullen maar even niet wakker bellen. Nee. Steve van Dingen, goedemorgen, vriend.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, deze
2: klassieke woensdag.
0: Goedemorgen.
2: Ja, vandaag weer de laatste werkdag voor de vakantie.
0: Mooi, ze dicht te zuren.
2: Dus ik dat ding voor 2,5 week.
0: Vanover
2: de morgen lekker de caravan hebben inpakken.
0: Goed zo.
2: Op tien naar bedje toe.
0: Oh, de caravan.
2: Want in de nacht van donderdag op vrijdag vertrekken we richting Oostenrijk.
0: Kijk. Och.
2: Ja, we hebben er zin in.
0: Dat leuk.
2: Natuurlijk een beetje stress. Een soortje stress, meter. Je tikt net tegen het rode aan. We kennen het wel. Maar als we iemand doorgeland zijn, dan
0: komt
2: dat helemaal goed.
0: Zeker.
2: Ja, op deze classic woensdag. Waar ik toch aan het denken aan een klassiek nummer.
0: Ja, van?
2: Richting Oostenrijk natuurlijk. We hebben pas al... een Oostenrijks nummer gaat, hè, Tirol,
0: Latte,
2: Troje, dus dat kan het niet meer leren.
0: Mm-hmm.
2: Waarin denk ik aan de Böhmische Traum?
0: Oh.
2: Nou, er is een douche en een uitvoering in gemaakt. Kies geen dan maar in een uit. De eerste wat je tegenkomt op het liedje. Dan gaan we weer. Heren, ik wens jullie een hele fijne dag. Ja, waarschijnlijk tot over 2,5 weken. Misschien dat ik in de dag van donderdag of vrijdag nog even ga inspreken.
0: Ja, natuurlijk.
2: Morgen.
0: Dat is goed, heb ik gezegd.
2: En ja, anders horen we ons.
0: Ja, joh.
2: Radio, hoor.
0: Radio, we kunnen wel even in de stemming komen. Met een klein stukje Böhmische Traum. Want dit is dan zo'n einde. Er zien nog veel van. Maar dit is even de Pascal en Maarten versie. Hoppa! Deze,

0: Ik ben het in de richter van die dit caravan, hè?
1: Stefan, de kind is gewoon naar Oost-Loester, hè?
0: Jazeker.
1: Dat wist ze toch, hè? Gewoon via internet.
0: Dat is wat het is. En als ze dan zitten in zo'n caravan... Ja, ik weet niet of het in het toiletje er heet. Ik zou gewoon tegen Annemieke zeggen van, weet ze wat? Oh, het is 6 uur, ik moet zoeven, ik moet door het toilet. Ik moet even zoeken de caravan. En ik moet even bellen en loesteren. Kan toch gebeuren? En zei Annemieke, ik moest ook net doen bed. Ik heet Annemieke ons bellen. Wil ze weten wie het allemaal geeft. Ik ben ook benieuwd waar er naartoe gaat, dankzij Oostriek. Want het is natuurlijk een prachtig landje. Ik wil er binnenkort ook wel eens even skieren, ja. Goed, we blijven hier. Want we moeten de ganse zomer heerlijk lekker doorgaan. Voor de vuurgloeier doen. En dat blijven we ook lekker doen. Ja. En dat doen we natuurlijk met onder andere Willem Kurt Verfbuurker. Wat heet het deze ochtend allemaal voor ons?
1: Ja, nou, die heeft het over het volgende. Ik ben op weg naar Venlo.
0: Oh.
1: En ik groei veur met Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.
0: Dat is wel een hele goede plaat, Willemke.
1: Ja, ja, ja, ja. En dan heb ik ook nog Poolse Frank.
0: Ach, dan kunt er weer.
1: Ja, ja. Gin Dobreman, hè. Vandaag Bacciari.
0: Ja?
1: Met de klassieke Bistro Boda. Oftewel Sterk Water.
0: Sterk Water. Nou, Bistro ik klinkt goed, bistro maar Sterk ook, Water ja. dingetje.
1: Oh, daar is hij dan.
0: Ben.
1: De prins Oetgelijn.
0: Is er weer onze ja, eigen ja, ja, hoogheid, ja. Handje vast.
1: Hij zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Vandaag een lekker zomers klassiekertje, want ik denk aan... La Bomba van La King Bomba. Afrika.
0: Wat denkt hij wel niet aan, hè?
2: Ja, joh.
1: Patrick Maas,
0: ja?
1: Die heeft volgens mij naar Hansje Dekkers geluisterd.
0: Wieso? Heet het over ACDC?
3: ACDC, Highway to Hell.
0: Highway to Hell, ik hoor een stripje erbij zitten. Ik vind het wel bijzonder dat het spelen op... wel.

0: Aldo, ik hoop wel dat ze er opnames van maken en ons Noors toesturen. Dat we er toch even van Noor kunnen praten.
1: Nou ja, ik wil sowieso wel filmpjes ervan zien.
0: Ja, dat zeg ik. Ja, ja. Waarom?
1: Ja, dus ik ben wel erg benieuwd. Zijn er al meer dan een half jaar zijn ze mee bezig, hè?
0: Ja, ja, dat is laatst aan. Hebben ze ons laten zien dat het pontje goed bieloogt. Ja. Dat het gootje stort was, dat hij niet kan verzoepen in elk geval.
1: Ja. Freek de Vlieger. Ach. Ik denk dat die niks met het concert op het water te maken heeft.
0: Maar ja, goed, hey, dit is wel goed, hè, in het spelen. Maar het is ook bij de harmonie, hè?
1: Ja, ja, ja. Dat weet ik, maar toch niet. Daarin wel.
0: Nee, dat niet.
1: Goedemorgen, heren. Vandaag een beetje rondom de kerk aan de Rie.
0: Is dat een beetje, joh?
1: Ja, ja. Vandaag, Geer en de klassieker, de speeltuin.
0: Oh, van de Leentje van Capelle, hè?
1: De speeltuin.
0: Oh, ja, ja, dat vind ik wel leuk.
1: En daar hebben we al eens een keer een stuk van laten horen, natuurlijk.
0: Ja, dat kan je zo maar zien, joh. Dat was toch met dat jongske wat de tuin door de lip viel, of niet?
1: Hè?
0: Dat zit in dat liedje.
1: Oh ja?
0: Kent ze dat niet meer?
1: Nee, joh.
0: Nou.
1: Ik ken alleen het begin van dat nummer, hè?
0: Ja, dat is hem wel. Dat is hem, hè? Maar dat fluiten, dat is zo, hè?
1: Maar op de laad 1, hè?
0: Nou, let maar op. De eerste keer met die tanden op de lip.
1: Oh.
0: Nou, hele eentje, kom maar, joh.
2: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin.
0: Af en toe.
2: Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat.
0: Doe niks, ben ik zelf van.
2: Het is een eindbeeld.

0: Speeltuin, ik heet die verder en in de speeltuin is op dit moment aan de beurt André Simons. André, ook de man die aanstaande weekend weer op het podium staat met de harmonie van wel. Goedemorgen!
1: Goedemorgen, vrienden van de helreis.
0: Hallo man.
1: Ja, gisteravond generale repetitie gehad.
0: Ja, ja, gelukkig.
1: Het hele programma achter elkaar doorgejagen.
0: Alles goed gegaan?
1: Ja, geweldig. Dat werd mooi zo vandaag. Oh. Muziek op het water, mensen. Te mooi om te messen. Ja, wat hebben we dan? Nog een paar klassiekers. Ja, ook een paar klassiekers. We doen allemaal wel eens artiesten eigenlijk aan met. En
0: ja.
1: Bijzonder ook die terugkomen op de Naalde Nest. Twee Sam Theeuwen en Kip Spreunken.
0: Oh,
1: ja, dat zie je een paar. Hier de zangeres daar komt op de saxofoon.
0: Oh,
1: want die is afgestudeerd van het conservatorium.
0: Sorry,
1: begonnen bij ons harmonie. Daar zie je wel trots als je die hier
0: speelt.
1: Echt mooi. Maar een klassiekertje. Wat doen we ermee? We hebben Stairway to Heaven. En wat is dat nou? Hè? Dat, zien we, dat is een mix van Stairway to Heaven van Led Zeppelin.
0: Ja.
1: En Highway to Hell van AC/DC. En wat ik vandaag dan wil aanhoren is natuurlijk Highway to Hell. Even lekker stevig traag. Van AC/DC. Ja. Te mooi om te missen, zei ik al. Hé, hoi je wel. 400k is de penningmeester aan de record.
0: 400k? Oh, dat wil gij toch, hè? Boy, ik denk dat de kraan ook kunt om de foto's te maken, hè? Easy, easy. Highway to Hell, gaan we erbij zetten.
2: Over foto's gesproken. Ik krijg net bericht van René Tummers.
0: Ja?
2: Er is nog wakker.
0: Is er nog wakker? Ja. Wat niet gekke weer, jongens. Dan gaan we even kijken. We hebben er meer allemaal
2: hebben. Leuke belevenis, zegt hij.
0: Ja, ik voor.
2: Ja, ja, ja. Hij is een classic woensdag. Dan ga ik voor een plaat van de Golden Earring, That Day. Hij stuurt er ook nog een foto bij dat zijn vrouw met Helene op de foto ging.
0: Die ja, maakt toch wel geen medo, hè? Vind je ze ook niet?
2: Ik denk, ja, dan kunnen we hem wel bellen.
0: Ja, hey? ik vind of geet dat Lienke lukken ding. Dit is wel onder de gans onder de ploens door, hè? Dan moeten we wel even kijken of het dan allemaal gaat lukken natuurlijk, hè? Ja goed, de mensen die bij alleen hebben best wel bijzondere Lienen. Als we bijzondere Lienen gewoon uitgooien. Ik ken het soms zien dat we René Tummers toch aan de Lien kriegen. Toch even dat bijzondere moment even meekrijgen. Want ik vind het toch wel speciaal, hè?
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, hebben we... Hallo, is
3: dit... is de voicemail van de René Tummers.
0: Ah, ja, ja, kregen we dat weer. Zet van
2: die...
0: Ja, joh, het remoed zo. Maar hij heeft toch wel gezegd dat er maaltjes staan?
2: Nee, dat er net... Maar dat heeft mij net geappt.
0: En die net geappt?
2: Het net geappt.
0: Dan moet er toch wel aan hebben staan?
2: Ja.
0: Snap daar niks van. René, zet het ding eens even aan. Jong, kom op. Of,
2: Zit misschien niet te loest.
0: Is, ik ken ook natuurlijk. Ja, ja.
2: Ja, dat is bijzonder. Maar ja, goed. We proberen het gewoon dadelijk nog een keer.
0: Ja, we gaan het nog een keer over laten gewoon, hè. Dit is ook best wel ver, hè. Kijk, mijn snoek heeft er wel over, hè.
2: Ja, maar dat ging net al.
0: Ja, ja. Snoek heeft er twee keer over, let op. Zie ze, twee keer al.
2: En Chris de voicemail eraan.
0: Nee, let maar op.
2: Huh.
0: Nu is er even naar het toilet gelopen, denk ik. Met de toiletrol onder de palmboom.
2: Nou, ik heb ondertussen de foto van Helene en zijn vrouw.
0: Ik zie het, joh. Dat is ongelooflijk, toch? Ja. De vrouw heeft gezegd van, kom terug naar bed. Dat ken ook natuurlijk. Goed, nou, we hebben het geprobeerd om even de oefening te krijgen. Maar het gaat even niet lukken. Helemaal voor de Curaçao, René Tummers. Nou, alles zo'n belevenis.
2: Ja.
0: De oranje zomer samen met Helene op de foto. Wat hebben we nog meer?
2: Nou, Jo Oetheidse natuurlijk. Die is gewoon in onze provincie op een fiets richting Gemeng. En hij gaat mee met Otje Oetneer met 10cc en Dreadlock Holiday. En een schone dag, zegt er erbij. Ja, dat kent natuurlijk, hè. Jos Kerris. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Vandaag op deze Classic Woensdag. Ik voorkom je buitenspelen van Bonnie Sinclair.
0: Oh, hoe is
2: dus daar weer een stripje erbij.
0: Geen probleem.
2: En Robert Loek, pak ook nog eventjes erbij. Die zegt, goedemorgen nog even. En dan mogen we naar huis. Hè? Is dat nu nog aan het werk?
0: Geen idee. Met helemaal in orde.
2: Ja, natuurlijk, hè. Hij gaat ook met 10cc mee.
0: Oh, ook al. Ja, nou, ja, dat heb wel helder in één keer met 10cc met Dreadlock Holiday. Ik ga maar zeker weer een stripje bij zitten. Deze dag van we spelen iets heel fijns. En dat is de Burglar. Ja. En dan doen we met klassieke muziek.
2: Ja.
0: En dit is ook zo lekker. Sam Felder, Olivia Dean met Ram Me In. Vandaag gaan we ook weer een koffiepakket weggeven. Ligt bij de middels van Maarten. We hebben vandaag een koffie drinken. Twee dames. Oeh.

0: 2023 weer op een lekker bedje. Bij een graad of 24, 26. Tenminste, ik hoor niet van hoe het gerekend is. Maar het is normaal niet zitten. Ongeveer 24 graden. Ho. Als er zit in Curaçao. Hey, ik heb een nummer gekregen van René Thomas. Ja. Ik heb hem nu wel kunnen bereiken.
1: Ik ben benieuwd.
0: Of er op een bijzondere manier ophangt bij René Oetbroensum. De wensen doe je natuurlijk, hè. Als dit nummer niet werkt, dan weet ik het al niet. Ah. Dat we voor de politie hebben dit gekregen.
1: Dit werken.
0: Ja, dit hoop ik toch ook, hè. Of er zit... ja, dit kiest er... Ja, hallo?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Ik kreeg een piep te huren. Het zal niet goed zien, denk ik, of al.
1: Nee, ja, ik weet niet.
0: Bijna wat het is, maar op een of andere manier is het toch heel ver door. In de
1: laatste keer, hoor.
0: Ja, dat is echt de allerlaatste keer dat we bellen. Toch 3-0 voor, wat een gedoe is allemaal.
1: Ja, het is lastig.
0: Zeker lastig, joh. Zonne afstand.
1: Nou, altijd spannend.
0: Ja, altijd spannend.
1: Weer een piepje.
0: En als je nu 1-0 minder draait, wat krijgen we dan?
1: Ik kan ze proberen.
0: Ja, dat kan ook.
1: Dat is toch wel echt de laatste keer, hè?
0: Dat is echt not found. Nou, dat gaat helaas niet lukken. René, fijne vakantie, jongen. En fijn dat ze ons even alles doorsturen, toch, vanuit Curaçao. We gaan even kijken wat we op dit moment allemaal aan de lijn hebben. En dat is een hele belangrijke. Onze man, die we al kennen als Rob, de taxichauffeur.
1: Ja.
0: Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Vertel, wat is er gebeurd?
2: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Wat is dat?
2: Ik ben gisteren toch vroeger begonnen, maar 10:30. Mm-hmm. Vanuit Venray, een Valleys combinatie via Groeningen.
0: Groeningen?
2: Utrecht, Hoogvliet, Rotterdam, Erasmus, Bergen op Zoom.
0: Nou.
2: Wow, naar Eindhoven.
0: Mm-hmm.
2: En toen heb ik s'avonds nog een rit opgehaald van Zaventem Airport via Eupen naar Auken. En vandaag begin ik op de middagdienst. Ik heb straks een ritje opholen op Charleroi Airport.
0: Ja.
2: Ja, ik heb gisteren ook nog, toen ik aan het rusten was, een flinke hagelbui net gemaakt. Ik zat toen in Wouw. En Wouw, dat ligt in de gemeente Roosendaal.
0: Ja.
2: En ik heb ik toch het vandoor gestuurd. Misschien kunt je wat te zeggen.
0: Ja, dat hebben we toch.
2: Wat betreft de vogeluur, dan ga ik voor Nick McKenzie met Hello, Good Morning Hawaii.
0: Good morning,
2: ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio, hoor.
0: Radio is in, inderdaad. Ik hoop niet dat er saai is met die kuls allemaal bedaakt.
1: Nou, dat viel we met. Ja.
0: Ja, echt hoor.
1: Ja, dat waren net van de grote. Hè. Dat is ook van de...
0: Van die kleine curls. Maar het schrikt zich wel. De barst natuurlijk als de ganse dag vol ik met hagel. Hè. Goed, dankjewel. We gaan Nick McKenzie erbij zitten. En vandaag ook weer veilige kilometers. Dan de andere taxichauffeur, Remco.
3: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo,
3: hier Remco, de taxichauffeur.
0: Hallootjes.
3: Classic woonzicht. Ja, dan wou ik toch nog eens gaan gaan voor Whitney Houston.
0: Met?
3: The greatest love of all. Dan moet er toch eens een keer in komen. Goedjes, Remco. En tot morgen. Hoi, hoi.
0: Dankjewel, Remco. Heel veel lekkere, gevoelige muziek. Heerlijk, daar ga ik allemaal van, hoor. Hadden we Jo al gehad, die een fietsen was?
1: Jo, ja, al gehad.
0: Ik vind nog wel foto's binnenkomen van Kritje Penders. Prachtige foto's.
1: Ja, prachtig.
0: Maar goeie genne, vervloeien van hem.
1: Nee. Ik ben bij Stefan Penders gebleven.
0: Mm-hmm.
1: Zeg, goeiemorgen, Pascal en Maarten. Voor de volgende week had ik graag Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Dus dan mag ze ook wel een stripje erbij zetten.
0: Go Your Own Way,
1: en
0: ja.
1: En Marcel, de krantenbezorger uit Weert,
0: mm-hmm,
1: is ook weer op pad. Zegt, voor US dollar 85 is voor de Platinum Tour bij Elvis, zegt
0: hij. Oh, is dat zo?
1: De Platinum Tour, Graceland. Zijn vliegtuigen en zijn persoonlijke bezittingen, auto's, et cetera. Dat kun je dan zien, zegt hij. Is echt wel de moeite waard.
0: Mm-hmm.
1: En dat zegt ook Roland de Buxemeester. Het is wel de moeite waard, Pascal.
0: Ja, ja, maar ja, dus... vrienden, ja, ja. Ik moet eerst mijn vrouw overhalen. Maar die zegt, wie lang is dat vliegen? Zeg, nou, een uurke of zo.
1: Nee, ik heb een uurke of zo.
0: Ja, een uurke of...
1: Over de plas.
0: Ja, een uurke of 13.
1: Oh, dat bedoel ik.
0: Ja, toen kwam de keutel. Dat was het wel, hè.
1: Mooi.
0: Hadden we Michel Rutte nog wel gehad?
1: Michel Rutte? Dat weet ik ook niet meer.
4: Ja, goedemorgen, Pascal en Maarten. Michel Rutte.
0: Rutte.
4: En op deze classic woens ik gewoon even een nummer van Fleetwood Mac.
0: Ja, zo wel.
4: Seven Wonders.
0: Seven Wonders had hij, zo wel.
4: Goed, je is fijn uitzending en radio, hè.
0: Radio, hoor. Dan hebben we twee keer een Fleetwood Mac erbij. Ja. Geen probleem. Oké, Goldberg. Nou, zullen we even over de Pearl gaan praten?
1: Ik ken nou.
0: Ja. Doen we met Josje Rook. En wat zeggen we dan? Gene Dobre.
5: Gene Dobre, Maarten en Pascal. Goedemorgen, gloeiwapjes op deze classic Goonzig. Ja, gisteravond ben ik naar het subsidiecafé geweest. Voor een bijeenkomst van de gemeente Brunsum en de provincie. Over subsidies en het aanvragen van vergunningen voor evenementen. En dat was best wel interessant.
0: Ja, dat klopt.
5: En we gaan nog wel het nodige van gebruik maken, denk ik.
0: Ja, zeker, joh.
5: En voor de vuurgloeier. Ook gedacht aan Tjewonde gitaren.
0: Ah, kom eens weer.
5: Met Kviate Vervorsag. Ja, ja. Oftewel, rode gitaren is dat vertaald. Met de bloemen en de oren. En dat liedje is uit 1968.
0: Mooiste geeken.
5: En ik zou zeggen, ik maak er een hele schone dag van. En op Wiedersnitzel. Oh, en radio.
0: Ja, maar goed, dat is geen onvoorstelbare dag was. Zo wie gisteren. Dan hadden we deze platen zo in kunnen knallen natuurlijk. Hè. Maar dankjewel. En interessant natuurlijk, allemaal die subsidies. Want sommige verenigingen hebben er best wel nodig. En ja, de Jos rookt daar zit bij ontzettend veel verenigingen. En dan kennen die mensen wel een beetje de weg wiezen. De wie ze aan die subsidies gaan komen. En dan kunnen we helemaal mooie culturele dingen voor organiseren. Dat is toch allemaal wel prachtig. Nou goed, dankjewel daarvoor. Dit is in de Simple Mind. En hey. Zullen we het gewoon bekend maken? We willen vandaag koffie drinken. Maak je mijn kans op een groot pakket? Kom toe de pakketjes halen, Maarten. Want
1: ik wil het doen, ja.
0: Ik wil het niet koffie. Aan de koekjes zetten. Hè? Dat mag niet.
1: Dat heb ik al gedaan.
0: Oh, sorry. Wow.

0: aquí ja vingut el text. El text és la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la. La, la, la, la. Chocoladevla. Lekkere vla. En koffie, dat geven we deze ochtend weg. BL1 door de ganse week. Maar, voor het zover is, kom je eens even naar Marietje Makiels. Goedemorgen, Marietje. Welkom bij de uitzending, vriend.
1: Hey, goedemorgen. Hallo. Ja. Het is woensdag. Midden van de week weer. We gaan weer in de goede kant van de week. Het weekend. Ja, mannen, mijn volgluur voor deze klassieke woensdag. Dan ga ik voor All That She Wants van Ace of Base.
0: Ace of Base?
1: Man, ik wens je een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. En dan horen we morgen weer, hè. Adieu, hoor.
0: Radio, Marietje, dankjewel. Ace of Base heb ik al lang in mijn gehuurd. Gewoon zeker op een Lieske de Bie zitten, hè. Geweldig, jongens. Huppakee, hop, hop, hop, hop, hop. Helmut Weissel, goedemorgen.
2: Oh. Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Classic woensdag, oftewel Classic Friteuzendag, niet te zwaarden. Ja, welke plaats zou erbij kunnen horen? Ja. Nou, dan ga ik in dit geval, gezien het thema van de dag, buitenspeeldag, ga ik voor George Michael met Outside in dit geval. Ja. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio, hè. Moet ook wel lachen.
3: Ja,
0: dat moet lachen. Dus ik denk dat ik pak mijn koffie drukken was. Hé, hey, Maarten, dat is vacuüm verpakte. Kent ze die de ruik?
3: Ja, een beetje wel.
0: Geen niet, man.
3: Een beetje wel. Trouwens, toeval wil, Helmut Weiss heb je net.
0: Ja.
3: Die andere weerwaarnemer, Peter Meijer, heeft ook het ingeschikt.
0: Ja.
3: Dan zegt Classic Woensdag, ik gewoon voor Frank Boeien en Kronenburg Park.
0: Oeh, dat is ook de schoen in Kronenburg Park. Zit dat Marco Staal zit zijn bijdrage verwijderd.
3: Dat is een keutel ingetrokken.
0: Ja, dat kan ook niet. Henke Leenders, hef.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
4: Hier Henk de taxichauffeur.
0: Hallo.
4: We zijn vandaag op Doordrijf woensdag. Eens voor Status Quo.
0: Ja.
4: Met Pictures of Mastic Man.
0: Oh, dit is een soort plaat.
4: Ik wens jullie een prettige dag in de studio.
3: Dankjewel, jongen.
4: En waarschijnlijk tot morgen. Radio.
0: Radio, dat komen we wel voor, hè, tot morgen.
4: Ja, Pascal, Henk, nog een keer.
0: Ja.
4: Ja, vanmiddag naar de school goed.
0: Ja.
4: Dan heb ik nog eens een keer een ritje naar Breda.
0: Breda, ja.
4: Voor mijn zo goed als nieuwe fiets op te halen.
0: En,
4: elektrische fiets weliswaar.
0: Oh.
4: Radio, hè?
0: Radio, hè?
3: Zo goed als nieuw.
0: Ja, de tweedehands voetbalfiets gekocht. Maar dat is zo'n jong, hoor. Dan kan ik wel fijne ritjes maken. Want
3: als de batterie maar goed is.
0: Ja, dat kun je wel. Het Henk Goor doen we ons oog.
5: Koffie, koffie, lekker bakkie, koffie.
0: Ja, doe zit hier wel een beetje te ruiken. Ik zeg dat het ken gaan in, man. Dat is allemaal vaak in verpakken vandaag. De wetsmaten het allemaal niet kent.
3: Er zit altijd wel een beetje een luchtgeetje in.
0: Oh, is het dat?
3: Ja.
0: Dat kan ik zo zien dat je met inpakken. Dat het een klein beetje blijft hangen in die tas. Waar drinken we vandaag koffie mee? Dan moeten de mensen onthaaien. En straks tussen 9 en 10 kan ze appen. En als ze dat dan in de uitzending komt en de duistere goede namen vertellen, dan krijg je zo'n pak best wel hupsje koffie. Ja, hè?
3: Lekker, hoor.
0: En niet sommige, hè. Er zitten een mokbie en koekjes zitten erbij van alles. Nou, wat zijn de namen?
3: Keukjes erbij.
0: Ja.
3: Ja.
0: De mensen zijn wacht op de namen. Kom maar.
3: Oh. We hebben op de koffie vandaag...
0: Ja.
3: Suzanne Zegers, net van de Bokkeriers truc.
0: En?
3: Beppie.
0: Suzanne Zegers en Beppie. Oh, onthaal die namen.
3: Zellig.
0: Suzanne Zegers en Beppie Graaf. Dan drinken we vandaag koffie mee hier bij L1. Hey, en dit is Abba.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Deelnemers van besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden uitgewisseld moeten harder worden aangepakt, zeggen Kamerleden. Ze vinden zelfs dat deelname als georganiseerde misdaad moet worden gezien. Drie jongeren die bakstenen gooiden vanaf een viaduct in Landgraaf staan vandaag voor de rechter. Dat gebeurde op verschillende momenten in 2023 en 2024. De Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Dit keer wordt het verhaal verteld van een Limburgse verzetsgroep.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
2: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
4: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
2: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Bizen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op bizen.nl. Het enige dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
6: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op bizen.nl.
7: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Stiel AccuPower? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
11: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
10: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
12: Wil je je huis vernieuwen zonder stress? Laat je adviseren en inspireren bij Jisk, Velderhof en Meubelzorg. Comfortabel wonen begint bij Retailpark Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen? Daar wil ik heen.
13: Liefde voor Limburg.
14: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: naar zijn bus. De bus terug met DXS Elvis Bus Maarten. Hallo, met DXS Bus Show. Hey.
1: One for the money, two for the show.
0: Hallo, de brever aan de Limburgse Elvis, hup. Tonight, Twain, that don't impress me much, GBL1. Bussen nog niet wakker? Nou, dan ga ik even wakker maken, jongens. Wakker weer.

0: Dat is het zeer zeker. Classic Cole zingen. Hoppakee. Eén plaats vind ik nog. Die we net voor 7:30 gewoon draaien. Maar er moet nog een keer van alles bier komen om dat rieken. En dan gaan we weer even naar Postel. Naar Johan, goedemorgen.
1: Ja. Goedemorgen, man. Goedemorgen, volgens mij. Je bent hier ook weer een Postel.
0: Hey, jokkertje.
1: Ja, vandaag begin ik een beetje later. Omdat ik eerst naar de visio. Ik helemaal fit ben vandaag
0: voor het
1: komend weekend.
0: Wat is dat?
1: Want dan is El Mundo Fantasia.
0: El Mundo Fantasia.
1: Dat bestaat inmiddels alweer 10 jaar.
0: Ja.
1: Daar gaan we natuurlijk ook alweer de ganse dag voor je samen met de vriend Rob Loek.
0: Met Rob Loek? Oh.
1: En voor de vorige uur kwam ik vandaag met Always Look on the Bright Side of Life.
0: Ja, daar kon je strupje bij zitten.
1: Dat is wel leuk. Straks gewoon echt naar Waalwijk hier, dus ik blijf vandaag in Nederland. Voor de rest heel erg met werken. Werk zijn voor de verzamel, dus sommetjes en radio.
0: Radio, inderdaad. Daar moest ik wel goed kloven maken natuurlijk. Hè? Want het kent zomaar best wel een oerputter de dag zien... als ze de ganze dag erom moest bonjouren.
2: Nou.
0: En zeker in de jokerpak zit er wel prachtig goed.
2: Dat is wel warm, denk ik.
0: Ja, dat kent zomaar warm weer. Misschien is er wel een ventilator voor zich, dat wens ik niet. Hè? Josje Tossings, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hello. Hallo, man.
3: Ja, we zijn er weer vandaag. Maandag vrij gehad. Ja, gisteren ook later begonnen.
0: Ja, dat dus dacht al.
3: Ik was zich net naar u gloesteren.
0: Nee, maar nu wel, jongens, pas op.
3: Ik
0: was
3: niet inspreken, als ik het zo zeggen.
0: Ja.
3: Of de raadvuur. Maar voor de vergloeier van vandaag zeg ik Simon en Garfunkel.
0: Oh, met?
3: Bridge over Troubled
0: Water. Ja, Bridge over Troubled Water, hè.
3: We zeggen, jongens, maak er een zoenen dag van.
0: En domme.
3: Voor alle gluwappies aan tussen de lintjes.
0: Dat doen ze ook.
3: En tot morgen. En radio.
0: Radio, stijg maar op. Hoppakee, naar grote hoogte. Onze grote vrienden, dat is immers minder dan Josje Tossings. Goedemorgen, René Bergbier. Welkom in de uitzending.
4: Nee, het is gewoon zonnige woensdagmorgen.
0: Ja?
5: Van hou je weten wel, van ACDC. De groeten en Adiwa.
0: Radio, zitten we schipje erbij. ACDC met Highway to Hell.
2: Het zijn kachin, zegt Frank. En daarom wil ik toch TNCC met Dreadlock Holiday horen.
0: Dreadlock Holiday, TNCC, schipje erbij.
2: Petra Stroom, die zegt goedemorgen, Maarten en Pascal. Harold Melvin en de Blue Notes met Satisfaction Guaranteed.
0: Oh, dat is sowieso hier bij LA, bij de volgende uur. Satisfaction Guaranteed.
2: We hadden Ruudje Bout al even in de uitzending, hè?
0: Ja.
2: Die kwam toen met Love Over Gold, hè?
0: Ja, van Dire Straits, ja.
2: En nu zegt hij, als je op vakantie gaat naar Duitsland... Ja. Hier zijn de Duitse klassiekers, zegt hij erbij.
0: Ja, liedjes?
2: Nee, dan heeft hij toch echt over eten.
0: Eten?
2: En daar staat op nummer 1 staat de currywurst. Op 2 staat de schnitzel.
0: Ja.
2: En op 3 staat de braadworst.
0: En worst eten en kartoffelsalade, bijvoorbeeld, hebben ze ook.
2: Die staat op nummer 9.
0: En er was er meer Duits. Leberkäse, hebben ze dat ook?
2: Leberkäse. Ja, nummer 20.
0: Echt hoor?
2: Ja, echt.
0: Oh.
2: Weisswurst hebben ze ook.
0: Oh, dat vind ik fijn.
2: Zwijnenhaksen. Nummer 13, het ongeluksgetal.
0: Dat is wel lekker, jongens, Zwijnenhaksen.
2: Ja. Ja, ja.
0: En speetsel, hebben ze die ook?
2: Speetsel. Dat moet ik even op het lijstje gekeken, hoor.
0: Oh, nummer 14.
2: Nummer 14. Ja.
0: Nou, zit er gewoon door het uur. Dankjewel voor die bijdrage. Ja. Dus als ze naar Pruisen geeft, dan kent... Ja, met z'n wel. Onze grote vriend Steven van Ingen, die ging natuurlijk door Pruisen heen, zo naar Oostenrijk toe.
2: Ja.
0: Dan kan je iets van die kaart pakken, hè. Ja, dat kan
2: ik ga even verder. Dominique namelijk zegt, goedemorgen. Klassiek woensdag, ik gewoon voor... Islands in the Stream van Dolly Parton.
0: Oh, dat is zo'n...
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Maar volgens mij... Maar goed, daar hebben we natuurlijk onze grote vriendin Monique de Marketens.
0: Nou, die kennen het alles.
2: Nee, hij staat niet op de lijst. Nee. Patrick van de Ven.
0: Ja.
2: Dat had ik nog nooit gezien.
0: Nee, gewoon niet.
2: Vogelier. Ha, hier met Patrick. Uit wel. Ik speel zaterdag ook met de Harmonie met.
0: Echt hoor.
2: Ik doe meer met André en Hans. En ook ik wil Highway to Hell.
0: Wel, Sjoen, nou goed, bieden de gasten allemaal niet van wel hebben bieden bij ons in de uitzending. Dat wil wel zeer, zeer spannend. En hoe heb ik begrepen van onze grote vriend André... dat hij stiekem iets gefilmd heeft.
2: Ja, dat heeft er ook gedaan. Alleen, dat ken ik net echt. Het kennen we laten zien, maar dan staat het filmpje op zijn
0: kop. Ja, maar laat maar huren dan.
2: Dat kennen we laten huren.
0: Laten we even huren,
2: dat is altijd wel goed, hè?
0: Ja, ik ben benieuwd. Ja, ja, ken ik.
6: Van de kant tot de grens, van de hei tot de
0: bank. Is dat niet van Guus Meeuwis,
2: ja, maar dan op zijn wels.
0: Op zijn wels.
2: In zijn wels.
0: Maar dat is die clandestine, opnames, Maarten. Ja. Dan mogen we het allemaal niet zomaar laten huren. Dan moeten ze het wel allemaal meegemaakt, hè?
2: Het heet nu net Brabant, maar wel mijn dorpje aan de macht.
0: Ja, die zien er helemaal van zon op zijn eigen dorpje. En ik snap dat ook wel. Dat is een iconisch dorpje. We hebben zelf een rondleiding gehad. Marco Achten, hallo! Ja.
7: Goedemorgen, de Witte Haai.
0: Het
7: is een classic woensdag. Zoeken we natuurlijk klassiekertjes.
0: Zeker.
7: En ik zat zo te denken.
0: Aan?
7: Doe er maar eens eentje van André van Duin. Zo van. Willempie zie je overal. Ja, ik blijf toch wel geen.
0: Ja, zeker.
7: En ik zeg weer de groetjes en radio.
0: Radio. Dankjewel, Witte Haai. Marco Achter voor die bijdrage. Nou, zo meteen een formie. Maar eerst de herfstzadenband en over de galijnen. Voor onze lijn.
8: Rechts.

0: Zeven geworden op deze dag. Dat hebben we gewoon nog... Fossie.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
2: Hallo,
1: goedemorgen. Hey. Wappies. Nou, dat is alweer onze classic woensdag.
0: Dinsdag.
1: Nou, dan probeer ik voor sommigen een beetje in de stemming te komen met Holiday van Madonna.
0: Oh, lekker man.
1: Van hoorde ik je net dat die lekkere donderdag en vrijdagheid vertrekken naar Oostenrijk.
0: Heerlijk, hè?
1: Dat doen we precies een week later ook. Oh. Dus dan... ja, lekker. Goeie dat dagen in het uitschiet.
0: Ja.
1: Nou, maak er allemaal een goede werkdag van. Fijne vakantie voor degenen die vakantie krijgen aan Radio.
0: Radio. Radio, ze gaan allemaal Oostenrijk, hè. Oh, ze gaan allemaal jodelen, hè. Dan pak je allemaal de lederhozen aan, hè.
2: Dat is wel een beetje jaloersinnig.
0: Ik ben jaloers. Ja, zeker ben ik jaloers. John, dat heb ik al lang niet meer gehoord.
3: Goedemorgen. Pascal en Maarten neem ik aan. Tot Pascal en Maarten daar zijn.
2: Ja.
3: Goedemorgen, gloeiwappies. Ik wens u iedereen een hele fijne dag verder. En ik ben een paar dagen was ik er tussenuit.
0: Ja, wat heb je gemist?
3: Ik had een bruiloft, had ik een paar dagen vrijgepakt. We zijn weer fris en fruitig erbij. En vandaag is crazy woensdag. Of
0: ja,
3: de,
0: classic.
3: De woensdag is vandaag, hè.
0: Ja.
3: Dan is meestal...
0: klassiekertjes.
3: Ja, dan ga ik voor Piet Veerman met Sailing Home.
0: Oh, sure.
2: Sailing Home.
3: Dus, goed zo. Hey, groetjes en de chauffeurs onder ons, home tussen de lijntjes.
0: Radio. En wat moeten we dan zeggen? Sailing Home, Sailing Home, Lease Academy.
2: Ja,
0: dat is dan wel jammer, hè.
3: Ja, dat klopt, jongens. Het is klassiek woensdag, hè.
0: Ja, dat maakt niet zo goed. Maar dan moest ik even nog terugkomen met een andere vugloyer. Zo meteen nog meer.
4: This generation rules the nation with Russian.

0: de stereo en overal. Hoppakee, doorgaan met de vurgloeier. Marlies Heijnen die zegt: goedemorgen, TCC, Dreadlock Holiday, weer een stripje erbij. Hoppakee, gaat hel vandaag tussen ACDC en TCC. Welke gaat het leren? Dat is nog even afwachten, maar eerst moet ik even kijken wat Maarten allemaal in zijn liedje.
1: Ja, Frankie Dolls heb ik bijvoorbeeld. Die zegt: nee, maar Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac, welke?
1: Go Your Own Way.
0: Ah, daar stripje erbij, hoor, gaat ook hel.
1: De Berenman, Bill Lawrence, Love Really Hurts Without You van Billy Ocean.
0: Oh, lekker man.
1: Ja, zeker. En dan heb ik hier Sjaak van Neer. Geweldig om het speeltuinlied nog eens te horen. Mijn ouders hebben meer dan 40 jaar een speeltuin gerund. En daarom hebben we dit liedje op hun crematie gedraaid.
0: Oei, ja, dat zien we wel herinneringen dat ze denken van...
1: Zeker. Ja. Dan een heel verhaal van Ron. Die zegt: goedemorgen Pascal en Maarten. Vandaag op Classic Monster begon ik voor Earth, Wind and Fire. It's written in the stone.
0: Oh.
1: Misschien ook een leuke categorie voor op het rad. De mooiste intro's.
0: De mooiste intro's. Ik nou, zomaar kennen je al. Ik ben trouwens Robbie Bakkers vergeten. Er woont noodweer in de disco.
1: Oh ja, dat zie ik, ja.
0: En zo'n pleetje heb ik gestuurd, maar ik heb er niets over zeggen.
1: Leon, die zegt ook... TCC vind ik toch wel een goeie, ook met Dreadlock Holiday.
0: Ja.
1: En Wilbert van der Heijden zegt... morgen, mannen, vandaag zit ik te geneten in de Ziggo Dome.
0: Hoe heet erin dan?
1: Van Iron Maiden.
0: Oh, lekker, man.
1: Run for Your Life World Tour. Ja, nu weet ik dat dit het normale genre is van Eugen Show... maar in het kader van Dinkens Out of the Box vroeg ik hem toch om. Onder het thema van Woeste Woensdag, Wasted Years. Dat is mijn favoriet van Iron Maiden.
0: Ik was net een kijkje, we hebben de foto's van vroeger... maar ik ben er 4 jaar geleden ook geweest
1: van Iron Maiden. Nog,
0: ja, dat was een fantastisch concert, heerlijk.
1: Annemie dan, die zegt... goedemorgen Pascal en Maarten voor de volgende vandaag... de Les Humphrey Singers met To My Father's House.
0: Ja, ja.
1: Marlies Zijlstra, die wil dan weer AC/DC.
0: Oeh, het werd spannend.
1: Dat is namelijk een van mijn favorieten.
0: Echt hoor.
1: Er zet er maar een stripje bij, zegt ze... ik wens u een schone dag.
0: Ja.
1: En dan heb ik hier binnengekregen onze boekenman.
0: Oeh, Wimpje.
1: Wim Krinks.
0: Ja.
1: Hij wil Shocking Blue met Venus.
2: De volgloeier.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. It's a close call. We hebben 2 platen met dezelfde nummerkens, jongens. Dat betekent dat we even kunnen zeggen... de komende halve minuut... kijk eens stummen. 1 TCC, 2 ACDC.
1: Zo.
0: 1 TCC, 2 ACDC. 1 TCC, 2 ACDC. Laten we zien op gelieke uur te zien gekomen. Maar die hebben niet welke in mijn kop. Hoppakee. 1-1-1. Ja. 1 is
1: TCC, 2 is ACDC. Mannen uit Welden weten we wel, hè?
0: Ja, dat snap ik. Mannen uit Welden, hè?
1: Ik zie veel eindjes binnenkomen.
0: Ja, twee, nee, wacht even, die 2 stellen. Hop, die gaan erin en ik ga er weer. Even snel, even goed kijken. En ik hoor tellen, Maarten.
1: Ja, ik tel goed.
0: Ja, zit er een beetje even in.
1: 1-1-1, 2-1.
0: En stop! Ja. Zo. Oh, dit telt niet meer mee. De letter telt niet meer mee.
1: Nee.
0: Voorzien de route. Deze ochtend is het geworden. Oh, ik had... Ik had het zo leuk gevonden als we even die vette plaat doen wel konden draaien. Want ik ben ook wel fan van ECD. Maar het is toch deze geworden. Limmick heeft je stem voor TCC met Dreadlock Holiday. Dankjewel voor het stemmen. En dit is de vogel op deze Classic Holiday.

0: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
1: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
2: Sanjin. World Class Radios.
3: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
4: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
3: One World. Many Stories. De wereld danst in Brunsum.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Het is 7:30. Dit is het Elle Nieuws met Janne Hoofs.
16: Goedemorgen. Deelnemers van besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden Kamerleden, bleek tijdens het wekelijkse vragenuur. Ze vinden zelfs dat het moet worden gezien als georganiseerde misdaad. De justitieminister en Kamerleden zijn geschokt door de zedenzaak die vorige week aan het licht kwam. De politie heeft 4 mannen aangehouden voor het drogeren en daarna verkrachten van vrouwen en het delen van beelden daarvan op social media. Ook een 49-jarige man uit Hegelsom werd aangehouden en zit nog steeds vast. 3 jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. In februari 2024 werden 4 jongeren aangehouden tussen de 17 en 19 jaar uit Landgraaf en Eigelshoven. De minderjarige wordt al snel naar huis gestuurd. De 3 anderen moesten een maand blijven. Bij de incidenten zijn gelukkig geen gewonden gevallen, maar raakte wel een auto beschadigd. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd. Volgens de plastische chirurg die de robot heeft meeontwikkeld is de operatie goed verlopen. Daarnaast moet de robot uiteindelijk over de wereld gaan. Het doel is dat de zorg beter wordt en dat de kosten beperkt blijven. En de Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Dit keer van Partizanen. Het wordt gespeeld door toneelgroep Maastricht, dat nu nog bezig is met de voorstelling over de bokkenrijders. Partizanen vertelt het op ware feiten gebaseerde verhaal over een groep onervaren verzetstrijders uit Baarlo die tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog meer dan 30 Duitsers tot krijgsgevangenen maakt. Vorig jaar draaide in de Rode Hal al de voorstelling Het Geluk van Limburg. Het weer. Vandaag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over. En het wordt maximaal 19 graden.
17: Liefde voor Limburg, dit is L1.
18: De L1-ochtendshow.
19: Goedemorgen Limburg.
17: De

0: een icoon, hoe die jongen dacht. Kim Wilde, Phil Gehorst, zingen ze nog een Venlo. Huur in de grensbergen, kost er nog een kieken. En hoe kent ze loester en al?
1: L1 Media Overzicht.
0: Ondanks de afgesproken wapenstilstand hebben Amerika en Iran elkaar vannacht weer bestookt. Begon allemaal toen Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter uit de lucht zou hebben geschoten. Amerika reageerde erop door allerlei plekken in Iran aan te vallen, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
0: Na die aanvallen bestookte Iran Amerikaanse doelen en Rijn, Kuwait en Jordanië. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend.
3: Een groot Amerikaans tabaksbedrijf blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wiet-experiment. Dat ontdekten de Groene Amsterdammer en Investico. Dat is echt niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en het CDA.
4: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten. En dan nu blijkbaar markt ziet in wiet. Dat vind ik niet erg goed nieuws.
5: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Dus dat het normaliseert. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
3: Het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur kan worden gehouden. En wat het effect is op de volksgezondheid.
0: En in Belfast zijn gisteravond rellen uitgebroken. In de Noord-Ierse stad is veel woede nadat op social media een video was verschenen van een migrant die meerdere keren instak op een slachtoffer en zwaargewond naar het ziekenhuis moest. Nu is in Belfast een vlammende pan geslagen, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd. Ja, pas aan het einde van de avond begon het heel hard te regenen en toen kwam er ook een einde aan die rellen.
0: Belfast hield al rekening mee dat het uit de hand zou lopen. Uit voorzorg gingen veel winkels dicht, werden busritten geschrapt en gingen evenementen niet door.
3: En dan het Nederlands elftal, dat is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Het verschil met New York is groot, niet alleen omdat het in Kansas een stuk warmer is, zegt commentator Arman Afskroeloe.
7: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
3: Ja, vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen, kunnen daar komen kijken.
0: Kleine stad, 600.000. Och, dat wel, hè. En dan de voetbalsters van Nederlands elftal. Die zijn ondanks een 3-1 thuiszege op Polen veroordeeld tot de play-offs in een kwalificatietraject voor de WK van die dames weer van volgend jaar. Oranje had gelijk spel nodig bij Frankrijk, Ierland, maar de Fransen wonnen met 1-0. En daardoor plaatste Ziekje zich als groepswinnaar rechtstreeks voor het toernooi daar in Brazilië.
3: Het is 10 juni. Wat staat er nou nog meer op de kalender vandaag? Nou, oud-ministers Van Ark en Koolmees worden gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bill Gates getuigt achter gesloten deuren voor Amerikaanse parlementariërs over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En de Duitse president Frank-Walter Steinmeier bezoekt tijdens de tweede dag van het staatsbezoek aan Nederland de Staten-Generaal en de haven van Rotterdam.
0: Nou, je mag ook naar Limburg komen. Ik kan er even een lekker stukje fly met ons gaan delen. Lekker even proeven. Proemen, fly. Want dan komen we nu drie hier bij L1 in de L1 Ochtendshow. In de werk te hebben pakken koffie weggeven. En in het zomergat.

0: Ja, je hoeft natuurlijk lekkere koffie bij. Een gans koffiepakket hebben we hier voor zich. En dat gaan we doen meteen maar er eens een keertje uitpakken. Want ik ben erg benieuwd wat er allemaal in zit. Als ze nog niet mee hebben gekregen. We geven de weg. Deze week en volgende week. Oh, daar zitten we weer aan de koffie.
1: Ik zit weer aan de koffie. Ik zit er eens op te lezen.
0: Net wat het is, we zitten gewoon gelijk te volgen met koffie, hè Maarten?
1: Ja, ja, natuurlijk.
0: Lekker man.
1: Deze koffie komt uit het hoogland van Pasco, Peru.
0: Zo.
1: Waar hoogte tot 1700 meter zorgen voor een verfijnd en complex smaakprofiel.
0: Oh.
1: Sinds 1997 produceren familieboerderijen hier duurzame koffie met traditioneel vakmanschap, moderne kwaliteitscontrole en het zorgt voor natuur en gemeenschap.
0: Dit huurigeer, duurzame koffie, wat een motto hebben natuurlijk. Hè? Lig even aan de kant, jong, want we hebben ze een andere taak. En die andere taak heeft te maken met iets heel fijns, wat we dagelijks doen. En dat is natuurlijk even gewoon kijken in de provincie wie het er eigenlijk goed ziet wat betreft het weer. En
1: ja.
0: Ja, er is gaat kapot op televisie bij alleen, want dat is nog steeds 0 graden.
1: Ja, maar dat is niet als dat doen weer niet. Hè? Mm-hmm. Dat komt automatisch, komt dat erin. Dat zeggen we dan wel weer bij. Maar ik zit even naar die pleetjes te kijken.
0: Ja.
1: Weet ze nog van gisteren, van Helmoet? Dat was heel donker.
0: Ja, wat donker, joh. Ja, dat donker was echt niet normaal. Dat was echt,
1: Vandaag ziet het er het anders op.
0: Oh, ben benieuwd.
1: Laten ze kijken.
2: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show.
0: Oh, joh.
2: Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we vandaag weer de rommel Zuidoosten, starten we een ander weertype dan gisteren. Hadden we gisteren het rijden bewolking, vandaag ziet het een stuk vriendelijker uit. Vandaag is het half tot zwaar bewolkt weer. Als we Zuidoosten richting Oosten gaan, zien we daar ook weer gelukkig de opkomende zon verschijnen. Die vanochtend rond 5:23 haar reis begonnen is en vanavond rond 21:49 haar reis eindigt. De dagen worden steeds langer. We kruipen langzaam naar de 21 juni toe, waar de astronomische zomer gaat beginnen natuurlijk. Ja, als we het oosten richting het noorden gaan, zien we ook daar die half tot zwaar bewolking hangen. Vriendelijker weer dan gisteren, nogmaals gezegd.
1: Ja,
2: temperatuur 10 graden, 1 graadje minder dan gisteren. Er staat ten opzichte van gisteren een zwakke wind. Er zijn wel behoorlijke windvlagen die temperatuur af en toe doen kelderen. Maar goed, het is momenteel droog. Beloven nog droog te blijven. Maar hij heeft toch een code geel voor vanmiddag aangekondigd.
0: Echt,
2: dus denk eraan. Pet, paraplu en poncho, altijd nodig. Wens je verder. Fijne uitzending. Fijne dag toe. Radio.
0: Dankjewel, Helmoet Weiss. Inderdaad, het is een beetje waterig, maar leuk van zin. Maar ik ben even voor Oedin kieken.
1: Ja.
0: Volgende week, maandag 23, dinsdag 26 en de woensdag 27 graden. Wow! Ja, dat ziet er goed uit.
1: Maar hoe? Ziet er goed uit, man. Moeten we werken gewoon, hè?
0: Ja, joh, maar goed. We hebben airco hier, hè. Dat veld. Dat is altijd kaart.
1: Ja, oké, maar ik ga wel een beetje van dat betere weer.
0: Doe wel, hè. De buzzelbroen van de vakantie.
1: Ja, gelukkig wel. Laten we weer gewoon. Want dat zunke, dat schijnt overal. Ook bij Peter Meijer.
3: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een frisse ochtend, graadje of 11, 12. Wel met zon, een beetje wolkjes aan de lucht, toch wel wat blauw ertussen. Ziet er op zich prachtig uit. Er is wel wat wind uit kracht 2 à 3. Wordt maximaal een graadje of 18, 19. Maar een buitje is vandaag ook zeker nog niet uitgesloten. Eigenlijk kort zeg, groeizaam weer. Ik zou zeggen, de groetjes. En tot morgen.
0: Tot morgen vanuit Venlo, Blerik. Prachtig om dat allemaal te zien. Dat is ook behoorlijk Grundo.
1: Ja, dat zeker. We zei ook groeizaam weer.
0: Groeizaam.
1: Ja, ja, ja. Ja. En het klinkt ook goed hoor, naar de enthousiast van ik.
0: Ja,
1: joh, Peter.
0: Het
1: ja,
0: grote...
1: de kracht. André van Maris dan. Ook daar groen, groen, groen.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze woensdag morgen benoemt de grashoek de weerwaarneming.
0: Bij man.
4: Een heerlijke blauwe log op de achtergrond. Dat doet er altijd vrolijk goed smergens. Het geeft moed voor de dag, maar tja. Ik denk dat het vandaag toch weer een beetje naar het water gaat vallen.
0: Echt hoor?
4: Er gaan talrijke buien op ons afkomen vandaag. En er kan regen, onweer, alles kan erbij zitten. Zelfs een hagelbui, dus niks is onmogelijk vandaag. En met een temperatuur van tussen de 17 en 18 graden. Ja, dan mogen we eigenlijk niet mopperen, maar dat is toch wel echt te fris voor de tijd van het jaar. Dus vanmorgen nog een beetje koud, klein beetje wind, heel klein beetje maar. Maar dat zal allemaal in de loop van de dag nog wel weer gaan verhangen. Ik wens u in de studio en een hele fijne dag vandaag. En radio.
0: Radio, laten we even genieten van deze ochtend. Vanmiddag misschien even de ogen toe, door even een beetje siesta. Ik kan ook, ja. Dat heb ik ook denk aan de warme temperatuur.

0: aan de Dolly Dot. Let me just a little bit more. De beste liefde heb zo van Urich. Zeker bij de ooievaars in Gennep. Ik was er net nog een kieken, Maarten. En ik zag in ieder geval... Ja, ik heb dat voor het verhoor gelezen. Dat er één keer waren er nog maar drie. En toen dachten we van... Oh nee, het gaat dan weer foto bij die ooievaartjes.
1: Ja, maar... Oh, ik zag dat ze echt... Het gaat best goed volgens mij.
0: Ja, ze zien er nog twee over. En dat gaat ook best dus groter dan ooit. En ja, daar moet ik meer van weten eigenlijk. Moeten we er straks even achteraan gaan bellen. Want er zien wel mensen die er meer van weten... die dit ook in de gaten haaien. Want er worden steeds updates weer gelinkt via de... Via de site eigenlijk van de gemeente Gennep en visupgennep.nl/ooievaar. Kent ze het allemaal lezen, dat is meneer Leo. En meneer Leo hoort dadelijk even in de uitzending horen. Maar, kent ze nog dit boek zo, Mike Tyson?
1: Ik ken wel de hond Tyson. Dat is van een van de goede wapjes, hè?
0: Ja, en Blackie kent ze die, was onze woord
1: vroeger. Mike Tyson kent natuurlijk ook die oude bokser, hè?
0: Ja, was gisteren even nog een paar jaar weer terug in Amsterdam... om door een koffieshop te openen, een tweede koffieshop. Het was een kort bezoek van de bokslegende, maar wel krachtig. Ja, werd het, hè? Kamen een hoop fans op af die toch een glimp van hem wilden opvangen.
2: It was amazing. It was my idol. It's incredible. He gave me a hug. Was amazing. It was amazing. It's amazing.
3: Sure, how is it to be in Amsterdam? No interviews?
4: Gekkenhuis.
5: Dat is wel druk.
4: Gekkenhuis. Maar was er niet heel lang. Maar goed, is legend, hè? Ik speelde al Pancha toen ik op de middelbare stond.
0: Ja, mooi man. Die Amsterdam is allemaal horen Mike Tyson hier staat, hè? Hey, dan nog een lekkere rondvaartboertje pakken. Even door de kanalen heen en hoppakee. Je was er maar even door de Maas heen gevaren. Je had er gewoon nog een glimp kunnen opvangen. Maar goed, oh, dat nieuws bereikt CBL1 in de Elke Ochtendshow. Waar we straks dus gaan bellen met een ooievaardeskundige. We hebben niet of ze gewoon redden door een Gennep, die ooievaars. Ah, ik heb goede hoop. Ja, ik hoop wel. I wish, kunnen wij wel zeggen. En wij zingen terug voor Stefke Mirakel, Stevie Wonder.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Kijk op rousseau.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd. Deelnemers van besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld moeten harder worden aangepakt, zeggen Kamerleden. Ze vinden zelfs dat deelname als georganiseerde misdaad moet worden gezien. De Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Dit keer wordt het verhaal verteld van een Limburgse verzetsgroep.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
16: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
17: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
16: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
18: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
16: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden.
19: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
20: Houd misdaad uit je buurt.
19: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
21: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
22: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
23: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
24: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
22: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
25: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
26: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
27: Met Rousseau chocolade.
26: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
28: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
29: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
30: Hoe kom ik hier weg?
29: Vragen die over je toekomst gaan.
31: Hoe word ik beter in mijn vak?
29: Of één die je wakker houdt.
32: Hoe begin ik weer met werken?
29: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.

0: En if you like to papa key. Nou, er werd allemaal weer zijn oers gebracht door de ooievaren, Maarten. Dit was ook gebruikt door de ooievaren. Netjes neergelegd. Maar ja, hoe gaat het dan met die ooievaars? We gaan zo meteen even bellen met deskundigen daarover. Dat is Leo Dane, want we volgen de ooievaars natuurlijk in Gennep.
1: Vrieftien pupje uit die ogen.
0: Even wakker weer, hè.
1: Spring maar uit die warme bed.
0: Zeker, zeker.

0: over het knusse Marktplein loopt of lekker geniet op een van de terrasjes, ja, dan moet je eigenlijk niet vergeten om naar boven te kijken. Want bovenop het historische stadhuis, daar klepperen de ooievaars al zo'n 20 jaar vrolijke deuntjes. De Nest ligt er al jaren mooi bij. De nabijgelegen waterrijke natuurgebieden die zorgen voor voldoende voedsel. En soms genieten ze wat langer van de gastvrijheid in Gennep en blijven ze zelfs overwinteren. In het voorjaar dan broeden ze en dan worden de eieren gelegd. Maar ja, we weten ook wel dat de laatste 4 jaar is het helemaal niet zo goed gegaan met die ooievaars.
1: We hebben het continu in de gaten gehouden, elk jaar weer. En iedere keer zagen we dan, floep, floep, gooiden ze die jongen over dat nest heen en naar beneden.
0: Ja, dat is instinctief door de ooievaars gebeurd. Daar moeten we toch eens even over doorpraten met een deskundige. Dat is meneer Dane. Leo Dane, goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Volgens mij hebben we toch wat positief nieuws. Want we volgen een klein beetje de updates die u uitbrengt via visitgennep.nl. Hij heeft al 25 keer een heel mooi verhaal gestuurd. Eerst was het zo van, er waren er 4 en toen waren er nog 3. Maar we hebben er nog wel nog 2 over. We hebben een mooie foto op LNTV. En daar zien we ze toch dat ze behoorlijk aan het groeien zijn. Zal het dit jaar goed gaan met de ooievaars in Gennep?
2: Ja, ik hoop het wel. Ik bedoel, er wordt weer een keer tijd, hè?
0: Eigenlijk wel, na al die jaren, hè? Want ja, waar lag het de afgelopen jaren dat het zo misging?
2: Nou, dat komt eigenlijk door, ja, er wordt dan van alles gesuggereerd en verteld natuurlijk. Maar het komt eigenlijk puur en alleen doordat ze eigenlijk in een verkeerde periode geboren zijn. Dus als ze net uit het ei kruipen, zijn die jongen nog heel, heel zwak en moeten ze eigenlijk door de ouders goed warm gehouden worden. Maar ja, als ze dan in zo'n gruwelijke regenperiode geboren worden, ja, dan wordt dat nest wordt op een gegeven moment kletsnat. Dat wordt doorweekt. Het wordt wel elk jaar maken we dat schoon, zodat het goed water doorlatend is. Maar toch wordt zo'n nest gewoon, het nestmateriaal wordt gewoon helemaal nat.
0: Ja.
2: En dat die ouders lopen dan door een weiland en die komen kletsnat terug, ja. En dan kunnen die jongen niet tegen. Dan krijgen ze longontsteking en gaan ze dood. En dat is eigenlijk het grote euvel.
0: Ja, 19 mei was voor de eerste keer beschuit met muisjes in Gennep. 2 dagen later, 21 mei, nog een keer. Nu zijn er nog een paar over. En we hebben toch wel een klein beetje geluk dan. Dat het zonnetje ook wel volop geschenen heeft. En deze ochtend ook weer. En volgende week ook weer. Maar ja, goed, we hebben ook wat mindere berichten gehad. Want ik begreep, vorige week zijn er toch weer een paar overleden. En dat heeft ook natuurlijk normale consequenties. Zoals een braakbal bijvoorbeeld. Dat kan ook, hè?
2: Ja, ja. Bij eentje hebben we er gehad, de eerste, die jongens zijn gulzig. Dus als de ouder het eten, voedsel uitbraakt, zeg maar, wat hij gevonden heeft, dan vliegen die jongen er bovenop en die gaan schrokkend naar binnen. Je moet eens een keer live beelden kijken, dan zie je gewoon dat die jongen echt naar alles naar binnen schrokken. En eentje had er een te grote kikker, zeg maar. En daar heeft hij een hele poosje me zitten slikken. En ik kan hem niet wegkrijgen. Zo'n jong verzwakt dan, omdat het nog klein is. En dat stikt letterlijk en figuurlijk in de prooi.
0: Ja.
2: En dat tweede jong, wat niet verteert bij een ooievaar, dat braken ze uit als een braakbal. En dat tweede jong, dat heeft een braakbal in zijn stot gehad. En kreeg het er niet uit. Ook lang mee zitten soebatten om dat ding eruit te krijgen, maar dat ging niet. En daar is hij op een gegeven moment ook verzwakt en ingestikt. Ja. En dan is het over.
0: Lijken wel de 10 kleine kleuters, hè? Die zaten op het hek.
2: Ja,
0: aftellen naar 0 eigenlijk dan. Maar goed, we hebben er nog 2 over. Als we even kijken overal, hoe gaat het voor de rest met de ooievaarpopulatie in onze provincie?
2: Nou, met de rest gaat het redelijk goed. Er vallen hier en daar wel best wel wat jongen af. Dus dat bijvoorbeeld een ooievaar 4 of 5 jongen heeft en dat er maar 2, net een gaan of 2 of zo overblijven. En, maar we hebben gisteren nog een nest van 4, 2 nesten van 4 geringd, een nest van 3 en een nest van 2. En ja, op zich gaat het niet verkeerd dit jaar. Nee. Dus ik hoop dat de Gennep ook dit jaar weer goed gaat.
0: Ja, zo is tijd worden. Dan moet je ze wel nog namen gaan geven en gaan ringen, hè?
2: Ja, precies. Ja, dan gaan we rond 24 juni of zo. Dan gaan we ze een keertje ringen er ergens.
0: Ja, het zou mooi zijn na 4 jaar weer een keer daar Gennep, hè?
2: Ja, zo precies. Ja, zeker. Dat is ook mooi. En ja, goed, er zit al langer een domper op van, ja, weer niks. En dan hoor je de mensen van, god, ik ga het altijd mis. Maar Ja, dat is gewoon puur toeval. En hopelijk gaat het dit jaar dus dan eindelijk weer goed.
0: Onze luisteraars van L1 die sturen ons dagelijks foto's en zeggen van ja, kijk maar eens even aan Gennep, daar gaat het hartstikke goed. We blijven allemaal lekker meebidden dat het allemaal goed blijft gaan, meneer Dranen. En dat we binnenkort kunnen zeggen inderdaad, we gaan ze ringen. En dat we daar in Gennep weer extra beschuit met muisjes kunnen halen dat ze het overleefd hebben.
2: Ja, laten we het hopen. Nou, dat is heel leuk. Dat ze er allemaal positief allemaal zijn.
0: Ja, zeer zeker. Wij volgen. We vinden het hartstikke leuk. We hebben de slechtvalk al gevolgd. Ja. En de Vendraaien en Weert overal zo'n beetje. Maar nu natuurlijk ook daar de ooievaar staan in Gennep. Ik dank u even voor de toelichting dat we weten waar het ligt. Dat het een beetje met het weer te maken heeft. En ja, volgende week lekkere temperaturen. Het gaat wel goed komen, zeggen we dan in Limburg.
2: Zo is dat. Laten we het hopen.
0: Ja, meneer Van Daden, dank je wel, hè.
2: Yo, dank je wel.
0: Hoi, hoi. Dit is L1 en Taylor Swift. Op een lijn.

0: de fiets, kom in de winch. Toon Engels deed de paddingen, hier ben je alleen. Jodendaap, probeer de pol. Voor half negen worden in de L1 Ochtendshow. En let op, doe de namen komen straks nog één keer voorbij. Die de kans geven op een heel fijn koffiepakket. Maar eerst even.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ondanks de afgesproken wapenstilstand hebben Amerika en Iran elkaar vannacht weer bestookt. Het begon allemaal toen Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter uit de lucht zou hebben geschoten. Amerika reageerde erop door allerlei plekken in Iran aan te vallen, zegt correspondent Sjoerd Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
0: Na die aanval bestookte Iran Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend.
3: Een groot Amerikaans tabaksbedrijf blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wiet-experiment. Dat ontdekte De Groene Amsterdammer en Investigo. Dat is echt niet de bedoeling, zeggen de ChristenUnie en het CDA.
4: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten. En dan nu blijkbaar markt ziet in wiet. Dat vind ik niet erg goed nieuws.
5: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Dus dat het normaliseert. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
3: Het doel van het wiet-experiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. En wat het effect is op de volksgezondheid.
0: In Belfast zijn gisteravond rellen uitgebroken. In de Noord-Ierse stad is veel woede nadat op sociale media een video was verschenen van een migrant die meerdere keren instak op een slachtoffer en zwaargewond naar het ziekenhuis moest. Nu is in Belfast de vlammende pan geslagen, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
6: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd. Ja, pas aan het einde van de avond begon het heel hard te regenen en toen kwam er ook een einde aan die rellen.
0: Belfast hield al rekening mee dat het uit de hand zou lopen. Uit voorzorg gingen veel winkels dicht, werden busritten geschrapt en gingen evenementen niet door.
3: En het Nederlands elftal, dat is uiteindelijk aangekomen in Kansas City. Dat is de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Verschil met New York is groot. En niet alleen omdat het in Kansas een stuk warmer is, zegt deze commentator.
7: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
3: Nou, vandaag werkt Oranje een open training af, zoals dat zo mooi heet. Hè? Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen, kunnen daar dan komen kijken.
0: Olé! Ja, je weet hoe het gaat dan, hè? Alles Oranje daar. Wat gebeurt er meer vandaag op deze woensdag de 10e van juni? Oud-minister Van Hagen en Koolmees die worden gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bill Gates getuigt achter gesloten deuren voor Amerikaanse parlementariërs over zijn banden met de zedendelinquent Jeffrey Epstein. En de Duitse president Frank-Walter Steinmeier die bezoekt tijdens de tweede dag van het staatsbezoek aan Nederland de Staten-Generaal en de haven van Rotterdam. Daar zijn we helemaal bijgepraat hier in de L1 Ochtendshow.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg.

0: Toonel wat jij kunt doen.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Half negen, dit is het LA Nieuws met Janne Hoofs.
5: Goedemorgen. Een patiënt in het Maastricht UMC Plus is geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot. Die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd. Volgens de plastisch chirurg die de robot heeft meeontwikkeld is de operatie goed verlopen. Daarnaast moet de robot uiteindelijk ook over de wereld gaan. En het doel is om de zorg beter te maken en dat de kosten beperkt blijven. 3 jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. In februari 2024 werden 4 jongeren aangehouden tussen de 17 en 19 jaar uit Landgraaf en Eggelshoven. De minderjarige werd al snel naar huis gestuurd. De 3 anderen bleven een maand vastzitten. Bij de incidenten zijn gelukkig geen gewonden gevallen, maar er raakte wel een auto beschadigd. Deelnemers van besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden Kamerleden, blijkt tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Ook vinden ze dat het moet worden gezien als georganiseerde misdaad. Aanleiding is de zedenzaak die vorige week aan het licht kwam. 4 mannen werden aangehouden voor het drogeren en daarna verkrachten van vrouwen en het delen van beelden daarvan op social media. Ook een 49-jarige man uit Hegelsom werd aangehouden en zit nog steeds vast. Een auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand in Neerbeek. De brandweer was er snel, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Volgens de correspondent wordt de oorzaak van de brand nog onderzocht. Er wordt wel rekening gehouden met brandstichting. En de Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical, dit keer van Partizanen. Dat wordt gespeeld door toneelgroep Maastricht, dat nu nog bezig is met de voorstelling over de Bokkenrijders. Partizanen vertelt het op ware feiten gebaseerde verhaal van een groep onervaren verzetstrijders uit Baarlo, die tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog meer dan 30 Duitsers tot krijgsgevangenen maakt. Vorig jaar draaide in de Rode Hal al de voorstelling Het Geluk van Limburg. Het weer. Vandaag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over. Het wordt maximaal 19 graden.
4: Dankjewel, Janna. Dan gaan we even naar het verkeer toe. Kjeld, goedemorgen. Wat is er aan, jong?
6: Goedemorgen. Ongeluk gebeurt. De kruis Bergen ligt midden in de bocht. Voor de afrit Meersen.
4: Dankjewel voor die melding. We zien er ook op dit moment een kwartier vertraging.

0: vandaag? Wat er is er vandaag? Schoen zien. Ik weet dan van vroeger, toen we klein kindjes waren. Toen hebben we ook nog veel boete gespeeld. Maar vandaag zit iedereen weer met de laptop in de hand. Daar moeten we niet door, mensen.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Nou, Wurgels, Vreugde, Vogels, bij Alijn lust altijd wel een lekker bakje koffie. We hebben er al deze ochtend door. Nou, moet eerlijk toegeven, ik heb er al 3 op. Dat is behoorlijk wat. Dat is ook wel heerlijke koffie die we vandaag hebben. Keukske erbij.
2: Ons zo wakker blijven ook, hè?
0: Ja, zeker dat. Ja. We geven deze week koffiepakken weg. En dit zomer, een gans pakje. Daar heb je ganse doerstom met spul. Het zit allemaal in, man.
2: Ja, met een...
0: pak koffie.
2: Koffiebonen, pak koffie.
0: Wat zit er nog meer in? Keukjes, zei je al.
2: Er zit een mok in.
0: En een mop, mok.
2: En keukjes.
0: Keukjes? Ja, die zien wel lekker,
2: dat
0: die
2: keukjes. Dat zijn keukjes. Van die keukjes die ze erbij krijgen, als ze koffie gaan drinken ergens, hè?
0: Ja. Die kent ze ook met soppen. Ja.
2: Soppen.
0: Maar goed. Wat we nodig hebben zo meteen, dat zijn de namen van de mensen die bij ons hier en de Z-Kind koffie in drinken zien. En die namen die hebben ze straks weer nodig tussen 9 en 10. Als we een tijdje geven van app Noen en L1, dan moesten de namen even appen. Kom ze in de uitzending, dan krijg je dat ganse koffiepakket, zomaar van L1. Die eerste koffiepakket die zien al uitgegeven. De eerste ging door Wilma van de Venne uit Meerlijk. En gisteren ging met de Lin naar Corrie Peters Keulers. Die gaan er binnenkort lekker gewoon genieten. En dan natuurlijk even de vraag. Wat drinken we vandaag koffie mee? Nou Maarten, zeg het maar.
2: Een beetje een verjeurderskoffie.
0: Echt hoor.
2: Ja, want Beppie die zit aan de koffie. Net 80 jaar geworden. En Suzanne Zekers, net gekomen van de Bokkeriers.
0: Suzanne Zekers en Beppie. Ja. Nou drinken we koffie mee. Onthaai goot die namen. Ze hebben ze straks nu de Gibi L.

0: Freedom van George Michael in de Ellen Often Show. 8:15 geworden. En we kregen zojuist al de melding van Kjeld. En die melding ging als volgt.
1: Goedemorgen, ongeluk gebeurt. De Cruise Bergen ligt midden in de bocht. Verder af dat Meersen.
0: En inderdaad, we zien op dit moment nog dat de weg door afgesloten is. A2 zuidelijk richting vanaf Maastricht, Aachen Airport. Afgesloten in verband met de aanrijding op de Kruisberg. Hou daar rekening mee met een aanzienlijke vertraging.

0: Boutje, de London BTV L1 in de L1 ochtendshow van deze woensdag, dat het ook buitenspeeldag is. Maar goed, gisteren hebben natuurlijk de acteurs van de Bokkenrijders ook weer gespeeld. Fantastisch spektakelstuk eigenlijk. We hebben er al van allerlei beelden van gezien. Of van die drones boven de luxoten. Nou, de eerste keer kon het allemaal niet zo goed doorgaan. In verband met de regen en zo. Maar goed, nu op dit moment is het allemaal weer een volle bak aan de gang. Allemaal in het stadion De Geusels. Maar toneelgroep Maastricht kijk alweer vooruit, want precies een week door de première is een nieuwe grote Limburgse theaterproductie aangekondigd. Want vanaf mei volgend jaar is de Rode Hal in Kerkrade per partisanen te zien. Dat is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een groep jonge verzetstrijders uit Bolder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het script wordt geschreven door theatermaker Teu Boermans, die het verhaal 30 jaar geleden ook al verfilmde voor de televisie. En de regie liep ook dit keer weer in handen van Servé Hermans. Onze collega Jolien Linssen sprak met beide makers. Jolien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dit project stond al langer in de pieplijn.
1: Ja, dit soort grote projecten die komen natuurlijk nooit zomaar van de grond. Hè. En Teu en Servé die hadden al in 2019 plannen om een hele grote mega-musical te gaan maken samen. Dat ging toen niet over de Tweede Wereldoorlog, maar over de 80-jarige oorlog. En er zou een nieuw theater voor gebouwd moeten worden in Heerlen. Uiteindelijk is dat gestrand, is dat plan niet doorgegangen. Ze kregen de financiering niet rond. Maar toen is natuurlijk wel het zaadje geplant voor die samenwerking. En Teu Boermans, niet te vergeten, is de grote man achter het succes van Soldaat van Oranje, het nieuwe spektakelmusical Willem van Oranje. Dus ze had echt wel vaker met dit bijltje gehakt. En is voor Servé natuurlijk ook een hele interessante man-maker om het samen te werken. Mm-hmm. Ja, en Servé had inmiddels veel grote regionale spektakelproducties op zijn naam staan. Bokkenrijders is de lidse nu. En het is ook heel slim natuurlijk om die nieuwe productie nu aan te kondigen. Vorige week voor de première van Bokkenrijders. Er is heel veel aandacht voor. Dus die pakken het moment natuurlijk.
0: Ja, een beetje commerciële zet om nu het verhaal van de Baarloekse partisanen te gaan vertellen. Waarom is dat verhaal vandaag nog relevant eigenlijk, Jolien?
1: Nou, het is Servé zag van, ik heb de serie, want Teu Boermans had dus een serie gemaakt in 1994. Die is toen heel goed ontvangen. Twee Gouden Kalveren, onder andere voor Huub Stapel, die een van de hoofdrollen speelde. En Servé zag van, ik heb als kind, toen ik net zelf begon met toneelspelen, toen heb ik die serie echt verslonden. En in de afgelopen 20 jaar had hij met Huub gewerkt, met Teu, maar ook met Jaap Spijkers en allerlei andere acteurs die in die serie zoten. En dat, die partisanen kwamen altijd terug. Dat wordt altijd weer een gespreksonderwerp. Ja. En hij zei van, op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar dat is eigenlijk ook heel actueel in de wereld van nu natuurlijk. Wat voor te maken hebben met oorlog, met de dreiging van fascisme, de democratie die op het spel staat. Het gaat over een groep gewone Limburgers die in extreme omstandigheden handelen, een verzetsdaad verrichten. En ja, is dat goed of is dat fout? Want er gebeurt, er zijn natuurlijk, dat had allerlei consequenties. Ze nemen een groep van ruim 30 Duitsers krijgsgevangen. En ze denken, het einde van de oorlog is nabij, het gaat echt niet meer lang duren. Maar dan duurt de oorlog stukken langer dan verwacht. En dan moeten ze met die Duitsers in die bossen door in Noord-Limburg, van schuilplaats naar schuilplaats, er werden twee lui geëxecuteerd. Ja, wordt dat, wordt dat de bedoeling? Worden, ja. Is dat goed of is dat slecht? Door gaat het stuk over. Over wie ze moet handelen in extreme omstandigheden en wie ze moreel goede kennis blijven doen.
0: We hebben het net ook gehad over de televisieserie van Teu Boermans. Succesvol was dat in de jaren 90. Destijds in het Limburgs. Deze musical of spektakelstuk werd ook in de Limburgs uitgevoerd.
1: Nou, dat is een beetje de vraag. Ik denk het eigenlijk niet. Ik heb die vraag ook gesteld aan Teu en aan Servé. En Teu zag meteen, ja, dat zou geweldig vinden. Want hij had er echt van moeten vechten toen, bij de KRO in de jaren 90, om dat stuk in het Limburgs, of die serie in het Limburgs te krijgen. Want de KRO zag, ja, maar de rest van Nederland, die hokken af. Nou ja, uiteindelijk is het toch gebeurd met ondertiteling. Dat leek in het theater natuurlijk gat ingewikkelder. En Servé zag meteen, ja, 30% van onze bezoekers die komen van buiten Limburg, die moet het oog kunnen volgen. Dus misschien zullen er geen Limburgse elementen in zitten. Maar ja, zo wie je het van nu kan inschatten, zal het niet in het Limburgs gespeeld worden.
0: Ja, maar goed, we wachten even af. Maar Servé is wel al op zoek naar de nieuwe Huub Stapel. Wie serieus is de zoektocht voor de casting?
1: Ja, dat is natuurlijk nu de grote vraag. Hè? Want de cast is nog niet rond. Daar zullen ze achter de schermen ongetwijfeld mee bezig zien. En ik dacht zelf natuurlijk, ja, het zou geweldig zijn als het een Limburgse acteur wordt natuurlijk. Wie is de goede Limburgse acteur van dit moment? Mm-hmm. Joes Brouwers in de 20 had natuurlijk ook de hoofdrol gespeeld in het dagboek van een herdershond. Nou, zou dit niet een geweldige opvolger zien van Huub Stapel? Maar nu ben ik aan het dagdromen. Dit heb ik helemaal zelf verzonnen. Het lijkt natuurlijk ook vrij voor de hand. Nee, ik heb geen idee. Ze zijn druk bezig. Ze willen er nog niks voor zeggen. Toen moet het script onderschrijven. Dat zou ik zelfs, ja, we weten nog gaan niet precies welke rollen voor straks allemaal hebben. Dus er is gewoon nog heel veel werk te verzetten achter de schermen. En Huub Stapel, of hij een rol kreeg, dat is nog niet bekend, maar Sophie zou, ik hoop natuurlijk wel dat er op de een of andere manier bij deze productie betrokken is.
0: We zien dat Vreubi volgend jaar 2027 kan hem verwachten. En Gant Verhulp zich samen met de mannen gemaakt. En dat is te vinden op lnieuws.nl. Jolien Lintzen, dankjewel. Dit

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
2: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
1: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
2: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
3: Kubota minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Ik heb heel veel pijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd. Deelnemers van besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld moeten harder worden aangepakt, zeggen Kamerleden. Ze vinden zelfs dat deelname als georganiseerde misdaad moet worden gezien. De Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Dit keer wordt het verhaal verteld van een Limburgse verzetsgroep.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
14: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
15: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
13: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
16: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
17: Zou ze ook morgen willen invoeren?
16: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
13: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17.
18: Veel van 9, dit is alleen met extra verkeersinformatie. De A2 zuidelijke richting vanaf Stijn is de weg afgesloten in verband met de aanrijding op de Kruisberg. Je wordt vanaf de A2 geleid de hoogte van Maastricht Aachen Airport. Op dit moment worden de voertuigen die daar een ongeluk hebben veroorzaakt geborgen. En de vertraging is op dit moment nog 20 minuten.
19: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
20: Hoe kom ik hier weg?
19: Vragen die over je toekomst gaan?
21: Hoe word ik beter in mijn vak?
19: Of één die je wakker houdt?
22: Hoe begin ik weer met werken?
19: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
23: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen voel je 's avonds pijn onder je voorvoet. Herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
24: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
25: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
26: Voordeeluitjes.nl.
27: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
26: Voordeeluitjes.nl.
27: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
28: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
29: Houd misdaad uit je buurt.
28: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
30: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: koffieboe en hij moest wel melken. Want gisteren had een mevrouw die had geen koffiemolen. Maar ja, dat hadden we de buur even laten malen. Begon dan nog gewoon voor 10 uur. Want straks nooit hier, want ik heb een kleine. Ja, dan moeten we zorgen dat de koffie natuurlijk weg is. Maar dat kunnen we allemaal wel goed, mensen. Ik heb altijd een druim, Maarten. Dat is als op de kermis er weer is. Dan wil ik eigenlijk in een keer achter zijn hukske gaan zitten. Bijzonder chique, vette attractie.
1: Heb ik nooit gedaan.
0: Ik heb dat nooit gedaan. En daar roepen zo van...
2: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,
0: go. Nou, dat is een punt voor mij. Dat zei, ik heb eigenlijk geen bucketlist, maar dat is eigenlijk zo'n dingetje. Dat wil ik toch wel even doen. Maar hoe zei zo tegen mij? Van, ja, wacht even. Ik was niet de eerste die dat wil doen. Maar Zindro, die hebben dat gedaan.
1: Ik zoog Ties. Van een keer van Tropical. Dat het. Dit dreun van dicht waargemaakt.
0: Waar zit er dan? Welke kermis? Een hele? Een hele? Ja, echt hoor? Ja. Heb ze er opnames van?
1: Ja, doe ze maar.
3: Onze video, je moeder is je kwijt. Doe je melden bij de attractie, tuur je bij.
1: Ja.
3: Daar komt vette nieuwe baan, zit de kermis en hele. En die verder, hoor. Welkom in de EMI-hit, tuur je bij. Onze video, laat ze keren. De moeder is je kwijt, doe je melden bij de attractie. Ja, een beetje zo de hele dag zitten, een beetje roepen door dat ding. De mensen de kaarten verkopen, mensen hebben goede tijd. Ah, oh, het is het chicste wat er is, hoor. One more time!
0: God, hè? Ja, inderdaad, ja, ik zou het best wel een keer willen doen. Als er ergens een attractie is en je wilt je voor me regelen, ik ga me gaan bevallen.
4: Dit is L1. L1.

0: Lekker man. Lady Gaga, Bruno Mars, CBL, Die With A Smile, die L1. Even al verkeer kijken. We hadden een melding. De A2 zuidelijk richting vanaf Stijn is de weg afgesloten in verband met de aanrijding bij de Kruisberg. Je wordt van de A2 afgeleid. De hoogte van Maastricht aan een airport en de berging van de vuurtuigen is op dit moment bezig. Maar houd wel rekening met een vertraging van nog zeker 25 minuten. En dan even het volgende. Jongens, opgelet. Heb je vanmorgen gehuurd bij BNW koffie drinken?
1: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.

0: over een klein beetje, nou, guilty pleasures, wat ik graag wel eens een keer zou willen doen. Is natuurlijk wel een keer meibleren, bijvoorbeeld op zo'n kermisattractie. Dan roepen van... Klinkt heftig om dat allemaal een keer in te mogen duwen, die knipjes en zo. Maar ik kreeg gelijk ook een appje van een zekere Raymond. Hij zei...
1: Hey, Pascal.
0: Hallo.
1: Ja, je weet dat ik als hobby ook in de attracties werk.
0: Ja.
1: Ik kan dat al wel je regelen.
0: Oeh.
1: Laat maar weten.
0: Ja, laat me weten. Ik moet even bellen met Raymond. Ik wil even weten wat voor soort attracties dat eigenlijk wel niet zien, Maarten. Want ik vind het wel gaaf om een keer te roepen met zo'n vette galm erop. Jongens, jongens, wat was
2: er? Dan ben ik wel met.
0: Ja, dat is ze mee zeker.
2: Ja, zeker.
0: Moest ik een filmpje maken. Kijk of Raymond oppak. Ik heb wel even oefenen. Are you ready? Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
3: Raymond.
0: Hey, Raymond, goedemorgen. Met Pascal van L1.
3: Hey Pascal, jongen.
0: Goedemorgen. Ja, ja, goed, jongen. Maar het wordt alleen maar beter toen ik jouw appje hoorde. Dat je zei, je zou het wel voor mij kunnen regelen om een keer zo'n attractie mee te doen.
3: Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel dat gaat lukken, ja.
0: Maar welke attracties zit je dan normaal in?
3: Ik werk normaal in het Lunapark. Maar we hebben natuurlijk goede connecties. En ik zat te denken aan de rups misschien.
0: Oh ja, dat is gaaf. De rups, ja. Met de poes vangen, hè, zeggen ze dan. Go, go, go, go, go, go. Dus jij denkt dat er wel een keer mogelijk is. Maar waar zouden we dan naartoe moeten komen? Heb jij een lijstje met plaatsen waar het jullie aandoen eigenlijk?
3: Ik heb zo geen lijstje. Wat ik wel deed, en ik denk dat je dat misschien ook wel leuk vindt. Ja. Dat is eind augustus. Dat is op de... dat is in Zittard staat. En daar is, er is een driedaags evenement. En daar staan ook de nostalgische staan daar.
2: Is dat niet Sint-Rosa of zo?
3: Ja, Sint-Rosa, ja.
0: Sint-Rosa Festival. Ja. Nou, weet je wat? Dan moeten we tegen die tijden van met jou contact opnemen. En dan gaat Maarten mee, die gaat het dan filmen. En dan ga ik daar roepen, hallo, kom maar aan attentie. Ja, lijkt het maar helemaal gaaf. Dus dat ook weer afgestreept van mijn bucketlist.
3: Ja, ik ga kijken welke attracties ze dit jaar er neer gaan zetten. En volgens mij staat de rups daar ook.
0: Ah, mooi.
3: En anders hebben we misschien nog wel wat anders hoor. Want er staan er genoeg, dus dat komt wel goed.
0: Held, Raymond, held! Ja, dat gaan we regelen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. We houden even contact en je hebt mijn dag nu al goed gemaakt, kerel.
3: Ja, dat is goed, jongen. Fijne dag.
0: Dat wordt vet, jongens. Binnenkort is roepen. Op, op, op.

0: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
1: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een mensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
2: Met Rousseau chocolade.
1: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds

0: Die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd. Volgens de plastisch chirurg die de robot heeft meeontwikkeld, is de operatie goed verlopen. Met de robot moet de zorg beter worden en de kosten beperkt blijven. Drie jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. In februari 2024 worden vier jongeren aangehouden tussen de 17 en 19 jaar uit Landgraaf en Eichelshoven. De minderjarige werd al snel naar huis gestuurd. De drie anderen bleven een maand vastzitten. Bij de incidenten zijn gelukkig geen gewonden gevallen, maar er raakte wel een auto beschadigd. Deelnemers van besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden Kamerleden. Ook vinden ze dat het moet worden gezien als georganiseerde misdaad. Aanleiding is de zedenzaak die vorige week aan het licht kwam, waarbij ook een 49-jarige man uit Hegelsom werd aangehouden. Volgens Milou van der Kolk van het team Seksuele Misdrijven weten de slachtoffers vanwege het drogeren vaak niet dat ze misbruikt zijn.
1: Maar misschien heb je wel bepaalde klachten die je ervaart, die je misschien niet direct linkt aan mogelijk seksueel misbruik. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat je echt een katergevoel hebt de volgende ochtend, terwijl je geen alcohol hebt gebruikt. Bepaalde lichamelijke klachten aan seksuele lichaamsdelen. Of misschien flarden van herinneringen die je niet goed kan plaatsen. Als je die combinatie misschien met elkaar hebt, is het verstandig om toch eens een keer dat gesprek aan te gaan met wellicht je huisarts, of inderdaad te melden bij het Centrum voor Seksueel Geweld of Slachtoffer.
0: Vier mannen werden aangehouden in de zaak. De man uit Hegelsom zit nog vast. Een auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand in Neerbeek. De brandweer was zo snel, maar kon het niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Volgens de correspondenten wordt de oorzaak van de brand nog onderzocht. Er wordt wel rekening gehouden met brandstichting. En de Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Dit keer van Partizanen. Dat wordt gespeeld door toneelgroep Maastricht, dat nu nog bezig is met de voorstelling over de bokkenrijders. Partizanen vertelde het op ware feiten gebaseerde verhaal van een groep onervaren verzetstrijders uit Baarlo, die tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog meer dan 30 Duitsers tot krijgsgevangenen maakten. Vorig jaar draaide in de Rode Hal al de voorstelling Het Geluk van Limburg. Het weer. Vandaag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over. Het wordt dan maximaal 19 graden.
2: 3:30, we gaan even kijken naar de file op de A2 zuidelijk richting vanaf Stijn. Sta je daar al vast? De vertraging is meer dan 15 minuten. En dat heeft allemaal te maken met de nasleep van een ongeval.
3: Liefde voor Limburg, dit is L1.
4: De L1 Ochtendshow.

0: eerst een kuksje van... Nou, hebben ze een kuksje opgegeten, Maarten, van het pakket dat we weggegeven. Dat kent toch niet, jong.
1: Maar... Nou, dat valt van mij.
0: Dat valt van mij. Herhaal even alles bij jij.
1: Hier hups het kuksje, jong.
0: Oh, dit is toch over? Ja, ja. Goed, laat even liggen.
1: Het zit in een mok.
0: Gewoon even laat even liggen, want we hebben het nu dicht. Want dat is natuurlijk de prijs van vandaag. Want we konden wederom weggeven een heel groot koffiepakket. Dus kijk weer aan de lijn hebben. Goedemorgen met L1.
2: Goedemorgen.
0: Met wie is dit?
2: Met Bart.
0: Bart, goedemorgen. Is dit niet Bartje Kweens toevallig?
2: Ja, dat klopt, joh.
0: Ja, volgens mij zit in de koeienstal op dit moment een leunen.
2: Ja, dat is tof.
0: Wieveel koeien moest ze melken?
2: Om en om dan 140.
0: Oh, zo, dat is nog wel gret, hè. Dat heb ze wel even nodig, hè. Dan kan ze straks nog even door blijven loesteren nou, naar Ruud Kleine met Ruud de Regio, hè.
2: Ja,
0: dat scheelt
2: dat bij
0: robots hebben. Oh, kijk, dat is al een stuk makkelijker. Maar dan ben ze ook net zo vroeg wakker als ons, hè. Want wij zien er al om 6 uur. Dan moeten die koeien volgens mij voor de eerste keer gemolken weeren.
2: Ik ben normaal rond een uur of 4, zie ik op.
0: Oh, dat is nog vroeger als ons. Ga met dicht in doen, Bart. Hey, maar de dag begint natuurlijk altijd met een lekkere bak koffie. En ja, daar heb je gehoord dat we vandaag wederom koffie drinken. Met de belangrijke personen. En Maarten is al een shudder, maar hij zegt dat geen niet.
1: Dat heurt ze niks van.
0: Ik ken ze niet shudder met een pak koffie, want het is logdicht verpakt. Het geeft allemaal gaar niet.
1: Het ruikt toch wel lekker, hoor.
0: Ach, de godde. Dan moesten we het verdoen.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
0: Maar al heel vroeg deze ochtend toen hebben we verteld dat wij dat week koffie drinken vandaag. En de vraag is aan Bartje Kweens, hoe leunen in de koeienstal? Wij drinken de koffie.
2: Ja, met Beppe Kraft en Suzanne Zegers.
0: Weet ze dat wel zeker?
2: Ja.
0: Is het goed, Maarten? Helemaal goed. Ja! Hoppakee! Zeg maar tegen de koeien van, ja, het is goed, het is goed. Laat ze maar eens lekker loeien.
2: En ze mogen wat extra melk geven voor bij de koffie.
0: Ja, dat vind ik ook. Beetje koffiemelk, duurt er ook bij, hè? Ja, ik wens er alles van, hè. Zeker voor mensen die om weer of s'nachts al opstoren en begon zorgen dat het koffiepakket nou leunen toe ging naar de koeienstal.
2: Ja, denk
0: ik. Nou, dan alle 150 bossen doen meteen even allemaal een pootje gaan geven.
2: Ik zal ze wel even de grote doen vanavond.
0: Ja, doe dat even, hè. En als er nog dadelijk wat nieuwe geboren werden, dan mogen ze die Pascal en Maarten nemen.
2: Ja, dat is goed.
0: Ja,
2: sorry, ik werd hier ook nog geroepen.
0: Dat is
2: een
0: storing. Nou, dan gaan we maar lekker door. Want dan moesten we natuurlijk wel even opletten. Als die goede lampen beginnen te branden, dan is het wel een groot probleem. Maar Bartje Kweens, dit is het koffiepakket van vandaag gewonnen. Dankjewel, hè.
2: Dankjewel. Fijne
0: uitzending. Dankjewel. Voor de koeienstal. Dat je het goed hebt, Bart. Dat is in die kanja, jongens. Dit is in mijn...

0: ik wilde binnenkort ook Hans van Gorlum. Zit Rosa in de Rups. Raymond in het geregeld vergos.
1: Kennen we niet. Gert met Loestra's dom augtem.
0: Dat die Loestra's in die Rups zitten. Dat ik dan toch gewoon... ja, moet even regelen. Moet binnenkort even contact opnemen met onze vriend Raymond. Die is zelf in de Jimmy heet dat. Josten. Jimmy. Luna Park. Jimmy
1: ja.
0: is dat, hè.
1: Ja.
0: We hadden net in de uitzending de winnaar van vandaag van het koffiepakket. Dat was Bartje Quins. En Bartje zit in de koeienstal.
1: Ja, de buur zet er wel eens toe.
0: Oh, jongens, even. Dan kun je niet zien loeien. Zo. Nou, dan stuur ons even een foto. Hallo.
1: Dus okay. Blij met de koffie.
0: Ja, ja. Er is een foto vanaf de koeienstal wat op dit moment is. Met een machinaal 150 koe is dat door aan het melken. Het duidt hartstikke goed. Ja, en nu de melk kennen we straks weer de koffie groeien. Dat is natuurlijk fantastisch nu is allemaal weer. Dit is alleen, we gaan het straks ook nog hebben in een van onze uitzendingen over de buitenspeeldag. Want het is op dit moment niet echt voor kier als zo'n boetekiek. Maar goed.
1: De ganse morgen blieven terug.
0: Het blief gans terug. Ja. Dat is positief, Maarten. Dankjewel. Dan de politie huilt vandaag in de grote fatbike-controle. Dat gebeurt elders in het land, in Barendrecht. Want er wordt een nieuwe fatbike reality checklist gepresenteerd. En die lijst is bedoeld voor ouders, zodat ze weten waar ze moeten letten bij de fatbike van hun kind. Want uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes de verkeersregels wel kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting roekeloos gaan rijden. Ingrijpen van ouders kan ongelukken, hoge boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. En ook minister Karmans is bij de start van deze campagne. Hij wil liefst zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost wel wat tijd.
2: Dat is niet van een volgend schooljaar, maar van een schooljaar daarna. En dat is het snelst mogelijk traject, omdat dat wetgeving is. Ja, en ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld in...
3: Zou je ook morgen willen invoeren?
2: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
0: Ja, dat kost tijd. Dat wachten we even af. En dus vandaag wordt als eerste dus die Fatbike Reality Check geïntroduceerd. Dit is L.A. met Pitbull en John Biden en de Fireball in de Ellen Ochtend Show.
4: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: worden. I'm a fireball.
1: Pitbull hier bij L1, bijna 10 uur geworden in de L1 ochtendshow. Ja, het lijkt een slechte grap of een gevaarlijke qua jongensteek, maar de gevolgen die hadden desastreus kunnen zijn. Vandaag staan drie jonge mannen uit Parkstad voor de rechter, omdat ze ervan worden verdacht vanaf een viaduct in Landgraaf bakstenen en andere zware voorwerpen naar auto's te hebben gegooid. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Maar volgens justitie hebben de verdachten bewust het risico genomen dat automobilisten om het leven konden komen. Collega Frank Monen die volgt de zaak.
2: Het Openbaar Ministerie legt poging tot doodslag ten laste omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk. Gelukkig is dat in dit geval niet gebeurd. Er zijn zelfs geen gewonden gevallen. Maar er zijn wel meerdere mensen die aangifte hebben gedaan. En op verschillende momenten is er ook met stenen gegooid. Nou, we moeten even afwachten hoe de rechter en als eerste het Openbaar Ministerie dit gaat duiden. Vandaag wordt er een strafeis verwacht en de uitspraak in deze zaak die is pas over 2 weken.
1: Frank Mode, dankjewel. En zodra er meer informatie is, dan zien we dat allemaal op onze nieuwsite lnnieuws.nl. Dus bijna 10 uur, zometeen Ruud Kleine met Route Regio. Maar ja, voor er één ding doen. Even kijken op onze tweede kalender, de Scheldwoordenkalender, ja, wat er vandaag opsteedt. En wat je ermee te maken?
3: 10 juni. Doe shop.
1: Shop. Shop. Wat een nette koeien van Bart Kweens. Hoe leuk.
3: En een
1: shop. Wat was er dan?
3: Een dommerik.
1: Ik gun het wel eens. Wat was er toch een shop? Nou goed, dan doen we het vandaag mee. Dat was het met Ruud. En dit is Fleetwood Mac. Go your way. Tot morgen vroeg. 6 uur.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
2: Outdoor feels better with us.
1: Kampeerwinkelroermond.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd. Deelnemers van besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld moeten harder worden aangepakt, zeggen Kamerleden. Ze vinden zelfs dat deelname als georganiseerde misdaad moet worden gezien. De Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Dit keer wordt het verhaal verteld van een Limburgse verzetsgroep.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de 3e gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. Kortoclinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
13: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
14: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
13: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
15: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

Jonas Brothers. En sucker aan het begin van een nieuwe routeregio. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Wij komen in heel Limburg, ook in Venray. Daar maken ze zich op voor een reeks oranje avonden tijdens het WK voetbal. Het voelt soms nog een beetje ver weg, maar het staat er echt aan te komen. Zondag speelt het Nederlands elftal al. En je kan daar gaan kijken op het Schouwburgplein, op een groot ledscherm, 4 bij 7 meter met dishockey vooraf. Horeca daar, die organiseren het samen. En nu is er in de hele cyclus ook een hele late wedstrijd, de derde groepswedstrijd van het Nederlands elftal. Die kan je dan weer bekijken in de Schouwburg. Dan kent zich in de feest DJ op het plein zetten. Dat snap ik ook wel, midden in de nacht. En dan is er een mooie festival in El komend weekend. El Niño, een muziekfestival. Het leuke eraan, en dat weten ze toch elke keer maar weer voor elkaar te boksen, is dat het gratis is. Waar staat er dan? Paddy's Heartbreakers. Dat is een tribute band van Tom Petty natuurlijk. Oh My Soul, Whiskey Den. Ik ga nog stonden deur, maar het werd leuk in El en vier gewoon beginnen.

0: Marshmallow Moonshine en Toes bij Route Regio. Kinger zette een wat dukker bij en hingere Sherm of op de telefoon. En daarom is het belangrijk, bijvoorbeeld dat Huy Jantje Beton buitenspeeldag aan de gang is. In de dag waarop het ganse land werd uitgedaagd om de boete te gooien, om te bewegen en om samen te spelen. Ik denk dat ik net hoef uit te leggen wie groot dat voor Kinger is. Maar toch, het zit een beetje in de verdrukking, merken voor. En dat merkt Alita Heijen van Speeltuinwerk Limburg ook. Goedemorgen, Alita.
1: Goedemorgen.
0: Bel ik dich nu binnen of moet ik zit even te loesteren of ik vugeluur fluiten of zingen?
1: Nou, ik zit binnen, maar ik heb wel vugel. Dus ik heb zelf vugeluren.
0: Oh, dat is zelf vugel, oké. Okay. Was je zelf, Alita, een boetespielkink?
1: Ja, ik woon naast in een berg. Dus ik zit heel dik in een berg.
0: Ja. Maar worden die ouders niet bang dat ze dan zouden verdrinken? Want dat had ik ook vaak de indruk. Dat ouders toch bang zijn dat er gaat gebeuren met de kinderen, hè?
1: Ja, klopt. Maar dat is eigenlijk voornamelijk, is dat er in de jaren meer gekomen. En menetjes wordt het, ja, wordt dat niks. Worden niet eigenlijk een hele grote angst of zo, weet je. Want het bek, ja, is vies. Er zit van alles in. Er zit mijn zuiver water. Maar ja, weet je, drekschoer te maken, dat heb ik altijd gezegd.
0: Oh, zo, ja.
1: De boet verweer schijnt van op.
0: Ja, de wit haal van eigenlijk.
1: Ja.
0: Hey, du bist van Speeltuinwerk Limburg. Wat doet hier eigenlijk precies?
1: Wat we doen is eigenlijk heel divers. We zijn er hoofdzakelijk voor de speeltuinen. Die zijn lidbios, we zijn een vereniging. En we ondersteunen die speeltuinen. Dus als die vragen hebben over, nou, we willen nu speeltjes, die gaan we dit aanpakken. Ja, dan helpen we je daarmee. Maar ook andere vragen, andere problemen die ze hebben. Maar ook hun advies, hun ondersteuning voor de activiteit of nummer op. Nee. We hebben ook heel veel samenwerking met gemeentes. Zodat ook de gemeente blijft nadenken over het boetespelen. En we doen heel veel projecten. Zo hebben we gisteren nog een samenspeeldag gehad in Kirchgau. En er komt nog een samenspeeldag aan in Hingen in september. Dus ook heel veel projecten voor het boetespelende kind. Maar ook rondom andere thema's zoals mentaal welzijn. Of inderdaad het inclusieve spelen.
0: Ja, dus dat is net heel interessant. De gemeentes pakken het boetespelen op. Is dat echt zo, Hansen, het overal op de agenda staan?
1: Nog niet overal. Er is zeker nog helemaal werk aan de winkel. Zeker als het gaat over het inclusief spelen. Hè, dus dat elk kindje met of zonder beperking gewoon kan boete spelen. Hmm. Dat is nog een hele grote uitdaging.
0: Ja.
1: Het is pas rond als we nummer over inclusief spelen hoeven te spreken.
0: Ja, maar neem ik dan eens even met om dat concreet te maken. Wat is er nodig bijvoorbeeld?
1: Nou, wat is er nodig? Er zijn aangepaste speeltoestellen nodig. Speeltoestellen waar ook een kind met een rolstoel op kan, of een kind met een andere fysieke beperking gebruik van kan maken. Of dat er een paad ligt waardoor ook de rest van de speeltuin bereikbaar is voor een kind met een visuele beperking. Voelborden voor sensorische, voor de kinder die inderdaad slecht zicht hebben of inderdaad met autisme of dergelijke. Dus op die vlakken dat er inderdaad verschillende mogelijkheden zijn voor alle Kenia.
0: Ja.
1: En dat er niet voor één kind dat paard is, maar dat ze er ook echt samen gebruik van kunnen maken.
0: En nu is het nu 10 juni, de Jantje Beton boetespeeldag. Ja. Wat betekent dat voor dich? Wat moest je doen vandaag?
1: Ik ga vandaag de 2 speeltuinen voor de boetespeeldag. Ik ga zo meteen naar een in Spoorbeek. En ik ga dadelijk in Urmonds onder een. Dan gaan we zelfs een buurtparticipatie doen. Dus daar zijn we inderdaad de speeltuin aan het helpen van... Hey, geweld vernieuwen, wat is er nodig, waar het buurt ook behoefte aan. Hè? We hebben de kinderen in de buurt behoefte aan voor in de speeltuin. Maar op verschillende plekken in Limburg is vandaag inderdaad een extra activiteit georganiseerd voor de boetespeeldag.
0: Ja, dat is er natuurlijk voor de kinderen, maar is het ook zo dat die speeltuinen bijvoorbeeld vrijwilligers zoeken? Is dat hij ook vuur?
1: Ja, zeker. Ik denk dat overal in Nederland elke sector eigenlijk wel waar vrijwilligers aan de gang zijn, dat er vrijwilligers tekort zijn en ook helaas bij de speeltuinen. Iedereen vindt het boetespelen heel belangrijk in deze tijd, zeker met alle beeldschermen. En er zijn heel veel mensen die inderdaad wel een keer willen helpen en dat is ook super fijn, want dat is ook een vrijwilligerswerk en dat is ook wel super belangrijk. Ja. Maar na het structurele vrijwilliger is echt wel een hele grote uitdaging, overal.
0: Ja. Nou, dat is bij deze wel ergens op de kaart gezet. Alita, dankjewel. Veel plezier. En dan gaan we eens goed kijken of die kinderen nog een beetje zand happen. Hè, om de maag te sjoeren.
1: Jazeker.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Dank je.
2: Route Regio met Ruud Kleine. You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be mine.

0: Måneskin en de Loneliest Routeregio. Op deze boetespieldag koppelen we nu natuurlijk ook boetespielen. En zieken we het zoals u voor vreugder, toen de mogelijkheden onbegrensd worden. Een beetje aan, nou wie noemt dat nu? Het uitrollen van kattenkoord. Het belletje lellen, dat soort dingen. Misschien is het leuk om via de app 0681452500 eens gaat herinneringen op te holen. Ik bedoel, het is toch allemaal voor Jorden intussen. Je kan ze het rustig bekennen. Wat had ze uitgevreten? Vreugde bij het boetespielen. Klopt Maarten er ook even van oor denken? Is er nog echt van de boetespielgeneratie? Ja. Nou, denk erover na, zo meteen wil ik het horen, Maarten.
1: Ja, ja, ja.
0: En alle bekentenissen, hè? Level 42 bij L1 en...

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Het is 10:30. Het LA Nieuws hoor je van Janna Hoos. Hi Janna, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Drie jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. Verslaggever Frank Molen over de zaak vandaag.
8: Het Openbaar Ministerie legt poging tot doodslag ten laste omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk.
7: In februari 2024 werden vier jongeren aangehouden. Ze zijn tussen de 17 en 19 jaar en komen uit Landgraaf en Eigelshoven. De minderjarige werd al snel naar huis gestuurd. De drie anderen bleven een maand vastzitten. Bij de incidenten zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot. Die zorgt ervoor dat de precisie van een mensenhand wordt verbeterd. Volgens de plastisch chirurg die de robot heeft meeontwikkeld is de operatie goed verlopen. Met de robot moet de zorg beter worden en de kosten beperkt blijven. Deelnemers van besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld moeten harder worden aangepakt. Dat vinden Kamerleden. Ook vinden ze dat het moet worden gezien als georganiseerde misdaad. Aanleiding is de zedenzaak die vorige week aan het licht kwam, waarbij ook een 49-jarige man uit Hegersom werd aangehouden. De mannen zouden delen hoe ze vrouwen drogeren en verkrachten en daarna beelden delen van het misbruik. Vier mannen werden aangehouden in de zaak. De man uit Hegersom zit nog vast. En de Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Dit keer van de Partizanen. Dat wordt gespeeld door toneelgroep Maastricht, dat nu nog bezig is met de voorstelling over de Bokkenrijders. De Partizanen vertellen

0: info.
1: Ja, vorig jaar draaide in de Roda Hall al de spektakelmusical Het Geluk van Limburg. Het weer nog. Vandaag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Vanmiddag en vanavond trekken regen- en onweersbuien over. En het wordt maximaal 19 graden.
2: Ja, nou dankjewel. Wens we nog het zingen of voor het dat?
1: Nee, dat wordt.
2: Oké, ja, tot dadelijk.

0: Sober and Undressed Ruta Regio. Stelletje Rekelen. Dat moet ik erbij zagen. Stelletje Vrekkelingen. Ik krijg dingen binnen die vroeger zijn uitgevreten bij het buitenspelen op deze buitenspeeldag. Ja, jongens. We lussen de hunkje broed van.
1: Echt?
0: Nou ja, goed. Het is natuurlijk ook weer
1: ergens... Maar qua jongensstreken.
0: Ja, wel echt qua jongensstreken. Eens even kijken. Ik kreeg bijvoorbeeld een appje van Misha.
1: Ja.
0: Die zei het. Het is een keer misgegangen met funkelen. Dat is fikkie stoken, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Een vrouw in de auto stolen in de fik gestoken in de wei. Maar dat brandde te groot. Maakt niet uit. De brandweer maakt alles goed. Zit hij erbij? Is de brandweer bijgekomen. Ik kreeg ook een appje van Rob.
2: Over de buurmannen, of allebei de buren geloof ik. Die hele net zo erg van de jeugd. Dus die horen altijd en klagen dat er balken tegen de poorten stampen horen. Maar op een gegeven moment hebben we met een paar man hebben we dan volgens mij een stuk of 30, 40 coniferen besteld. Die de plaatselijke tuincentrum. En fijn in de datum afgesproken. En op een gegeven moment komen ze aan. Een ranse vrachtwagen weer met coniferen. De buurmannen horen niet toes. Sorry, mat. Maar er werden dus al die coniferen werden dus op de oprit gelakt. Ja, weer hebben we ze kapot gelakken. Alleen papa mam van ons alle bruin, zeg maar, die worden achteraf lezen die net, want die kregen de rekening gepresenteerd. Gruusen!
0: Ja, op. Ja, nou, dat is een dure grapje geweest. Ja, ja.
1: Je tegen het over.
0: Ja. Jij bent opgegroeid in Brabant.
1: Ja.
0: Ja. En kon je dan een beetje katkwad uithalen?
1: Natuurlijk.
0: Ja?
1: Wim,
0: nee. Wil je iets bekennen? Goh, het is

0: zo lang geleden, ah, nou,
1: wat is bekennen? Wat is ja. De hubs van die blaaspiepjes.
0: Ja.
1: Best wel van
0: ja, de PVC-buus.
1: PVC, ja. Ja. Nou, dat was, had je van die ja, tijdschriften. Die moest je in reepjes, ja. Die blaadjes. En dan maakte je dan pijltjes van.
0: Ja.
1: En die pielkes, die shorten we dan in de brievenbus van de buren.
0: Ja.
1: Of in den hof van de buren, terwijl die logen te zonnen. Ja, en dat vonden ze niet leuk.
0: Nee.
1: Maar weer, weer hadden lol.
0: Ja, is maar. Ah, dat is, ja. Geeft toch niets kapot, toch?
1: Nee.
0: Ja, kies een machine in een oog een keer, maar ja.
1: Ja, verder niks.
0: Verder niks. Ja, nee. Nou, maar als ze zelf ooit gaat gekuft, gaat uitgevreten en bij het boetespelen, wie wordt dat en wie is het gegangen? Laat het maar weten via de app. Het is allemaal voor je hoort, dus er komen geen problemen.
2: Dit is L1. Route Regio.

0: Babies. And Every Time I Think of You bij Goed Regio. Wat het leuk is om een beetje te volgen is Twan Huis, Limburgse journalist natuurlijk. Ik denk dat Gieker hem wel kent. Hij ooit nog stage gelopen bij toenmalig de ROZ. En steed op nummer 1 in de bestseller top 60 met Sien Boek, Het Droompad. En maak een wandeling samen met zijn zoon Jack door de Alpen. En tien is die wandeling overlijdt zijn pap. Dus het is ook nog best wel een moeilijke trip. Maar het verhaal is eerlijk en open opgetekend. En als ze dan een beetje achter de schermen gaan kijken, is het natuurlijk ook zo. Wint ze dan samen met die zoon rondlups en de haste tiet, ja, dan geeft ze misschien de opvoeding wel een beetje evolueren. Nou, dat houden we het over in onze podcast Onder Vier Ogen. Op YouTube te zien, op Spotify. Nog op LN Televisie kumpen nog wel langs. Wie dat dan is, die zoon, zich even met de naast op de feiten druk over opvoeden.
1: Kijk, ik denk wel dat opvoeden, dat ga je ook met vallen en opstaan. Dat is ook zoiets hoe niemand ingeschoold is natuurlijk. Moest ze maar een beetje uitzeuken. En ik dacht altijd dat de standaard van opvoeding die van mijn papa en mam was. Dus toen ik op kamers ging in Tilburg naar de school van journalistiek, ging ik ervan uit, geheel ten onrechte, dat iedereen een beetje zo'n opvoeding had gehad als ik. Dus liefdevol, met veel steun en een pap en mam die zei, nou, hoe ga je ze naartoe verhuizen? Ja, de Valentijnstraat in Tilburg. Nou, dan hangen we de aanhangwagen eraan. Dan slijpen we de rotzooi door naartoe van die kamer. En daarna, wat ga je ze? Ik ga stage lopen bij de ROZ in Maastricht. Oh, nou, dan komen we verhuizen. Dan pakken we de aanhangwagen weer en dan gaan we. Dat was vanzelfsprekend. En in Tilburg kwam ik erachter dat voor best veel lui die ik leerde kennen, dat helemaal niet vanzelfsprekend was in verschillende gradaties. Dus sommigen van, goh, die ben ik niet zo betrokken, maar wel leuk. Of de extreme kant van, ik heb rotte elders en ik wil er eigenlijk niks meer mee te maken hebben. En ik denk erover door om de band door te knippen. Nou, daar had ik geen beeld van wat dat betekent en dat dat voorkwam, dat wist ik niet.
2: Maar de vraag stellen, wordt dat onzekerheid? Had ze toch zo gezegd van, stel dat je toch voor dat er neer zit of het heet niet gedeugd, pa?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want ik ben ervan overtuigd dat kijk, ik ben er niet van overtuigd dat ik een supergoeie recensie kreeg, maar wel een redelijke recensie. En tegelijkertijd, dat vind ik het leuke aan Jack, is ook hartstikke eerlijk. Dat steert me ook wel. Toen ik op de laatste dag was dat, toen we net voordat we aankwamen bij de laatste slaapplek, toen heb ik hem gevraagd van, nou, wat vond je ervan en wat is de recensie? En toen kreeg ik eerst drie snerpende opmerkingen. Hoe zeer kritisch was. En dat ging er dan even. Nou, je bent ongeduldig, controlfreak. Je kunt je mond niet houden. En waarom ben je in die bergen het ochtends toen ik nog diep lag te slapen op mijn kop gaan zitten, letterlijk, met je kont? Wat was daar nog grappig aan? En toen kreeg dat een slappe lach van. Ik zeg, ja, touché, op alle drie de punten. Maar vond je het dan echt zo erg? En toen wordt het gesprek omgedraaid. Ze zei, nee, dat is ook de eerste keer wel. Is ervan geleerd, dus er is in de mond wat meer gehouden. Je hebt de stilte omarmd. Je bent minder met je werk bezig en eigenlijk niet meer. En nou ja, dat andere, dat vergeef ik dich dan. En toen zei je, en je hebt voor me gezorgd.
0: Ja, nou, kijk, dan kiezen toch goede gesprekken. Mensen de tiet voor elkaar had tijdens die wandelingen. Twan Huis dus, in Onder Vier Ogen, in gesprek met Paul Verstegen. Het is overal te bekieken en te beluisteren. Bevuurbeeld op YouTube, bevuurbeeld op Spotify of op L1.nl. Shawn Mendes bij Route Regio met

Steve Villevoix. En dansen bij Route Regio. Komt je op zoek naar een leuke metzinger. Dat leunt qua thema op het liedje van gisteren. En dan was ze positief vrolijk mee zingbaar liedje Avrof. Motte, wat is motte in het leven? Het zou leuk zien. Via de app 0681-52-500. Gisteren het thema De Nacht. En toen komt Roet Douma met Eén Nacht Alleen. En toen dacht ik, doe maar, dat is natuurlijk echt de authentieke, onvervalste nederpop. Zou voor dat genre aanhotten, dat ze echt zo'n nederpopklassieker aanvragen als metzinger, daar zijn er zat van en ik denk dat dat wel goed kunt. Toch hem even via de

0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd. Deelnemers van besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld moeten harder worden aangepakt, zeggen Kamerleden. Ze vinden zelfs dat deelname als georganiseerde misdaad moet worden gezien. De Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Dit keer wordt het verhaal verteld van een Limburgse verzetsgroep.
8: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Voordeeluitjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
11: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
12: voordeeluitjes.nl.
13: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
14: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
15: Hoe begin ik weer met werken?
14: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
16: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.
17: Dit is

Olivia Dean. En zo is het te vallen in love. Route regio op deze buitenspeeldag. Is een beetje de vraag. Kiek Vreuger Woerter. En dat is zo net de reden achter het initiatief buitenspeeldag. Vreuger Woerter meer boete gespeeld dan nu. Weer Vreuger. Dat is oulu, ben je. Aan veel boete gespeeld. En natuurlijk ook wel eens links en rechts gaat oeter gevreten. Nou, durf ze dat een beetje te bekennen. Dat zijn toch wel verschillende lui die dat durven. Paul, het is voor Joort, hè. Er zet mijn oom en zijn vrienden zetten bij de buren het deurtje van het varkenshok open. En daarna gingen ze vertellen dat de varkens buiten liepen. Och, jongens, ik ben zo blij dat ik het kom vertellen. Hey, hadden het snoepjes. Het is wel gans lang geleden, want mijn oom zou nu bijna 100 jaar zijn, zegt Paul. Een anekdote hoe te oud doet, maar dat maakt gewoon. En de app staat er weer open, 0682-1524-00. Wat had ze vreugder bij het boetespelen allemaal uitgevreten?

0: Eddie Grant en Gimme Hope Joanna. Uit de regio. Even kijken wie het geeft met de mensen van zulke een echte nederpopklassieker. Dat leek ons wel een leuk idee. Lisette.
1: Een goede nederpopklassieker. Dit is het testament van Boudewijn de Groot. Hoi.
0: Beste bleef. Wat ik ook binnenkrieg is kadans met intimiteit. Dat vroeg Victor aan. Even kijken, wat krieg ik nog binnen? Oh, Big City van Tol Hansen. Ja, dat is ook wel een echte. Dankjewel voor het aanvragen. Het geeft de goede kant op. Dus dit gaat goed komen. Vroeg die een nederpopklassieker aan nu via de app.

0: Fabi en Fascination bij Hoedregio.
1: Meezinger, meezinger.
0: Ja, joh.
1: Meezinger, meezinger. Happy verzoekje, het gemunde show, hey, bij Hoedregio.
0: Lekker druk in de app. Een midzinger dat in ieder geval een Nederpop klassieker is. Eens even kijken wat we allemaal binnenkrijgen. Roy.
2: Tol Hanze met Achter de Rhododendron.
0: Nou, Tol Hanze is in Lonnie Denkt aan Avond van Boudewijn de Groot. Eddie, goedemorgen. Mijn plaatje is Ode aan Maastricht van Benny Nijman. Dit is een appje van Peter.
3: Roy Vuur. Toontje Lager met Stiekem met je gedanst.
0: Ja.
3: Goedjes.
0: Dankjewel, jong. Nederwiet kreeg ik binnen. Doe maar. Nou, over die al gisteren met één dag alleen. Daar komen we van een beetje vandaan. Klein Orkest Over de Muur werd aangevraagd. Schieken wat Mike er nog van zegt.
4: Ja, goedemorgen mensen van de radio.
0: Hallo.
4: Ik heb gisteren stiekem zitten te hopen dat druk weer gaat soeëren. Maar je geeft me nog een kans vandaag. Dan wil ik hier als meezinger druk weer gaan vragen met je loog tegen mij. Adieu hoor.
0: Adieu, alsof ik een kind was. Ja, zeker. Maar zo richting de zomer pak ik ook het volgende appje even erbij. Het is druk, ik moet even scrollen. Oh, laat hem nu net wegflitsen. Hè. Even kijken waar we zitten. Nou, ik kreeg in ieder geval binnen uit de jaren 80. Splitsing en wind en zeilen. Ach, ook zo lang niet meer goed. Eigenlijk veel te weinig te huren op de radio. Dus goed dat er weer aangevraagd. Dankjewel daarvoor.

0: pijn.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Het is 11:30 en het Ellie Nieuws. Dat hoor je van Janna Hoos. Hi Janna.
7: Goedemorgen. De 49-jarige man uit Hegelsom die verdacht wordt van seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen is vandaag vrijgelaten. Hij was de laatste van de 4 verdachten die naar huis mag. Wel blijft die verdachte in de zaak en die draait om chatgroepen waarin mannen deelden hoe ze vrouwen drogeerden en daarna misbruikten. Ook werden daar beelden van gedeeld. 3 jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. Verslaggever Frank Monen over de zaak vandaag.
8: Het Openbaar Ministerie legt poging tot doodslag ten laste omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk.
7: In februari 2024 werden 4 jongeren aangehouden. Ze waren tussen de 17 en 19 jaar en komen uit Landgraaf en Eigelshoven. De minderjarige werd al snel naar huis gestuurd. De 3 anderen bleven een maand vastzitten. Bij de incidenten zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd. Volgens de plastisch chirurg die de robot heeft meeontwikkeld is de operatie goed verlopen. Met de robot moet de zorg beter worden en de kosten beperkt blijven. En de Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Dit keer van Patrizane. Dat wordt gespeeld door toneelgroep Maastricht dat nu...

0: Er draaide in de Rode Hal al de voorstelling Het Geluk van Limburg. Het weer dan nog. Vanaf 12 uur geldt code geel vanwege regen en onweersbuien. Ook is er kans op hagelstenen tot 2 centimeter. Het wordt vandaag maximaal 19 graden.
1: Dankjewel, Jana.
0: Ja, doe ook bedankt.
1: Wil ze nog een goed te doen?
0: Nee, ik vind wel al dat ik genoeg verteld heb, toch?
1: Oké, nou, tot straks dan.
0: Ja, tot straks.
2: New truck.

Och, och, Els. Dat ze vroeger uitgevreid bij het boetenspielen. Nou, Sjoel, even belletje trekken bij de oude vrouw die er ganse dag aan de venster zoot te kiegen om ons te betrappen. En het dan toch doen. Oh, ja, ja, ja. Zo'n die herinnering die binnenkomt. Ik kan me ook nog eens herinneren. Shoot me nu te binnen. Nu die van oude vrouw geet. Van lachte door neer voor de vuurduur en de walkie-talkie in de struiken. Kent ze nog wel, hè? Dat goed ze op afstand met die kallen. Ik kroeg ze ook in speelgoedwinkels in die jaren 80, zo'n beetje. En dan aanbellen, wegrennen. En dan maakte die de deur open en dan tegen haar kallen. Maar dan woedt tegen haar gekal en ze zoog geen. Ah, het wordt eigenlijk bij nader inzien echt zielig. Ze is natuurlijk al 30 jaar dood of zo. Dus het spiet me oprecht. Wat had ze misschien bij het boetespelen uitgevreten? En wil ze nog even opbiechten op deze boetespeeldag? Laat het weten.

0: Drink some margaritas basking in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies and Are You With Me in the zomerstop, in de zomer van het WK voetbal ook. Dus niet alle voetballers hebben zomerstop, maar voor de Limburgse clubs geldt dat zeker nog wel. En is de blik gericht op het komende seizoen, dat natuurlijk een beetje aan het eind van die zomer weer gaat beginnen. Ja, dan is het altijd interessant om eens even te checken wanneer dat speelschema uit de bus rolt. Wanneer moet je dan beginnen en tegen wie? Het is toch Jelle Kleine-Witmeer. Jelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, je kunt de agenda gaan aanvullen eigenlijk, hè?
2: Zeker, ja. De eerste speelronde die is definitief. Die is definitief bekend. En daarnaast is er vanochtend ook een volledig conceptschema verschenen. Zoals ze dat bij de KNVB noemen. We hebben de clubs en de autoriteiten nog een dag of 5 om daarop te reageren. En dan wordt het 15 juni helemaal definitief. Praktijk leert dat het aantal wijzigingen nou op 1 hand te tellen is maximaal. Dus dat valt allemaal wel mee.
1: Ja, laten we beginnen dan even met de eerste speelronde voor Fortuna Sittard. Toch onze eredivisionist. Dus adelverpleeg, ja, zou ik zeggen. Hè?
2: Ja, en meteen vol aan de bak. Want ze gaan op bezoek bij regerend landskampioen PSV. Op zaterdagavond, 8 augustus, in het Philips Stadion. Je kunt vervelendere affiches hebben. Maar je kunt ook makkelijker beginnen. Dat is ook iets wat zeker is. Dus Danny Buijs en ook Joris Matthijssen, die bezig is om de selectie samen te stellen, die kunnen de komende weken aan de bak.
1: Ja, zeker. Heb je die wedstrijd maar gehad, moet je zeggen. Zijn er nog bijzonderheden bij de Limburgse keukenkampioen-divisieclubs?
2: Nou, die beginnen in datzelfde weekend als Fortuna op bezoek gaat bij PSV. Begint Roda op vrijdagavond al uit bij Emmen en ontvangt VVV Heracles. MVV sluit het weekend af op de zondagochtend, 12:15... In die eerste speelronde thuis tegen Jong FC Utrecht. En als we dan even verder kijken naar die conceptkalender, dan vallen de derbies natuurlijk het meeste op. Op zondag 4 oktober. Dan spelen VVV en Roda tegen elkaar in de Koel. En op zaterdag 31 oktober is De Geuselt het decor van VVV-MVV.
1: Okay.
2: Dat zijn niet de eerste Limburgse clashes van het seizoen. Want als het gaat om echte derbies, dan springen de duels tussen MVV en Roda daar natuurlijk tussenuit. En die is al op 6 september, ook in Maastricht.
1: Okay. Nou, het conceptschema ligt er, daar gaan al die burgemeesters nog naar kijken. Ze zal misschien nog wel een en ander veranderen, toch?
2: Ja, reken daar niet te veel op. Want hier in dit schema is al rekening gehouden met de wensen van autoriteiten en clubs. Als je het hele verhaal wil lezen, kijk even op l1nieuws.nl. Daar legt Sam Kalen helemaal uit wat er voor de struikelblokken zijn.
1: Nou, prima. Dan gaan we toch even naar het voetbal van de iets kortere termijn. Het WK, dat komt toch echt aan. Het gaat morgen allemaal beginnen. Ja, je zou het niet geloven. Mexico, een van de gastlanden, gaat aftrappen morgen. Wij hebben een beetje de Limburgse WK-geschiedenis erbij gepakt in de serie WK-gangers. Limburgers die actief zijn geweest op een WK-voetbal. Ja, met een vatvol anekdotes nu, Jelle. Eerlijk is eerlijk.
2: Ja, absoluut. Vanavond op Berlin Televisie en dit weekend op de online kanalen. Het verhaal van Stan Valks, die in 1994 eigenlijk het hoogtepunt van zijn carrière kende door niet alleen mee te gaan, maar ook vooral ook te spelen tijdens het WK in Amerika. In het SNIC heette Florida, waar ze in de poolfase zaten. Om vervolgens in Dallas uitgeschakeld te worden tegen Brazilië.
1: Ja.
2: Daar speelde Romario was daar de tegenstander van Valks. En de twee kenden elkaar uit een gezamenlijke periode bij PSV. Maar trainingskampen, Florida, dat was volgens mij niet zo aanvallijks besteed, hè?
1: Nee, ja, ze zaten daar ingekwartierd op een soort golfresort. En inderdaad, het was daar warm. En Stan Valks, die verveelde zich nogal snel. Die wilde er ook wel eens een keer uit. Florida, 35 graden, dorstig weer.
3: Het was dorstig, ja. Ik ben dus ook een paar keer met de mensen van de nachtdienst. Dat was mijn laatste shift. Als die dan naar huis gingen, dan liet ik met hun ook het park.
1: Hotelpersoneel.
3: Ja, hotelpersoneel. En dan liet ik En dan, ja, dan ging ik af en toe naar, heet het? Naar Orange Street in Orlando.
4: Ja.
3: En ja, daar kwam ik daar ook natuurlijk Nederlandse fans tegen. En die vroegen, ja, dezelfde vraag. Wat doe jij hier eigenlijk? Ik zeg, ja, even een rondje maken, zei ik.
4: Even buiten wandelen.
3: En, ja, ja.
1: Want even voor ook hier weer voor de jongeren volger en kijken en luisteraar. En waar je het ook maar volgt, maakt niet uit. Maar we zitten in de periode voor de sociale media. Dus Stan Valix werd gezien in de horecaomgeving. En dat bleef bij die mensen die jou daar tegenkwamen. Die vond dat misschien wel hartstikke leuk. En dat was het dan?
3: Ja, nee, dat waren geen lange gesprekken. Maar ja, ik zag wel dat ze echt verwonderd waren. En ik ben gewoon ook in een bar, een paar keer in een bar geweest met live muziek en zo. En ja, dan dronk ik 1 of 2 biertjes. En dan ging ik weer, rond middernacht ging ik dan terug, zeg maar. Dus ja. Ik hoorde later, want ik lag toen met Peter van Vossen op de kamer. En ik hoorde toevallig, die had ook laatst ergens een interview gegeven. En dan had hij tegen zijn interviewer gezegd van dat hij af en toe niet wist waar ik 's nachts was.
1: Ja, zo'n man was en is misschien Stan Valix, Jelle.
2: Ja, gezelligheid, heel belangrijk in zijn spelerscarrière. En nu nog steeds, hoor. Hij kan er smakelijk over vertellen. Mm. Een programma van een minuut of 42 kun je vanavond zien op L1 TV. En te beluisteren als podcast en op het YouTube-kanaal van L1.
1: Ja.
2: Het hele verhaal met allerlei anekdotes. Bijvoorbeeld over het gegeven dat Stan Valix niet 1, maar 2 WK's heeft gespeeld. Ja. Weten veel mensen niet.
1: Dat vertelt hij ook nog, ja. Dan moest even door gaan checken. Dus op L1 Televisie komend weekend. Nog heel even, want we zaten een paar weken geleden met Stan. En we waren aan het eind van die opname. En toen zei hij, het ging wel vaak over beren, hè? Maar hij drinkt niet meer, Jelle.
2: Nee, 0.0 alleen, hè?
1: 0.0.
2: Vanwege de gezondheid. En dat doet u heel erg goed.
1: Ja, nou, een hartstikke leuke aflevering geworden. WK-gangers dus vanavond op L1 Televisie. Jelle, dankjewel, hè?
2: Graag gedaan.
1: Hoi.
2: Hoi.

Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Goed, Rachel. Met zometeen dag weer in de opgave van het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaatsje in Limburg. Extra aanwijzing daarbij. Misschien kan ik even nog Pietje helpen. Vuur de keertjes, vuur de kasteeltuinen. Zou toch een keer wat te lukken, jongens. Goh. Straks dus, het routespel. Komt eraan.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van gedrogeerde vrouwen is vandaag vrijgelaten. Hij was de laatste van de vier verdachten die naar huis mag. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd. Drie jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024.
9: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Kom 8 februari naar de carnavalsoptocht in Albergen. De start is om 12 uur. Mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Haarhuis, Koopman Assurantien, Lucas IT, restaurant Frans Marie, dit Office Makers.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
15: Hoe kom ik hier weg?
14: Vragen die over je toekomst gaan.
16: Hoe word ik beter in mijn vak?
14: Of één die je wakker houdt.
17: Hoe begin ik weer met werken?
14: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
9: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

0: VOF de Kunst, Suzanne. Bij Route Regio zitten we een maand voor de Nijmeegse Vierdaagse. Het wandelevenement met ook altijd een Limburgse dag. Een Limburgse lus wordt gemaakt. Het is altijd heel veel mensen die daar mee willen doen. Maar nog nooit hebben zoveel deelnemers hun startbewijs ook teruggegeven. Bijna 4000 wandelaars zien af van deelname. Tot afgelopen vrijdag was het mogelijk voor deelnemers die toch niet kunnen lopen een startbewijs aan te bieden aan mensen op de wachtlijst. Maar het zijn er veel. En wat zit er dan achter die opvallende cijfers? Zijn wandelaars voorzichtiger geworden? Speelt er iets anders? Robert Jans, onze collega, die zocht het uit. Vroeg het aan bijvoorbeeld woordvoerder Babs Rijken van de Vierdaagse organisatie.
1: Wij hadden dit aantal ongeveer verwacht. Omdat wij voor de derde jaar op rij de overdrachtsmethode hebben. En we merken dat mensen die wat beter weten te vinden inmiddels. Dus het kan zo zijn dat mensen denken, ik ga toch maar een ticket aanschaffen. Ik ga mijn best doen. Lukt het niet, heb ik altijd nog de kans voor half juni, of in dit geval 5 juni, om hem over te dragen.
2: Ja, en ook daarmee het geld terug te krijgen dan?
1: Een deel van het geld krijgt men terug. Minus een stukje administratiekosten. Mensen hebben niet de verplichting om aan ons te laten weten waarom ze zich afmelden, hoor. Dat is echt vrije keus. We merken wel dat mensen soms behoefte hebben om dat met ons te delen. Zijn redenen als dat ze toch geblesseerd zijn geraakt tijdens het trainen. Wellicht een operatie ineens moeten ondergaan, ziek worden. We hebben mensen die melden, ik ben zwanger geraakt, dus ik ga niet meer meedoen, of ik heb een huis gekocht. Het is van alles.
2: Ja. Okay. En gaan jullie dat provinciaal onderzoeken, of landen, of wereldwijd nog? Want het is natuurlijk de Walk of the Earth. Of gaat het met name over Nederlandse afmeldingen?
1: Dat weet ik nu nog niet. Nee. We gaan daar nog wel naar kijken.
0: Ja, de Vierdaagse die start op dinsdag 21 juli.

Een twist en shout. Oh, ik kreeg kattenkoord binnen hier via de app 0681452500. Op deze boetespieldag, want had ze vroeger wel eens uitgevreten bij dat boetespielen. Een eerlijke appje van Ger. Ik had als kink een flikkerster tussen de deurbel gestoken. En als gevolg daarvan ging de deur in brand. Oh, Gerry. De buren hebben nooit geweten wie het gedaan heeft, zeker erbij. Nou, ik weet niet of ze nog leven, maar zo noem maar ze uitgelekt kunnen zien. Maar toch dank voor het bekennen. Als wel eens gaat geflikt bij het boetespelen. Beetje uit de hand gelopen grapmachine. Wat het weten.

0: Sio en Chic is mech dat. Het geldt meteen voor het volgende programma onderdeel.
1: Het routespel.
0: Maar jongens, het is schavelen en schoeften met de opgave van het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaatsje in Limburg. De vraag welke? Het is dag 4. Gisteren bij Rian aan een extra aanwijzing, maar even met de redactie bijeen gekropen. Want het is nog helemaal niet gelukt. Het goede antwoord is niet gekomen. Het is verhanden nog get aangeschaafd en verhanden nog get aangeschoerd. En dit is dan nu de zin die zich echt op weg moet helpen naar de goede plaats. Ik zal het voorzichtig. Hey Kumpen. De cryptische omschrijving. Veel groen tussen de huizen die op één hand zijn te tellen. Veel groen tussen de huizen die op één hand zijn te tellen. U welke plaats in Limburg? Appen mag.

Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Nog één keer dan de cryptische omschrijving met extra, extra, extra aanwijzing. Welke plaats in Limburg? Geet het uver. Veel groen tussen de huizen die op één hand zijn te tellen. Kom erop via de L1-app.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
9: Het is 12:30. Het LA Nieuws. Dat hoor je van Janna Hoofs. Hi Janna.
10: Goedemiddag. De 49-jarige man uit Hegelsom die verdacht wordt van seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen is vandaag vrijgelaten. Hij is de laatste van de 4 verdachten die naar huis mag. Hij blijft wel nog verdachte in de zaak. En die draait om chatgroepen waarin mannen deelden hoe ze vrouwen drogeerden en daarna misbruikten. Ook werden daar beelden van gedeeld. De Raad van State geeft de gemeente Roerdalen gelijk over het weigeren van een vrouwenstiltecentrum in Sint-Odiliënberg. Dat centrum zou niet goed in de omgeving passen en er is niet goed aangetoond waarom het juist op die plek nodig is. Het plan was ingediend door de Maharishi-organisatie. Op een voormalig agrarische locatie wilde de stichting een centrum maken waar vrouwen uit verschillende landen en culturen kunnen verblijven voor persoonlijke ontwikkeling en meditatie. Het plan voorzag onder meer in een woongroep met bijna 60 slaapkamers. 3 jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. Verslaggever Frank Monen over de zaak vandaag.
11: Het Openbaar Ministerie legt poging tot doodslag ten laste omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk.
10: Nou, gelukkig vielen er geen gewonden bij het incident. In februari 2024 werden de 4 jongeren aangehouden. Ze zijn tussen de 17 en 19 jaar en komen uit Landgraaf en Eigelshoven. De minderjarige werd al snel naar huis gestuurd. De 3 anderen bleven een maand vastzitten. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot. En dat zorgt ervoor dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd. Volgens de plastisch chirurg die de robot heeft meeontwikkeld is de operatie goed verlopen. Met de robot moet de zorg beter worden en de kosten beperkt blijven. En de Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical, dit keer van de Patrizianen. Dat wordt gespeeld door toneelgroep Maastricht dat nu nog bezig is.

0: En ja, is dat goed of is dat fout?
1: Ja, vorig jaar draaide in de Rode Hal al de voorstelling Het Geluk van Limburg. Het weer, sinds 12 uur geldt code geel vanwege regen en onweersbuien. Ook is er kans op hagelstenen tot 2 centimeter. Het wordt vandaag maximaal 19 graden.
2: Ja, nou, dankjewel hè.
1: Ja, doe ook bedankt.
2: Hoi hè.
1: Hoi.

Ik wil dat de muziek goed is, maar bij mij net. Dat is wel heel bijzonder. Ze stopt ook net, maar dat is verder niet erg. Ik probeer ze even uit te zetten op mijn koptelefoon. Zo gaat hen gekallen, maar verzint bezig met het routespel. Met de cryptische omschrijving die ons brengt naar één plaatsje in Limburg. De groeten vroeg welke. En er komt echt van alles binnen op de opgave. Die een extra aanwijzing had. Ja, het biedt aangepast werden om Limburg in de goede richting te helpen. Dus dat proberen we dan maar. Veel groen tussen de huizen die op één hand zijn te tellen. Ik kreeg van alles binnen. Mariette komt met Tuindorp, dat ligt bij Wellerlooi. Vlodrop Station kreeg ik binnen. 5 huizen. Ja, ik begreep dat komt. Smakt kreeg ik binnen. Lotte voor even kieken wat hij nog gezag werd. De Pieper kreeg ik binnen. Wim zet Beerstenhoven. Dat ken ik gaan, maar dat zien een buurschap bij Stockholm te zien. En Stockholm zelf is al een Deense groet. Dus kom er maar eens op. Guttingen werd genoemd, maar ook het Reutje is het misschien. Paarlo en Einighoezen kreeg ik binnen. Schandelo, Ronkenstein bij Reuver, Ozen en Hegel en Kessel. Is het allemaal net? Wat is het wel? Schik een appje.

0: Hugel en Topic en nog een ganse bus vol Angerlui. I Adore You met het goede spel bij Route Regio. Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaatsje in Limburg. Het is dag 4 en we hadden hem flink aangepast hier. Extra aanwijzingen. Ten over veel groen tussen de huizen die op één hand zijn te tellen. Eens even kijken of je allemaal binnenkrijgt. Druk in de app, dat is een goed ding. Is het 4 uitersten bij mij al, alstublieft. Voerendaal kreeg ik binnen Kleindorp als onderdeel van de wijk Sanderbout. Zwijberg kunt binnen. Beertsehoven. Aaien bij Bergen. Noorbeek. En Broekem, Baakhoven, 4 uitersten nog een keer, Graatheide. De Plaat, Velden, Voelwammes kreeg ik binnen. Zou het 3 huizen kunnen zien? En nog een appje van Huub, even luisteren.
1: Met Huub Jansen en Seren, ja. Is het misschien Den Bokend, een buurtschap hier in Venlo?
0: Ja, ja, kennen voor Den Bokend. Kees.
2: Ik kom aan. We hebben nog niks gehoord. Hoi, hoi.
0: Oh, ik ga niet plaats in het goed. Laat nog eens komen, Kees.
2: Hallo, Roet. Zijn onze berichten waar je vooral ben ik gekomen?
0: Oh. Kees, ik snap er niet van.
2: Dat vorige de leefkolonie. En Nut.
0: Nut? Ah, Nut wordt, ja. Ja. Van alles heb gesproken. Kottense kreeg ik binnen. Gijsteren. Iezeren kunt binnen. En Vierlingsbeek. En Maasband. En Broekhoven. Randwijk. Marlies had ik nog net gehoord. Even kijken.
3: Het wordt steeds lastiger.
0: Ja.
3: Maar ik... Gooi nu op Landgraaf. Een aantal gemeentes bij elkaar.
0: Ja.
3: Gebied uit de steenkolenmijnen wat ze helemaal onder de hand vergroend hebben.
0: Ja, en Ville en Pol en Vesserswerd. Aggie, ja, gewoon het wel gewoon loester hier. Kom maar, Aggie.
4: Hallo.
0: Hoi.
4: Is het misschien Kessel-Eik?
0: Kessel-Eik en Brunsum kreeg ik binnen. En De Weert bij Remung. Nog een keer Vierlingsbeek. Jongens, zit het goede antwoord erbij?
5: Nee.
0: En moet echt nog een keer met. En nog een keer met naar Meuringen. Ah. Maar blijf proberen, we komen er wel. Het is helemaal nog geluk.

0: Ton Engels en Kal toch plat bij Goed Regio.
1: De mazzel en Wismergen.
0: Ja, voor wat betreft Goed Regio klopt dat. Ik ben er straks om 4 uur weer met Ellen vandaag in de tussentijd. Hit happen, veel plezier daarbij.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
3: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
5: Pas je eigen...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van gedrogeerde vrouwen is vandaag vrijgelaten. Hij was de laatste van de 4 verdachten die naar huis mag. De Raad van State geeft de gemeente Roerdalen gelijk over het weigeren van een vrouwenstiltecentrum in Sint-Odiliënberg. Dat centrum zou niet goed in de omgeving passen en er is niet goed aangetoond waarom het juist op die plek nodig is. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot. Die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd.
4: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl.

0: Mensenkinder. Duffy. En de moeie dame in Hithappen van harte welkom op deze woensdagmiddag. Hey, even een persoonlijke vraag. Wat is Dinevief? Vijf pleertjes, ik ben benieuwd. Durf je even via de site van ons, L1.nl. Samenstel ik in alleen of met die collega's. En het leuke is, komt Dina Vive op de radio, kreeg ze van mij gewoon even een chocoladeverrassing. Het is vandaag de buurt aan Renier. Hier is vandaag de DJ in Hithappen.
1: 40 jaar Simply Red. En dan moet je Something Started, moet je gewoon hebben. Heerlijke vibe.
2: De Vive. L1.

Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Dit is L1. Strakke trouwens weer. Kort over vijf op L1 TV. Een neu onderweg met Bas van der Zwaan. Van navigeren naar de leukste en mooiste plekjes in de provincie.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
5: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
6: Met Rousseau chocolade.
5: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten. Hij is wel nog verdachte. De 49-jarige man en 3 andere mannen werden vorige maand gearresteerd in een groot landelijk onderzoek. Ze zouden elkaar online tips hebben gegeven over het drogeren en beelden van de verkrachtingen hebben gedeeld. 3 jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. Verslaggever Frank Monen.
13: Het Openbaar Ministerie legt poging tot doodslag ten laste omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk.
12: De 4 jongeren komen uit Landgraaf en Eigelshoven. Bij de incidenten raakte niemand gewond. Het plan van de Maharishi-organisatie voor een vrouwenstiltecentrum in Sint-Odiliëberg gaat definitief niet door. De gemeenteraad van Roerdalen keurde het plan 2 jaar geleden af. Het was de bedoeling het centrum te vestigen in een voormalige agrarische locatie. Daarop stapte de Maharishi-organisatie naar de Raad van State. Maar die geeft de gemeente Roerdalen gelijk. Er is geen hoger beroep mogelijk. En de Rode Haal in Kerkraad is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Die heet Partizanen en vertelt het bijzondere verhaal over een groep verzetstrijders in Baarlo. Redacteur Jolien Linssen.
14: Het gaat over een groep gewone Limburgers die in extreme omstandigheden handelen, een verzetsdaad verrichten. Ze noemen een groep van ruim 30 Duitsers krijgsgevangen. En ze denken, het einde van de oorlog is nabij, het gaat echt niet meer lang duren. Maar dan duurt de oorlog stukken langer dan verwacht. En dan moeten ze met die Duitsers in die bossen door in Noord-Limburg van schuilplaats naar schuilplaats.
12: De Rode Haal werd vorig jaar gebruikt voor de musical Het Geluk van Limburg. Die ging over het mijnverleden. Het weer wisselend bewolkt, tijdens zonnige periode maximaal 19 graden. In de komende uren kans op regen- en onweersbuien, lokaal met hagel en windstoten.

0: L1 hithappen, inclusief Tina Vief. Durf zeker via de site L1.nl. Kom ze op de radio met Tina Vief. Bent ze dan de DJ, kondig ze al die pleetjes aan. Dan kreeg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Zo simpel kan het zien. Luc was Sinterklaas, hè? L1.nl. Even die Vief inchecken.
1: Ja, Playa Hitty. The summer is magic. The summer is magic. Als die magic is. En met de muziek van Playa Hitty wordt die al magic.

deze single even geleend van de Plodderweg playlist. Ik wil ze 24/7 genieten van de lekkerste Limburgstalige muziek. Dat kan via plodderwegradio.nl. Zeker de moeite waard om even te beluisteren. Het is de hithappen op deze woensdagmiddag, midden van de week, richting een nieuw weekend. Te kennen vooral vast aan denken en aan wennen, hè. Met de lekkerste hits Never Forget You van Afrojack komt eraan. Dit is Whitney Houston, How Will I Know L1.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdacht in deze zaak. 3 jongeren uit Landgraaf en Eigelshoven worden verdacht van poging tot doodslag omdat ze stenen op auto's gooiden vanaf een brug in Landgraaf. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
3: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden.
9: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen in Ees, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
9: mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.

0: Tuur van de 90s. Desiree en live in Hit Up. Wat is Dine Vief? Durchchecken via de site L1.nl. Kom ze op de radio, pissen al die leertjes aan het aan- en afkondigen. Dan kreeg ze vanmiddag een chocoladeverrassing van Rousseau. Zo simpel kan het zijn, hè? L1.nl. Het is vandaag de buurt aan Renier.
1: Nou ja, Bram Pongers, ik zou zeggen voor alle schoonmoeders natuurlijk de geweldige plaat, de ideale schoonzoon.
2: L1. De Vief.
3: Rode wijn en de pizza slice met z'n tweeën op terras.

0: ça c'est mon dernier mot.
1: Handjes schudden met Claude, La Da Da, de eerste single van deze man. Meteen de kennismaking, wat een goede track was dat, hè. En Bram Bongers ook nog, en de ideale schoonzoon, Oud de Vie van Renier. L1, hit hoppen met Gustavo Lima.

0: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
8: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten. Hij is wel nog verdachte. De 49-jarige man en 3 andere mannen werden vorige maand gearresteerd in een groot landelijk onderzoek. Ze zouden elkaar online tips hebben gegeven over het drogeren en beelden van de verkrachting hebben gedeeld. 3 jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. Verslaggever Frank Monen.
9: Het Openbaar Ministerie legt poging tot doodslag ten laste omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk.
8: De 4 jongeren komen uit Landgraaf en Eigelshoven. Bij de incidenten raakte niemand gewond. In Venlo is verbaasd gereageerd op de keus voor Maastricht als locatie voor een monument voor de zwarte Amerikaanse soldaten die betrokken waren bij de bevrijding. Venlo is in maart 1945 bevrijd door een eenheid van zwarte Amerikaanse soldaten. De gemeenteraad wilde daarom het geplande Limburgse monument voor die soldaten naar Venlo halen. Maar de keus is op Maastricht gevallen. Venlo krijgt wel een muurschildering, net als Geleen, Heerlen en Valkenburg. Het plan van de Maharishi-organisatie voor een vrouwenstiltecentrum in Sint-Odilië-Berg gaat definitief niet door. Het was de bedoeling het centrum te vestigen in een voormalige agrarische locatie, maar de gemeenteraad van Roerdalen keurde het plan 2 jaar geleden af. Daarop stapte de Maharishi-organisatie naar de Raad van State, maar die geeft de gemeente Roerdalen gelijk. Er is geen hoger beroep mogelijk. En de Rode Hal in Kerkraad is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Die heet Partizanen en vertelt het bijzondere verhaal over een groep verzetstrijders in Baarlo. Redacteur Jolien Linssen.
10: Het gaat over een groep gewone Limburgers die in extreme omstandigheden handelen, een verzetsdaad verrichten. Ze nemen in een groep van ruim 30 Duitsers krijgsgevangen. En ze denken, het einde van de oorlog is nabij, het gaat echt niet meer lang duren. Maar dan duurt de oorlog stukken langer dan verwacht. En dan moeten ze met die Duitsers in die bossen door in Noord-Limburg van schuilplaats tot schuilplaats.
8: De Rode Haal werd vorig jaar gebruikt voor de musical Het

0: Natalie Imbruglia en Thorn. Heb ze keuzestress? Geen probleem, even tranquilo achter die site. Hè. Even die computer aanzwengelen en een vief samenstellen via L1.nl. Het is vandaag de buurt aan Renier.
1: Paris Latino, bandolero, Paris Latino. Daar kom je in de Latino-style. Daarom zitten een

vakantiegeld van mij, hè. Dat heb ik al helemaal gespendeerd aan plannenwegradio.nl. Kosten nog moeite gespaard, maar 24/7 de lekkerste Limburgstalige muziek gewoon voor dich op de radio online. Plannenwegradio.nl, dat is de spot. Het is L1 Nu met Ed Gravé en Regenboog.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdacht in deze zaak. 3 jongeren uit Landgraaf en Eigelshoven worden verdacht van poging tot doodslag omdat ze stenen op auto's gooiden vanaf een brug in Landgraaf. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegden partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.

0: Moloko.
1: De Vier.
0: Sing it back, bring it back, hithoppen L1. De spot L1.nl voor Dine Vief inschikken. En wie weet best wel morgen te huren in hithoppen. Er is vandaag de buurt aan Renier.
2: Ja, Michel Telo, IJs de Pegel. In die tijd is die plaat helemaal grijs gedraaid. En daar ging iedereen op los. En met heerlijke temperaturen is IJs de Pegel natuurlijk de ultieme hit in Ming Vief.
3: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Ja, hier is daar alweer applaus. Ja. Renier is wel van een applaus, hè. Maar wat een goede vief. Dankjewel voor het inschikken via de site l1.nl. Het is hittappen op de woensdag midden van de week met...

Wat een heerlijke classic, hè? Daryl Hall, John Oates en Adult Education. Dit is L1. Strakke trouwens, 15:40, hebben we een nieuwe ronde van het Limburgse Terken. Voor alle fans van het Limburgs product. Dit is Harry Styles op L1.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten. Hij is wel nog verdachte in de grote zedenzaak. De 49-jarige man en 3 andere mannen werden vorige maand gearresteerd in een groot landelijk onderzoek. Ze zouden elkaar online tips hebben gegeven over het drogeren en beelden van de verkrachting hebben gedeeld. 3 jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct en landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. Verslaggever Frank Monen.
8: Het Openbaar Ministerie legt poging tot doodslag ten laste omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk.
7: De 4 jongeren komen uit Landgraaf en Eigelshoven. Bij de incidenten raakte niemand gewond. In Venlo is verbaasd gereageerd op de keus voor Maastricht als locatie voor een monument voor de zwarte Amerikaanse soldaten die betrokken waren bij de bevrijding. Venlo is in maart 1945 bevrijd door een zwarte eenheid. De gemeenteraad wilde daarom het geplande provinciale monument voor die soldaten naar Venlo halen. Maar de keuze is op Maastricht gevallen. Venlo krijgt wel een muurschildering, net als Geleen, Heerlen en Valkenburg. Het plan van de Maharishi-organisatie voor een vrouwenstiltecentrum in Sint-Odilieberg gaat definitief niet door. Het was de bedoeling dat centrum te vestigen in een voormalige agrarische locatie. Maar de gemeenteraad van Roerdalen keurde dat plan 2 jaar geleden af. Daarop stapte de Maharishi-organisatie naar de Raad van State. Maar die geeft de gemeente Roerdalen gelijk. Er is geen hoger beroep mogelijk. En de Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Die heet Partizanen en vertelt het bijzondere verhaal over een groep verzetstrijders in Baarlo. Redacteur Jolien Linsen.
9: Het gaat over een groep gewone Limburgers die in extreme omstandigheden handelen, een verzetsdaad verrichten. Ze nemen een groep van ruim 30 Duitsers krijgsgevangen en ze denken het einde van de oorlog is nabij, het gaat echt niet meer lang duren. Maar dan duurt de oorlog stukken langer dan verwacht en dan moeten ze met die

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdacht in deze zaak. 3 jongeren uit Landgraaf en Eigelshoven worden verdacht van poging tot doodslag omdat ze stenen op auto's gooiden vanaf een brug in Landgraaf. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
6: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale mediaplatform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de 2e ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de 2e ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17.
8: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Viersterrenhotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
3: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
6: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
5: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
6: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.

0: Lost Frequencies en The Feeling.
1: L1 vandaag.
0: Om 4:06 op deze 10e juni 2026. Leuk dat je erbij bent, L1 vandaag. Ruud hier, tot 7 uur ben ik bij je met wat ons op deze woensdag zo al bezig hield. Een dag waarop er met je mee wordt gedacht, maar toch even oppassen.
2: Hey, dat is handig, want dan weten ze wat ik leuk vind. Dus dan weten ze wat ik wil kopen.
0: Ja, met wat alletjes onder het gras straks. En een dag waarop we ook gewoon onszelf zullen aan onze hoed spreken.
3: Ik weet niet of dat met de ouderdom te maken heeft, maar ik vind het heel erg leuk om dialect te spreken.
0: En verhoorten de ogen en oren open.
4: Maar wat doe jij hier eigenlijk? Ik zeg, ja, even een rondje maken, zei ik.
0: Het rondje 10 juni werd gemaakt in L1 vandaag. Leuk dat ze er best.

0: Frans Pollux en Venlo Storm. Met gaat onweer in de log boven Limburg. Het is nu 18 naar 19 graden, maar er zijn af en tussen regen- en onweersbuien. En het is altijd heel lokaal, dus Pof Venlo het zou kennen. Meteen ook het seizoen van alle wandelvierdaagse. Hè. Daar zijn er echt een ganse hoop van. Het is wel een bijzonder fenomeen. En Dave is er eens ingedrokken.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: De avondvierdaagse is een jaarlijks terugkerend wandelevenement in Nederland en Suriname, waar gedurende 4 dagen kan worden gewandeld.
3: Kun je hem blijven lopen?
2: In 1909 is de term vierdaagse in Nederland voor het eerst geïntroduceerd.
3: En ik zeg altijd maar, als er nog geen sprake kan toch lopen.
2: De Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding hield vanaf dat jaar zogenaamde wandelmarsen in Nijmegen, die 4 dagen duurden.
4: Maar niet eens voorbij zien komen.
2: In 1940 zag het er nou uit dat er geen Nijmeegse vierdaagse kon worden gehouden in verband met de mobilisatie.
5: Ik heb gehoord dat er heel veel mensen langs de zijkant staan om ons vooruit te trekken.
2: Omdat er behoefte was aan een wandelevenement, besloot de grootste wandelsportbond een eigen vierdaagse in de avonduren te organiseren. Deze wandelingen kregen al snel navolging in andere plaatsen in Nederland. Per organisatie worden er verschillende afstanden aangeboden. Van 2,5 kilometer tot 50 kilometer per dag. In de loop van de jaren zijn er diverse andere vormen van vierdaagse ontstaan. Zo kun je ook 4 dagen fietsen of 4 dagen zwemmen.
6: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. L1 Vandaag.
0: Met de Nijmeegse vierdaagse die nog eens te kamp had met behoorlijk het afmeldingen dit jaar, duiken we strak onder even in.

Juan Luis Guerra. En broer Bocha's de Amor. Ben ik er doorheen gekomen. Zometeen hier het Limburgse nieuws ga je horen van Dennis Ewald. Ja, en straks het grensgevalletje. Hè. We pakken weer drie platen. Uit de regio. Eng uit het Belg. Eng van het Duits. En eng uit Limburg. En Max Kees. Dus ik zou de app al warm rennen. Of even inprogrammeren. 0682 152400. Kan ze een moment doen. Hey, je de uitzending. Nou, hey, Michael Jackson.

0: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
1: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Hé, hey mam, zo kun je niet oud worden, dus hoe gaat het nu? En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
1: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
0: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ik heb veel pijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: Het is 4:30 en het LA Nieuws, dat hoor je van Dennis Ewald. Goedemiddag Dennis.
12: Goedemiddag Ruud. Het Openbaar Ministerie eist voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen tegen 3 jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven. Die zouden in 2023 en 2024 vanaf een viaduct in Landgraaf auto's hebben bekogeld met onder meer stenen en een verkeersbord. Verslaggever Frank Monen.
13: Het Openbaar Ministerie legt poging tot doodslag ten laste omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk.
12: Er zijn 4 verdachten. De 4e was destijds minderjarig. Zijn zaak wordt apart behandeld. Bij de incidenten raakte niemand gewond. De man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten. Hij is wel nog verdachte in de grote zedenzaak. De 49-jarige man en 3 andere mannen werden vorige maand gearresteerd na een landelijk onderzoek. Ze zouden elkaar online tips hebben gegeven over het drogeren en beelden van de verkrachting hebben gedeeld. In Venlo is verbaasd gereageerd op de keus voor Maastricht als locatie voor een monument voor de zwarte Amerikaanse soldaten die betrokken waren bij de bevrijding. Venlo is in maart 1945 bevrijd door een zwarte eenheid. De gemeenteraad wilde daarom het geplande provinciale monument voor die soldaten naar Venlo halen. Maar de keuze is op Maastricht gevallen. Venlo krijgt wel een muurschildering, net als Geleen, Heerlen en Valkenburg. De Rode Haal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Die heet Partizanen en vertelt het bijzondere verhaal over een groep verzetstrijders in Baarlo. Redacteur Jolien Lensen.
14: Het gaat over een groep gewone Limburgers die in extreme omstandigheden handelen, een verzetsdaad verrichten. Ze nemen een groep van ruim 30 Duitsers krijgsgevangen en ze denken, het einde van de oorlog is nabij, het gaat echt niet meer lang duren. Maar dan duurt de oorlog stukken langer dan verwacht en dan moeten ze met die Duitsers in die bossen door in Noord-Limburg van schuilplaats naar schuilplaats.
12: De Rode Haal werd vorig jaar gebruikt voor de musical Het Geluk van Limburg, die ging over het mijnverleden. En het plan van de Maharishi-organisatie voor een vrouwenstiltecentrum in Sint-Odilië-Berg gaat definitief niet door. Het was de bedoeling dat centrum te vestigen in een voormalige agrarische locatie, maar de gemeenteraad van Roerdalen keurde het plan 2 jaar geleden af. Daarop stapte de Maharishi-organisatie naar de Raad van State. Maar die geeft de gemeente Roerdalen gelijk. Er is geen hoger beroep mogelijk. Het weer. In de loop van de avond kans op regen- en onweersbuien. Lokaal met hagel- en windstoten. In de nacht wordt het helder en dan koelt het af tot 8 graden. Morgen in de loop van de dag steeds meer bewolking. Overwegend droog en maximaal 18 graden.
11: Dank je, Dennis. Tot straks.

0: Hallo David en Tila. Nile Rodgers ook nog eens. Talk to me bij L1 vandaag. Het radioprogramma van de Limburgse regionale omroep. En wint grenzen ergens vervagen is het in Limburg wel. En een katsensprung verzitten op het Belsch. Of even tanken op het Tuts. Het is zo makkelijk. En we steken die grenzen ook muzikaal, Geer Uver, in dit programma. In L1 vandaag. Met het grensgevalletje. Gekere dag. De keuze tussen een liedje uit het Belsch, een liedje uit Limburg. En een liedje in het Duits of uit Duitsland. Nou, dit zijn de keuzes van u. Met als gemene deler Roze.
1: Het grensgevalletje.

0: grensgevalletje?
1: Dat is wel gette Kees, hè. Verhand is op 1 van de Belg, Guido Belcanto. Een plastic roze voor welke niet. Oud Limburg op 2, Tai Tai en Roet Sien de Roze. En op 3, Nana Mouskouri. Koppelen toch even een Dutch. Weisse Roze aus Athene. Snap die de telefoon en app hem maar. Ja.

0: Stellig en degelijk.
1: L1 vandaag.
0: Net al even over al die wandelevenementen. Vaak heten die Vierdaagse, Avondvierdaagse of iets dergelijks. De bekendste is de Nijmeegse Vierdaagse. Er ligt nog een maand van ons verwijderd zo'n beetje. Maar er is toch een opvallend record te melden. Ik had echt het gevoel, het is heel moeilijk om daaraan mee te doen. Een soort Elfstedentocht, je moet bijna uitgeloot worden. Maar nog nooit hebben zoveel deelnemers hun startbewijs teruggegeven. Bijna 4000 wandelaars maar liefst. Zagen af van deelname. Tot afgelopen vrijdag was het mogelijk voor deelnemers die onverhoopt niet kunnen lopen om een startbewijs aan te bieden aan mensen die op de wachtlijst staan. Die is er dus wel degelijk. Ook Truus Golftijn Hanne uit Echt, die gaf haar kaartje terug.
2: Ik ben gevallen wie ik op wil stappen op de fiets op een keer zo'n rondje is. Ben ik tussen de fiets gevallen en door heeft mijn onderbeenkanaal te komen zitten, waardoor dat ik het tibia plateau heb gebroken. Daar ben ik aan geopereerd en daar heb ik 6 weken verbod om te lopen.
3: En je hebt al ingeschreven voor de Vierdaagse?
2: Ik had me al ingeschreven en aangemeld bij de wandelclub, alles voor al klaar ervoor, ja.
3: De wievelse Vierdaagse zou het weren?
2: Dit zoende de derde weren.
3: Wat vind je ervan dat je toch moet afzeggen op het laatste moment?
2: Ik ben heel reëel om te denken van het geitje wel niet, snap je? Ik denk van als ik maar weer kan lopen dan nou, als ik maar weer dadelijk wel kan lopen, dan dat is eigenlijk mijn eerste vereiste. En ik vind het heel jammer natuurlijk. En ik gewoon ook dadelijk natuurlijk met wie moet kijken naar de televisie. En als al mijn wandelmaatjes wel doorzien, heb ik daar best wel verdriet van, hè.
3: En ik heb het gevoel in jouw wel voor het nee, Kritske.
2: Ja, als dat haalbaar is. Maar dan ga je genoeg dat dat haalbaar is.
3: Ja. Het is wel fijn dat je door van het geld terugziet, want het is toch een aardige brok geld dat ze moest betalen, hè.
2: Ja, dat vind ik wel. Ik vind je ook het feit dat ze inderdaad het geld terugkrijgt, maar ook dat iemand anders zo doorkent toe deelnemen aan de tocht. Dat ze eigenlijk een stukje overgeven nemen anders. Dat vind ik ook wel fijn.
0: Ja. Truus Golftijn Hanne Oet Egge gaf dus haar startbewijs aan de Nijmeegse Vierdaagse truc. Ach, Truus, volgend jaar beter. En daar ben je gewoon een vriend. Hij is een beetje filosofisch ingesteld, een soort denker. En hij zei altijd: lopen, dat is verderen.

0: Shabuse en Miles Smith.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Blink twice, L1 vandaag in het hart van de Euregio. Licht ons fijne Limburg en grenzen die bestond voor ons eigenlijk net. Zeker winterfiscaal vuurdeel te horen is gewoon voor even Duits boodschappen doen of het Belgisch tanken. Mag allemaal niet goed. En ook muzikaal gezien steken we de grens even makkelijk u voor. Dit is het grensgevalletje. We worden hoop te kezen. Hoe het Belgisch Guido Belcanto met plastic rozen verwelken niet. En het Taitai roots in de rozen Oeders eigen Limburg goed te kezen. En Nana Mouskouri in het Duits Weisse Rozen aus Athen. Giel, denk dan het laatste liedje. Dus het, nou ja, jeugdsentiment. Doe mij denken aan de familiefeestjes waar ooms en tantes dit zongen met een gezellig drankje en hapje. Waarschijnlijk wordt het nog sherry toen dat iets. Gok zo maar even, Giel. Laat maar even weten of het klopt. Eens even kieken. Oh, Roland zegt, ik gewoon voor de plastieke rozen uit het Belg. Maar wenn ik gewoon durven, dan kom ik toch uit op de suggestie van John.
2: Daar gun ik voor Tai Tai Rode Rozen. Ik ging voor Britje 2. Ja. Hoi.
0: Dankjewel, jong. Dat doorgevuld meer lu. Dus sterk om voor doen als grensgevalletje. Dank voor het meedenken.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
2: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
3: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Kijk op rousseau.nl.
2: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
5: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog... bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
6: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
5: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social Deal deals die je niet mag missen.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen... onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland... en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie eist voorwaardelijke celstraffen tegen 3 jonge mannen... die stenen en een verkeersbord vanaf een viaduct en landgraaf gooiden... Volgens de OM was dat poging tot doodslag. De 49-jarige man uit Hegelsom, die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw, is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdachte in de grote zedenzaak. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust... is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen... vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat... had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom... was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie... bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn... van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden.
15: Het valt alleszins mee met de avondspits. De meeste drukte vinden we terug op de A76 tussen Geleen en Heerlen. In beide richtingen 10 minuten vertraging.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
18: Houd misdaad uit je buurt.
17: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
19: Kärcher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
20: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
21: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier. We zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
22: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
23: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
22: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
24: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: 8 over 5, Room 5 en Oliver Cheatham en Make Love.
1: Dit is L1 Vandaag.
0: Ja, het social medium TikTok, dat kennen we allemaal wel. Maar er wordt nu een shop aangekoppeld, een soort webshop. En die is vanaf volgende week toegankelijk in Nederland. Ik heb Mirjam de Witte van de Consumentenbond aan de lijn. Mirjam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij maakt je toch wel wat zorgen.
2: Ja, zo'n TikTok-shop, dat baart ons zorgen. Want je kunt dan, als iemand iets aanbeveelt op een van die filmpjes op TikTok, kun je het ook direct kopen. Hè? Dan komt een soort koopknop komt er onderin. Ja, dat gaat allemaal hartstikke snel. Impulsaankopen worden daardoor aantrekkelijker. En we maken ons vooral zorgen dat jongeren veel meer gaan kopen dan ze eigenlijk nodig hebben.
0: Ja, nu word je natuurlijk bij dat TikTok door al die algoritmes al in een richting gedwongen. Het slaat heel erg aan op je interesses. Is dan de gedachte, daarom juist ga je te veel kopen?
2: Ja, precies. Wat we belangrijk vinden is dat, hè, dat je, als je iets gaat kopen, dat je er eerst eens even over nadenkt. Heb ik dat eigenlijk wel nodig? Je reviews kunt bekijken, dat je kunt vergelijken. En wat TikTok doet, is jou gewoon al op basis van jouw algoritme, dus op basis van wat jij leuk vindt, al geven wat ze denken dat je nodig hebt. Ja. En aan de ene kant dan je denken, hé, dat is handig, want dan weten ze wat ik leuk vind. Dus dan weten ze wat ik wil kopen. Maar het staat gewoon in de weg van wat eerlijk en objectief en onafhankelijk is. Dat is het gewoon niet. Het is een TikTok-shop.
0: Ja, nu waren er over dat hele TikTok al veel eerder zorgen. En als je het hebt over privacy met name, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij steunen daarom ook de stichting Take Back Your Privacy in een rechtszaak die zij hebben aangespannen tegen de eigenaar van TikTok. Ze verzamelen gewoon heel veel gegevens van kinderen. En die gegevens die worden gebruikt om een profiel te maken. En daarmee wordt dan weer gebruikt om jouw advertenties te sturen. En straks ook winkelaanbiedingen. En dat is gewoon niet in de haak.
0: Nee, nu zijn er natuurlijk veel ouders en ook grootouders en zo die al zorgen hebben rondom TikTok gebruik van hun kinderen, kleinkinderen. En nu komt de shop erbij. Wat moeten ze doen? Wat kunnen ze doen?
2: Ja, er is helaas inderdaad weinig tegen te doen, want het gaat gewoon gebeuren maandag 15 juni. Maar misschien is het wel een idee om met je kinderen in ieder geval al even over te praten dat dit gaat gebeuren. En dat je niet zomaar iets moet gaan kopen. Wat voor nu wel mooi is, is dat TikTok heeft aangekondigd omdat het alleen beschikbaar is voor jongeren vanaf 18 jaar. En dat er niet achteraf betalen bij mogelijk is. Het zijn natuurlijk dingen die allemaal kunnen veranderen. Maar dat zorgt er wel voor dat op dat gebied er nu een drempel is. En het er eventjes over hebben is altijd een goed idee.
0: Ja, en jullie houden de boel in de gaten? Als er overtredingen zijn, volg op en zo?
2: Ja, nee, zeker. We houden het in de gaten. We hebben ook al gezien, we hebben al een eerste steekproef gedaan. Daarbij hebben we ook gezien bijvoorbeeld als we iets wilden terugsturen. Nou, we hadden echt niet bij heel veel verschillende mensen iets gekocht. Maar eentje daarvan, die liet al weten dat het niet, dat het niet terug kon worden gestuurd. Die gaf geen adres, het geld kwam ook niet terug. Dus daar zit ook wel iets waarvan we denken, oh jee, let ook goed op bij wie je dan wat koopt. En of het wel duidelijk is of je het terug kunt sturen wel of niet.
0: Ja, nou, komende maandag gaat het hoe dan ook beginnen. Die shop wordt toegevoegd aan TikTok. We zijn gewaarschuwd. Informatie op L1.nl. Mirjam, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan. Dit is L1. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: R.E.M. and Losing My Religion. Lekker met de mandoline, hè? Om 6:10, L1 Vandaag.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, kent ze prijs winnen, ook jij bij L1 Vandaag in de nieuwsquiz. Het is vrij eenvoudig, wensen het neus een beetje volgt, dan komt ze er meestal wel uit. Antwoorden kennen naar de app 06-84-15-2500. En in de nieuwsquiz van Huy van 10 juni is het een beetje sportnieuws. Het conceptcompetitieschema voor het nieuwe voetbalseizoen is bekend. Jelle Kleine van u voor op de radio, dus morgen. Hou het u voor de start, de eerste wedstrijd van Fortuna.
2: Ja, en meteen vol aan de bak, want ze gaan op bezoek bij regerend landskampioen PSV. Op zaterdagavond, 8 augustus, in het Philipsstadion. Je kunt vervelendere affiches hebben, maar je kunt ook makkelijker beginnen.
0: Ja, dat is Fortuna. Die maken dan op PSV aan het begin van het komende seizoen in de Eredivisie. Maar die andere drie Limburgse profclubs, die spelen natuurlijk in de keukenkampioendivisie. Het Repke Leger, die komen elkaar door ook tegen. De vraag in de LNI-quiz van deze Goonzige is: wat is de eerste Limburgse derby op de KKD-kalender, op de keukenkampioen-divisie-kalender? Wanneer komen de eerste Limburgse clubs zich tegen? En vooral, welke wedstrijd is dat? Denk toch maar eens even aan, hè?
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

En hier hoor je en alkum de zon neet op bij L1 vandaag. De groeten voor ogen in de nieuwsquiz, dus zal nog even een keer herhalen. Nieuw voetbalseizoen komt eraan in de keukenkampioendivisie. Wat is de eerste Limburgse derby? Via de L1-app 0681 4 1 5 2 5 0 0. Zometeen het Limburgse

0: echt ontzorgd op vakantie? Bij Bies & Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesen.nl. Het enige dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
1: Letro is ook specialist in duurzame ledverlichting, minder energiekosten en een langere levensduur. Letro, laat zien wie u bent. Kijk ook op letro.nl.
0: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
2: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
1: Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
2: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Het is 17:30. Het LA Nieuws hoor je van Dennis Ewald. Hi Dennis.
10: Hi Ruud. Het Openbaar Ministerie eist voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen tegen drie jonge mannen uit Landgraaf en Eikelshoven. Die zouden in 2023 en 2024 vanaf een viaduct in Landgraaf auto's hebben bekogeld. Verslaggever Frank Bonen.
11: Nou, als deze strafeis wordt overgenomen, betekent dit dat dit drietal niet meer terug te cellen hoeft. Ze hebben al een maand in voorarrest gezeten en hebben daarna hun leven gebeterd, zo zegt het Openbaar Ministerie. Maar toch is dit wel een ernstig misdrijf. Vandaar dus dat poging tot doodslag ten laste is gelegd. Dit had namelijk voor automobilisten fataal kunnen aflopen. Er werden stoeptegels naar beneden gegooid. Er werd zelfs een verkeersbord van een viaduct gesmeten. En gelukkig dat er geen slachtoffers zijn gevallen.
10: Er zijn vier verdachten. De vierde was destijds minderjarig en zijn zaak wordt apart behandeld. Bij de incidenten raakte niemand gewond. De man uit Hegelsom, die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw, is vrijgelaten. Hij is wel nog verdachte in de grote zedenzaak. De 49-jarige man en drie andere mannen werden vorige maand gearresteerd in een landelijk onderzoek. Ze zouden elkaar online tips hebben gegeven over het drogeren en beelden van de verkrachtingen hebben gedeeld. In Venlo is verbaasd gereageerd op de keus voor Maastricht als locatie voor een monument voor de zwarte Amerikaanse soldaten die betrokken waren bij de bevrijding. Venlo is in maart 1945 bevrijd door een zwarte eenheid. De gemeenteraad wilde daarom het geplande provinciale monument voor die soldaten naar Venlo halen. Maar de keus is op Maastricht gevallen. Venlo krijgt wel een muurschildering, net als Geleen, Heerlen en Valkenburg. En het plan van de Maharishi-organisatie voor een vrouwenstiltecentrum in Sint-Odilië-Berg gaat definitief niet door. Het was de bedoeling dat centrum te vestigen in een voormalige agrarische locatie, maar de gemeenteraad van Roerdalen keurde het plan 2 jaar geleden af. Daarop stapte de Maharishi-organisatie naar de Raad van State, Maar die geeft de gemeente Roerdalen gelijk. Er is geen hoger beroep mogelijk. Het weer. In de loop van de avond nog kans op regen en onweersbuien. Lokaal met hagel en windstoten. In de nacht wordt het helder en dan koelt het af tot 8 graden. Morgen in de loop van de dag steeds meer bewolking. Overwegend droog en maximaal 18 graden.
9: Dank je, Dennis.

0: Van Matt Simons. En we gaan echt richting het WK voetbal. En morgen gaat het al beginnen. Morgen speelt Mexico als gastland de openingswedstrijd. Zondagochtend komt dan het Nederlands elftal in actie. En ja, dat is de clue. Die willen het alleen. Die motten en die zullen en die gaan doorheen. We beginnen eens even bij Miek van Rens. 4 stuks had ze. Ronde Hollandse kazen. Ze zit net echt, ze past precies op haar kop. Aljora is bekend gezegd in het Oranje Legioen as the Queen of Cheese. En dat is in Amerika ook vrij makkelijk uit te leggen. En dus gaat het naar Amerika met te kiezen.
1: Ik weet niet wat de veiligheidsregels zijn. Ik bedoel, houten klump. Ja, ik kan me voorstellen dat het gevaarlijk is. Maar... En dan zit mijn koffer en train vol.
2: Maar dan moet u week kunnen meedoen.
1: Ja, maar ik heb 1500 boxen bij me. Kan goed was, hè. Dat is het belangrijkste, denk ik.
2: Voor Miek is het land van Trump nooit ver weg.
1: Nee, ik ben altijd in Amerika. Ik ben elke dag in Amerika. Ja, dat is wel uniek. En we hebben ook een president. En de prins.
0: Ja, de man zit door aan de andere kant van de oceaan. Nee, waar niet. Miek van Rens hoorde dat uit Amerika. En dan komt er nog een leer. Daar woont Jeroen Klinkers. Het is even niet heen, want dat geeft ook. Vrijdag geeft naar de Verenigde Staten. Positief is ze over de kansen van het Nederlands elftal als te bleef wereldkampioen te worden.
3: Het is een passie wat ik al meer dan 30 jaar doe. De laatste 15 jaar geen uitwedstrijd meer gemist. Op 1 en na. En thuiswedstrijd, ik denk dat ik de laatste 20 jaar alles gezien
2: heb. En Jeroen, ben je nou failliet aan het einde van deze trip?
3: Nee. Dat is wat heel veel geschreven wordt en gezegd in de media. Met alle respect voor de media uiteraard.
2: Ja, dank je.
3: Hebben we bijvoorbeeld kaarten van afgerond 50 euro per stuk. Ik heb alle kaarten tot en met de finale voor 425 euro.
0: Oh, dat valt net tegen. Ik weet niet of ze de finale gaan halen. Maar goed, trouwe fan. En had al zo lang gekkere wedstrijd gezien. Dan had ze natuurlijk gaat contacten links en rechts. Best ze misschien nog niet gans in de WK-stemming. Of juist enorm. Vooral het gaat leuks. WK-gangers. Het is een podcast, vodcast op YouTube dus. En op Spotify en alle podcastplatformen. Gesprekken met Limburgers die WK aan metgemaakt. Voorhand Bert van Marwijk. Voorhand Stan Valliks. Boudewijn Zende kunt er nog aan. Dus zeker even checken.

0: Jackson, Tango, Shakira en Kwetsbuul en alles bij je.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, en de nieuwsquiz een beetje een sportvraag. Het nieuwe voetbalseizoen komt er na dat ganse WK en even zomerstop aan. Fortuna, die begint in de Eredivisie, uit bij PSV. Maar ja, het Trapke Liger kunt ze ook van alles tegen.
2: En als we dan even verder kijken naar die conceptkalender, dan vallen de derbies natuurlijk het meeste op.
0: Ja, die derbies vallen zeker op met drie Limburgse clubs in de keukenkampioendivisie. De vraag is, wat is de eerste Limburgse derby in de keukenkampioendivisie op de kalender in het komende seizoen? Had je enig idee? Dan even appen 0681-5255-00.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: gaat toch altijd even lekker. De Vrijbuiters en geluk.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, gekke dag, neus even bijhotten. Dat helpt zich in de L1 Vandaag nieuwsquiz met u een sportvraag. Het concept competitieschema is naar boete gebracht door de KNVB. Dat betekent dat we weten dat Fortuna beviel in de Eredivisie begint. Het nieuwe seizoen oet bij PSV. Maar het Raapke Lieger in de keukenkampioen-divisie voor Limburgse clubs. Drie om precies te zien. En die komen natuurlijk een keer tegen E. De grote vraag was en wie niet dat de eerste Limburgse derby op de kalender staat in het nieuwe voetbalseizoen. Hans op geappt. Het artikel houdt het over een derby mond in oktober. Dat is een veulje ingestonken. Die gaat dan in de wedstrijd in oktober opnemen. Nee, het zit een beetje anders in. Ik mag de René in de uitzending verwelkomen. René, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud.
0: Hoe kunt u vandaan, jong?
2: Ik woon in Romein, maar ik kom oorspronkelijk uit het zuiden.
0: Ja, daar ben je omhoog gekropen.
2: Ik ben omhoog gekropen, ja.
0: Is dat voor de leefde, René?
2: Ja, ook wel, ja. Deels voor de leefde, deels voor het werk.
0: Oké, okay. Het is gewoon handig om een beetje centraal te wonen, zo is het.
2: Ja, dat ja. Is alle kanten op.
0: Hey, je bent ook een voetballiefhebber.
2: En of, en al heel lang.
0: Al gans lang. En geldt dat voor een club in het bijzonder?
2: Dat geldt voor de club in Kerk, hoor.
0: Voor Roda, beste.
2: Dan ga ik al minimaal 50 jaar gaan kijken.
0: Ja, oh, dat is gekke keer op een avond nog. Dat is leuk.
2: Ja, dat is inderdaad 2 weken het gesprek.
0: Ja, het is een beetje afzien af en toe. Kan ik me voorstellen, René, of niet? Tegenwoordig.
2: Heel me op.
0: Nou, we gaan vol goede moed richting het nieuwe seizoen. WK trouwens. Nee, de beste net voor die plezier. Zo is het. Nee. En gisteren de WK ook volgen? Of is dat gaat afstandelijker, zeg maar?
2: Op de televisie, ja.
0: Ja, gewoon rustig aan. Het is niet te druk maken, begreep ik.
2: Nee, precies.
0: Nee, dat ligt niet nodig. Goed, het ging nu al over dat nieuwe seizoen. Van Vrije Oostrop, René. Maar de allereerste derby, welke wedstrijd is dat?
2: Dat is een wedstrijd van Roda tegen MVV in Maastricht.
0: In Maastricht en de uitwedstrijd voor Roda bij MVV. Begin september, hè, de 6e. Ja, dat is het goede antwoord. En dat betekent, René, dat is toe. En het is van Romung. Ik heb minder weten dan van Hoedkerk. Gewoon naar de kasteeltuin in Assen. Maar voor zorgen tegen arrangementje door. Daar kent ze lekker in.
2: Super, dankjewel, hè.
0: Geniet ervan, jong. Schoenavond.
2: Dankjewel, hè. Fijne avond.

Max en Kings en Queens bij L1 vandaag. Met strakke nog even gebeurt voor de gezelligheid. Twan Huis in de uitzending. Nou ja, de 7 uur zijn voorbijdig. En denk aan de jongens van de ochtend. Morgen vroeg om 6 uur zitten ze al wat kloor, hè? En ze met denk je voor een voorgloeier. Ah, ganse dag Ellen Radio. Waarom ook niet? In de fototash of ouderwets in de auto of op het toestel. Heem.

0: werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie eist voorwaardelijke celstraffen tegen drie jonge mannen die stenen en een verkeersbord vanaf een viaduct in Landgraaf gooiden. Volgens de OM was dat poging tot doodslag. De 49-jarige man uit Hegelsom, die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw, is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdachte in de grote zedenzaak. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
7: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Honda robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
2: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
3: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
4: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
5: Met Rousseau chocolade.
4: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
6: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
6: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
11: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
13: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Rod Stewart en Young Turks. Het laatste stuntje alleen vandaag. Met neus in het plat. De natuur is natuurlijk keihel. Dat is net anders. In Gennep wist toen een keer bij. En bij dat oude stadhuis omhoog kijkt. Dan kan ze het ooievaarsnestje. Al 20 jaar werd al volop geklepperd. Maar het gaat toch wel eens verkeerd. De laatste 4 jaar bijvoorbeeld. Alle kuikens helaas gestorven. Hoe gaat het dit jaar gelukkig beter? Ooievaarsdeskundige Leo Dane die vertellen deze morgen waarom het zo duk mis is gegaan.
1: Het komt eigenlijk puur en alleen doordat ze eigenlijk in een verkeerde periode geboren zijn. Dus aha, als ze echt, als ze zeg maar net uit het ei kruipen, zijn die jongen nog heel, ja, heel zwak. En moeten ze eigenlijk door de ouders goed warm gehouden worden. Maar ja, als ze dan in zo'n gruwelijke regenperiode geboren worden, ja, dan wordt dat nest wat op een gegeven moment kletsnat. Dat wordt doorweekt. Het wordt wel elk jaar maken we dat schoon, zodat goed water doorlatend is. Maar toch wordt zo'n nest gewoon, het nestmateriaal wordt gewoon helemaal nat.
2: Ja.
1: En dat die ouders die lopen dan door een weiland en die komen kletsnat terug. Ja. En dan kunnen die jongen niet tegen. Dan krijgen ze longontsteking, gaan ze dood. En ja, dat is eigenlijk het grote euvel.
0: Ja, het is wie het is. En dan de bokkenrijders. Schouwspel in de Geusel in Maastricht. Dat lukt nog, maar toneelgroep Maastricht, die ook voor de bokkenrijders had gezorgd, die kijken al wel voor uit. Een week na de première is er nu een nieuwe grote Limburgse productie aangekondigd. Mei volgend jaar in de Rode Hal in Kerkhoog gaat het beginnen. Partizanen, gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van een groep jonge verzetstrijders uit Bolder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Collega Jolien Linsen dat had gekald met de makers, met Teu Boermans en met Servië Hermans.
3: Die partizanen kwamen altijd terug. Dat wordt altijd weer een gespreksonderwerp. Ja. En hij zei van een gegeven moment dacht ik van ja, maar dat is eigenlijk ook heel actueel in de wereld van nu natuurlijk. Wat we te maken hebben met oorlog, met de dreiging van fascisme, de democratie die op het spel staat. Het gaat over een groep gewone Limburgers die in extreme omstandigheden handelen, een verzetsdaad verrichten. En ja, is dat goed of is dat fout? Want er gebeurt, er zijn natuurlijk, dat had allerlei consequenties. Je neemt maar in een groep van ruim 30 Duitsers krijgsgevangen. En ze denken, het einde van de oorlog is nabij, het gaat echt niet meer lang duren. Maar dan duurt de oorlog stukken langer dan verwacht. En dan moeten ze met die Duitsers in die bossen door in Noord-Limburg van schuilplaats tot schuilplaats. Er werden 2 lui geëxecuteerd. Ja, wordt dat de bedoeling? Is dat goed of is dat slecht? Door gaat het stuk over wie ze moet handelen in extreme omstandigheden en wie ze moreel goede kennis blijven doen.
0: Ja, het komt er dus aan, de partizanen in de Rode Hal in Kerkhoog volgend jaar. En op deze dag, op 10 juni, is het Jantje Beton Bijltjespeeldag. En de dag wordt op het Gansland werd uitgedacht om de boete te gaan, te bewegen, samen te spelen. Ook in Limburg gebeurt dat op verschillende plaatsen met allerlei activiteiten. Alita Heijen van Speeltuinwerk Limburg hadden een drukke dag.
4: Ik had vandaag de 2 speeltuinen voor de boete speeldag. Ik had zo'n bijna einde in Spookberg. En ik ga dadelijk in Urbans onder einde. Dan gaan we zelfs een buurtparticipatie doen. Dus dan zijn we inderdaad de speeltuin aan het helpen van hey, geweld vernieuwen, wat is er nodig, waar het buurtoog behoefte aan, hè? Waar hebben de kinderen in de buurt behoefte aan voor in de speeltuin. Maar op verschillende plekken in Limburg is vandaag inderdaad een extra activiteit georganiseerd.
0: Ja, beetje in rekening houdt het met het weer. Dat is het wel altijd bij het boetespelen. Alleen vandaag is dit met het neus in de platte orm.

Straks, als de zon gaat schijnen, wolken weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks, als een lege strote leven is losgelopen.

0: Quante Hippe, muziek uit Limburg. Straks hoe het ze en Natavuur Bauza met Magnetic.
1: L1 vandaag.
0: Ja, een leuke multimediaal project, zou het ze het kennen nemen. Onder vier ogen. Het is er op televisie, het is er een beetje op de radio, het is er op Spotify, het is er op YouTube. Eigenlijk een L1-collega die één op één een gesprek geeft met een Limburger, een bekende Limburger, een Limburger van zijn dings. Ik zou wel eens willen weten wie het echt zit. En dan zijn we natuurlijk ook altijd benieuwd naar Twan Huis. Hij is naar Maastricht, nou hij naar de studio gelokt. Een muziek brok de kallen, het droompad, deed het hartstikke groot. Een wandeltocht werd daarin beschreven. En de ontwikkeling die hij tijdens het wandelen doorgemaakt met zijn zoon. Nou, er gebeurt nog van alles. Maar ja, Twan is natuurlijk een Limburger, ook alweer een gans tientje voet. Maar toch, hij is van hij. En wie zit het dan met zijn dialectgebruik? Wie gaat het dan met hem?
2: Nou, te weinig nou. Ik merk toch dat, dat door het overlijden van mijn pap en mam is de enige dialectspreker met wie ik nog heel regelmatig contact heb, is mijn zuster. Maar het woont in Delft. En we praten als we elkaar gewoon eind op eind spreken dialect. Maar in gezelschap is het toch wel weer wat lastig. Gezien de man komt niet uit Limburg en mijn vrouw ook niet. Dus dan spreken we weer een mengelmoes van Nederlands en dialect. Maar ik weet niet of dat met de ouderdom te maken heeft, maar ik vind het heel erg leuk om dialect te spreken.
3: Mm-hmm.
2: Het is toch de taal van die hert eigenlijk. Hè?
3: Ja,
2: de moedertaal, ja.
3: Maar de spreekt het veel minder nu. En nu de ouders zijn overleden, wordt het inderdaad nog het minder. Heb je tien kinderen van dialect bijgebracht?
2: Nee, ik niet. Maar die hebben het zelf opgepikt in deze. En die verstoren het heel goed. En, maar ze spreken het niet. Dus we hebben toes, BMIG-toes. Mijn zoon is geboren in New York. En we zijn uiteindelijk in Amsterdam terechtgekomen. En er was geen enkele reden voor Eur om het dialect te leren. En bovendien, ik kost het ook met niemand proten. Dus ik kost niet tegen mijn vrouw. Het zal in het dialect gewoon beginnen of tegen die kinderen. En dat is een raar fenomeen. Dat als ze eenmaal begost is in een taal met Emers, dat ze daar ook op blies hangen. Want ik had in Amerika, toen we er naartoe gingen, mijn vrouw is Brits, had ik heel graag Engels met mijn vrouw willen praten. Maar we zien in het Nederlands begonnen. En het is, we kosten helemaal terugschakelen op de een of andere manier. Dus met mijn kinderen was het helemaal hopeloos om dan nog op latere leeftijd dialect te gaan spreken.
0: Ja, Twan Huis, te gast in Onder Vier Ogen. Paul Versteeg gekald met hem. En de aflevering is u vooral terug te vingen. L1.nl, Spotify, YouTube. De kans het eigenlijk net is.
1: L1.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
2: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
1: Feel their magic and be there.
2: Get your tickets at dedoolhof.nl.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen tegen 3 jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven. Die zouden in 2023 en 2024 vanaf een viaduct in Landgraaf auto's hebben bekogeld. Verslaggever Frank Monen.
11: Nou, als deze strafeis wordt overgenomen, betekent dit dat dit drietal niet meer terug te cellen hoeft. Ze hebben al een maand in voorarrest gezeten en hebben daarna hun leven gebeterd, zo zegt het Openbaar Ministerie. Maar toch is dit wel een ernstig misdrijf. Vandaar dus dat poging tot doodslag ten laste is gelegd. Dit had namelijk voor automobilisten fataal kunnen aflopen. Er werden stoeptegels naar beneden gegooid. Er werd zelfs een verkeersbord van een viaduct gesmeten. En gelukkig dat er geen slachtoffers zijn gevallen.
10: Er zijn 4 verdachten. De 4e was destijds minderjarig en zijn zaak wordt apart behandeld. Bij de incidenten raakte niemand gewond. De man uit Hegelsom, die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw, is vrijgelaten. Hij is wel nog verdachte in de grote zedenzaak. De 49-jarige man en 3 andere mannen werden vorige maand gearresteerd in een landelijk onderzoek. Ze zouden elkaar online tips hebben gegeven over het drogeren en beelden van de verkrachting hebben gedeeld. In Venlo is verbaasd gereageerd op de keus voor Maastricht als locatie voor een monument voor de zwarte Amerikaanse soldaten die betrokken waren bij de bevrijding. Venlo is in maart 1945 bevrijd door een zwarte eenheid. De gemeenteraad wilde daarom het geplande provinciale monument voor die soldaten naar Venlo halen. Maar de keuze is op Maastricht gevallen. Venlo krijgt wel een muurschildering, net als Geleen, Heerlen en Valkenburg. En het plan van de Maharishi-organisatie voor een vrouwenstiltecentrum in Sint-Odilieberg gaat definitief niet door. Het was de bedoeling dat centrum te vestigen in een voormalige boerderij. Maar de gemeenteraad van Roerdalen keurde het plan 2 jaar geleden af. Daarop stapte de Maharishi-organisatie naar de Raad van State, maar die geeft de gemeente Roerdalen gelijk. Er is geen hoger beroep mogelijk. Het weer. In de loop van de avond kans op regen- en onweersbuien, lokaal met hagel- en windstoten. In de nacht wordt het helder en koelt het af tot 8 graden. Morgen in de loop van de dag steeds meer bewolking, overwegend droog en maximaal 18 graden.

0: cheerleader en in een iets grijzer verleden Robbie Williams en Supreme.
1: L1 Vandaag.
0: Ja, in Venlo is de kans groot dat je de brandweerwagen van Vak Bekwaam, het opleidingsinstituut van de brandweer, tegenkomt. Binnen de veiligheidsregio Limburg-Noord worden hier jaarlijks 32 brandweerchauffeurs opgeleid. En een aangepast lesvoertuig oefenen de chauffeurs hun rijvaardigheden in het Venlose verkeer. En dat doet ook brandweervrijwilliger Mark van Rooij.
2: Ja, het is, elke situatie is anders. Alle personen, alle mensen reageren anders. De ene die denkt van, oh, ik moet remmen, want ze moeten er langs. De andere die rijdt wel even goed door, maar gaat aan de kant. Ja, en de laatste, dat is natuurlijk wel het prettigste voor ons. Dat we in ieder geval weten van, dat we veilig een kruising bijvoorbeeld kunnen oversteken. Links langs.
3: Links langs, hè. Ja, we hebben
2: een instructeur langs ons zitten. En die kan...

0: ook tips en trucs geven van hoe ergens op te reageren. En dat is, ja, dat is wel prettig. En dat kun je eigenlijk maar op één manier. En dat is in de praktijk, in het centrum of in een dorp. Drempel.
1: De vereisten vanuit de landelijke organisatie, dus het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, is dat je in een omgeving moet rijden en het examen af moet leggen waar minimaal 100.000 inwoners zijn. Dus bijna al deze vrijwilligers zitten wel op posten in kleine dorpen. Maar de examens en de ritten moeten dus in het, op de openbare weg in een grote stad gedaan worden.
2: Nou, hier op het laatst hoorde je opleidingscoördinator Marielle Alders.

Ed Sheeran en Bad Habits op deze gewoon zich oven zo bietje aan het ing van L1 vandaag. Kroepen voor onze vrije oven in. Gang ervan genieten. Ik ben er morgen weer om weer met een nieuwe editie van L1 vandaag. Tot dan. Bye.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
8: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
7: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030... In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
9: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
7: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

I'd rather hear how much you regret me and pray.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, ze weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030... In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nune blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nune vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij...

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij...

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden.

0: 1 met het nieuws van 12 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.